voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: salinig als een eel.
1: Dat witte wij net meer.
0: Saffelig als een ekster en stjonken als een nut.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden tientallen explosies gehoord, ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan nog het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erit Science.

0: Goedemorgen, mooie plaat om mij wekker te worden. Tina Turner, my typical mail.
1: Goedemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, welkom bij Friesland van de Moorn. De uitsturing van 10 september alweer. De tiert die vliegt voorbij. Nog geen Erik Seijens, die stiert mijn klaarbaan langs de dik. Hij is gelukkig met de schrik vrijgekomen en hij komt zo gauw als mogelijk hierheen. Hè. Mijn naam is Feike Wouda en gelukkig is Martin Wiebenga hier om de techniek te doen. Want anders zien we deze uitsturing echt naar hoorn. Dan geven we maar gauw naar de inhoud. Fun shoppen, Hester Wollers van Jet. Fun shoppen, ja, het blijkt heel belangrijk te wezen. Daar is Aans Meerhoe in Friesland van de Moorn. En het gaat ik over de toezenden nieuwe studenten van Hegeskwallen. NHL Stenden, die komen voor het pad uit het Boetenlaan en de squallen die is daar heel blij mee. Ja, goedemorgen. Het is ja, fijn dus harkens naar Friesland van de Moorn. En we hebben vanzelfs ik nog het media oersjog. Geneeskunde studenten onder het Erasmus MC die loeken de beurs in de hoop dat ze jeder om hun kooskappen beginnen kennen. En de gemeente Pekela die houdt op met de nachtopvang van asielziekers.
1: Om het nog een uur, omroep Friesland. Friesland.
0: Dan hebben we nog het waar. Joer begint met een enkele lichte bui, maar van de middag is het droog. Mijn mix van stapelwolken en zinnen. De westenwind is matig en vrij krachtig. En de temperatuur die rint op naar zo'n jantje om 20 graden. Dan wordt het toch nog een noffelijke dag.

0: Logisch toch? Of niet? Nou, skik, een stukje Drenthe in Friesland. Het is de vraag dat oerheden en ondernemers altijd mij vraagselen. Hoe binden je klanten aan een stad of dwarp en hoe houd je ze langer vast? Het is een belangrijke vraag, want een drokke binnenstad zorgt voor sfeer en dus ik omzet. In Friesland gaan ondernemers, oerheden en het onderwijs de handen niet in slijn. Maar de Vitale Kernenalliantie willen ze beschikje antwoorden te vinden op deze vragen. De ondernemers zijn blij met de help, maar zelfs hebben ze ik goede ideeën voor een onttrekkelijke binnenstad. Dat zei Richard Vellinga, ondernemer en voorzitter van de vereniging Promotie Ceylon.
1: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we funshop meer horen. En dat zoals kleinwinkels en zo, dat je bloot, dat net naar de centrale te verhuizen. En dat we gewoon goede winkels hier horen. En
2: funshoppen.
1: Ja, verscheidenheid aan winkels, net al je dezelfde winkels. En net al je ketens. Wij krijgen zelf van klanten net vaak hier. We hebben een winkel die nergens hoor zit. En ja, dat vinden klanten juist leuk. Dus dat is belangrijk, denk ik.
2: Kun je dat dan zeggen, want dat speelt eigenlijk oerrol. Dat je zegt kennen van oké, had je in een keer in het dorp een stad, dat je daar dus winkels gewoon dat iets het verschil maakt, dan haal je de loper in.
1: Ja, dat denk ik wel. En dat is, dat is gewoon de leuke winkels met in het centrum blijven zitten. En die moet net verhuizen naar de boetenkant van de steden. Want dat is juist eigenlijk hoe er al gebeuren.
2: Hoe kun je nou voorkomen dat die dus net voortgaan? Want daar zit natuurlijk gewoon de crux. Iedereen zegt van ja, die binnenstad erin leeg. Er komen oeral, komen wenningen te stingen. Meestal moet maar wenningen in de binnenstad tot die pan leeg binnen. Aan de andere kant word je de levendigheid horen. Je wil horeca horen. Like, nou, hier in jou, het is zelfs op een ijsstad. Horeca.
1: Ja.
2: En winkels, dat is toch wat een stad levendig maakt?
1: Dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk maar een verscheidenheid en inderdaad horeca met erbij zitten. En met leuk blijven gewoon. En met zware lege pan dat die vol komen te zitten. Ja, en dat is belangrijk. Dat is het zwaar is dat er, voor Ljouwtje, dat ik je puur hoe de winnen met Diek praat. Best wel een soort ellende is. En vooral Joensek, nou je dat voor te krijgen. Hè, dan kijk ik zwaar dat er weer oren ondernemers hier naartoe komen.
2: Maak je hier een hard, hier een leeg? Want dat is natuurlijk ook een dingje. Als je leeg dan dan worden met Diek hier in Ljouwtje plakken. Ja. Er zit wel eens leegstand bij, dan zien ze meestal van ja, het is duur.
1: Ja, ik denk dat dat best wel een mogelijkheid is. Hè? Ik bedoel, uw eigen winkel, maar als voorbeeld, waar ben mijn zes ben begonnen met een pop-up store in Ceylon. Toen betelden we weinig. Oh ja, betel je een vergoeding als het ware. Maar dat hadden we wel verzwaren dat wij de stap waren te nemen toen. En dat is er nou verzwaren dat we een winkel hier hebben van 400-600 vierkante meter op een Widdemediek. En best wel zie je niet verder. Maar dat is wel weer het begin. En er zijn best wel mensen die beginnen willen. Alleen die shirt dan aan, of het in de criminaliteit die er is, of de hege huren die er binnen. Ja, en ik denk dat je daar eens een kennis jam maakt. Want op een gegeven moment denkt een eigenaar van een pand, nou wist wat, ik maak er wel een appartement van, want dan denk ik mijn geld weer even je.
0: Dat zei Richard Vellinga, hij is ondernemer in Ljouwert. Dan naar de Vitale Kernenalliantie. Voorzitter van de groep is oud-wethouder van Opstelaan, Rob Jonkman. Wat wil hij met die alliantie bereiken de komende tijd?
3: Nou, die moet eigenlijk ervoor zorgen dat de samenwerking tussen diverse partijen, dan hebben we het over ondernemers, dan hebben we het over overheid en dan hebben we het over onderwijs, dat die samenkomen en dat we proberen om de kernen, zowel de grote als de kleine, dus in de dorpen, maar ook in de steden, om die vitaler te maken.
2: En er is natuurlijk wel een verschil qua rol, hè? Want je gaat natuurlijk de rol van Uriet, die is benam faciliterend, dan gaat het om zorg je ervoor dat de infrastructuur goed is, dat het veilig is op stritten, dat de inrichting goed is, dat er wat gebeurt. Hoe kun je dat goed combineren met het ondernemerschap?
3: Ja, dat is inderdaad de uitdaging om die gezamenlijkheid, dus die drie partijen, die drie O's, om die bij elkaar te brengen. De overheid heeft soms echt een andere rol dan de ondernemer, maar aan de andere kant moeten ze elkaar wel vinden. Want ze kunnen elkaar wel versterken. Dus op het moment dat je een hele aantrekkelijke binnenstad hebt of een hele aantrekkelijke kern, ja, is dat voor de ondernemer belangrijk, maar natuurlijk ook voor die gemeente. En het is ook breder dan alleen de ondernemers. We hebben het ook voor recreatie en toerisme, wat er ook bij komt. We hebben het ook over het sociale deel wat erbij komt. Dus ja, het is belangrijk dat we elkaar met z'n allen goed weten te vinden.
2: Dan weet je kort te zien, maar hoe voorkom je dan dat je een praatclub wordt?
3: Ja, en dat is nou net wat we niet willen doen. Want praatclubs zijn er al meer dan voldoende. We hebben nu een agenda liggen waarin van tevoren heel veel gepraat is. En nu gaan we naar de uitvoering toe. Dus nu gaan we die verbindingen leggen met die partijen. En dan gaan we concreet naar ze toe. En we gaan zeggen, wat hebben jullie nodig? Wat willen jullie? En waar sta je? En wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? En dan kun je ook, uit goede voorbeelden op andere plekken, kun je ook heel veel leren. Meestal zal dat vanuit Friesland zijn, maar dat kan ook landelijk. Want we hebben natuurlijk ook contact met de landelijke clubs.
0: Ja, dat zei Rob Jonkman en hij is voorzitter van de Vitale Kernenalliantie.
4: De media van de morgen.
0: Ja, daar is ik Oornijs Verzels, geneeskundestudenten onder het Erasmus MC. Die loeken de beurs in de hoop dat ze jeder om hun kooskappen beginnen kennen. Toch een ongunstige loting voor deze opleidingsplakken. Er rinnen nauwelijks gedachten honderden van hun studievertraging op. En in een ruilgroep op WhatsApp bieden ze soms tien duizenden euro's voor een jedere startdatum. En nu.nl die schroot der oe. Ja, traaierige geneeskunde master bestiert van Grutpaard uit kooskippen. Dat zijn praktiekstages op ziekenhuisafdelingen onder oor. Maar omdat een afdeling verloskunde, chirurgie of interne geneeskunde maar een perontal co-assistenten tegelijk opleiden kan, laat je studenten voor een van de vier startmomenten per jaar. Ja, en waar het pech heeft, die kan dan net voor een dadelijk terugjochten, zodat hij of zij de jedere opleidingsdeal afronden heeft. En ja, gewoon wij dan met die student dan een per man wachtje. Ja, daar bieden ze nou dus geld voor om dat op te lossen. Ja, dan de gemeente Pekela, die houdt per 14 september op met de nacht opvang van asielzoekers op een bedrogen terrein in Nieuwe Pekela. Dat melden de collega's van RTV Noord. De gemeente zei dat de opvang probleemloos verroen is en dat er geen incidenten voordien hebben met de vlechtlingen. Dat wie mij de opvang in Sterhusterveen wol oors. De gemeente die in juli begon met opvang van asielzoekers in de nacht voorwaart in het onmeldcentrum in Ter Apel. Ja, geen plak wie om te oernachtje. Groep van maximaal 80 asielzoekers waar daarom elke nacht met de bus van Ter Apel naar Pekela rieden. Ja, en als het daar vol wie, dan kwam Sterhusterveen dus in beeld. Er waren toch wel wat dingetjes, want heel dat probleem is het net verroen, maar het hier net met de asielzoekers te krijgen. Dat wie het loert van de beveiligers. Die stien boeten te smoken en die klapperen met de dwaren en die stien dan ik te praten vanzelf s'nachts. En dat klinkt dan kennelijk toch wel vrij loert. En dat laat daar oerlijst. In een evaluatie hoe de opvang heb Pekelers ik onjoen dat ze hadden ik oefallen viel terug de komst van de nachtopvang. En ik vond ze dat de communicatie, die koe wel beter. Burgemeester Kuin van Pekela die erkent dat het proces beter koe en het daarvoor zijn excuus om ben. En wat speelt er dan? Hege squallen en helsten in Ljouwert houdt rekken met krimp. Maar het tal studenten bloot op pijl. Onder andere door de buitenlandse studenten die voor de Friese hege squallen kiezen. De eerste aans meer roer in Friesland van de Moorn. We hebben nou eerst muziek voor die kleerstingen van Gwen Stefani. Dus

0: Woehoe, jeehoe, The Sweet Escape, Gwen Stefani. Mij zijn 6000 nieuwe inschrijvingen liggen het aantal studenten van Hogeschoolen en Helsten op peil te blowen. Dat zei voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur bij de opening van het studiejaar in een volle Hogeschoolen. Otto is blij met al die nieuwe studenten, want de Hogeschoolen die houdt jij er nog rekken met krimp. Verslaggever Onno Valkenaar, die wie er bij en vroeg aan een paar studenten waarom ze zo graag in Ljouwert studeren willen.
1: Ik ben Merle, ik kom uit Sneek en ik ga nu beginnen met mijn studie bouwkunde.
2: Ben je blij dat het begint?
1: Ik ben wel blij dat het begint, ja. En nou, we hebben nu een opdracht gekregen, maar we zitten nog een beetje uit te vogelen hoe het werkt.
2: En waarom is Keersen voor NHL Stenden?
1: Nou, het is op zich enigszins dicht bij Sneek. En ja, we hadden gewoon de studieoptie die ik graag wilde.
2: En blijf je tussen of is het op Kevers?
1: Ik blijf in Sneek wonen.
3: In heel Nederland is op dit moment zie je dat er steeds minder studenten in het hoger onderwijs, op de hbo's en de universiteiten zijn. Ook het Noord-Nederland krimpt qua aantal jonge mensen. Maar wij blijven eigenlijk relatief stabiel, dus we zijn best voorzichtig positief.
2: Dus als ik jou zei, je bent net ontevreden.
3: Ik ben niet ontevreden inderdaad. We zien ja, toch ongeveer 6000 studenten kiezen voor deze hogeschool en voor Leeuwarden.
2: Cijfer is nog net helemaal definitief, Leeuwarden.
3: Nee, we hebben met elkaar in het land afgesproken dat we nog geen precieze cijfers afgeven. Maar nogmaals, we zijn niet ontevreden voor het aantal studenten.
4: I'm Karina from Italy. And I'm studying European Studies. I chose NHL because the course of European Studies is very good here, one of the best in the Netherlands. So I just wanted the top choice, I guess.
2: Hoe belangrijk zijn de buitenlandse studenten voor NHL Stenden?
3: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
5: Mijn naam is Tom Ossendorp. Ik doe maritiem engineering. En ik kom uit Uitgeest.
2: En hoe komt het dat je hier studeert voor NHL Stenden?
5: Nee, dit is een van de weinige plekken waar de opleiding maritiem engineering wordt gegeven. En ja, Rotterdam vond ik niet zo'n leuke school. Dit is wel echt een gezellige school.
2: Dus dan is, ja, als je uit het geest komt, dan is Leeuwarden een nieuwe plek?
5: Ja, zeker. Het is echt een nieuwe plek voor mij. Ik ben hier nog nooit eerder geweest.
2: Maar dan binnen de studenten die kiezen van deze Hogeschoolen. Studenten uit het noorden, de Friesland, maar ik studenten van Boetse Friesland. Waarom kiezen ze van deze Hogeschoolen? Weet je dat?
3: Nou, er zijn een paar dingen. Het is natuurlijk gewoon een onwijs leuke stad om te studeren. Dat zien ook steeds meer studenten, ook buiten Friesland, ook buiten Groningen en Drenthe. En we hebben natuurlijk een aantal bijzondere opleidingen hier. Met een grote hotelschool, een grote maritieme school, de Torbekke Academie met opleidingen, grote leraaropleidingen. Dus er zijn ook een aantal opleidingen die je alleen maar hier in Friesland kan doen.
2: Amy en ik nog een creatief idee van een soort van hinkplak, langsplak van studenten boppen in de Achmea Tour. Hoe concreet is dat? Hoe vier is dat?
3: Nou, best wel concreet. Daar praten we dit moment echt over. Dat we gezegd hebben, het is, natuurlijk is het leuk om te studeren hier op school. Maar het is ook leuk om gewoon in het centrum een plek te hebben waar je kan leren. In Groningen hebben ze het Forum. Wij hebben de Achmea Tour.
2: Wanneer is het hier?
3: Nou, wat mij betreft mag het volgend jaar, maar dan moet eerst flink verbouwd worden daar. Dus op het moment dat het verbouwd is, dan mag het wat mij betreft open.
0: Dat zei Mark Otto van Hogeschoolen NHL Stenden. Jeder in de reportage kwam ik de studenten Merle uit Snits, Carina uit Italië en Tom uit Uitgeest on het woord. Ja, jij stuk misschien al op echte groen. Voor mij is dit een stukje jeugdsentiment. Nou krijgen we de Summertime van BZN.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar gaan er in de vol. En er begint nice maken ik nog.
1: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast Jalweson. Fijke Wouda, goeiemorgen op dit plak.
5: Hey, Erit.
4: En nou, op die plaak.
5: Nou, mooi.
4: Jongens.
5: Ja, nou, de lekker baan is plaakt. Of ja, er is een thuisbringer.
4: Ja.
5: Hest. En dus de koers gelukkig je henne komen.
4: Deze aflevering voor mij mogelijk maken, toch gewoon in de maak
5: net
4: steeds.
5: Nee, dat maakt net steeds.
4: Nee.
5: Ik wil trouwens even technicus Martin Wiebinga ook even tieren tank zissen. Want
4: ja,
5: die bel je dan ik maar wekker. En die is hier dan ik maar 10 minuten. Want ons hier met eerste jaloeren geen uitsturing gaan. Martin, tieren dank.
4: Dank u wel. En ook Nijs.
5: Zullen we nou maar met Nijs beginnen?
4: Vooruit.
5: Ja, nou, mooi Nijs, want het Ameland krijgt een nieuwe burgemeester, Stefan van Keizerswaard. Dat werd bekendmaken in de Rietgeerkomst door de vastzitter van de vertrouwenscommissie, Marloes Riepstra.
6: Zijn betrokkenheid bij de Waddenregio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Ameland een bijzonder passende kandidaat. Op dit moment is hij wethouder op het mooie Vlieland. Sorry, Vlieland. Dat we jullie wethouder van jullie afpakken. Tegelijkertijd willen we jullie complimenteren met jullie mensenkennis. Want jullie hebben duidelijk een bestuurder van kwaliteit in huis.
5: Stefan van Keizerswaard wordt begin november geïnstalleerd als burgemeester van Ameland. Hij komt dan ik op het eiland te wijnen met zijn man Christian en zijn hoen Nobel. Ameland zocht naar burgemeester naar het Leo Pieterstoel, flinier naar de gemeente Frieske Marengie. 16 mensen solliciteren naar de functie van burgemeester op het Waadeiland. In Grunterf ziet het hoest een keer dat de bekende scrower Gerard Reven een skof lang wennen had. Het is een legendarisch hoers, zei scrower Koen Peppelenbos.
7: Ja, het is zeker een legendarisch huis, want daar heeft hij, vind ik, zijn mooiste werken geschreven. Dus ja, het is allemaal in de tijd dat na de tortuur was uitgekomen en op weg naar het einde. En dat hij met zijn brievenboeken begon. En dat hij enorm in de aandacht stond in Nederland. Ja, juist met zijn brievenboeken, maar ook met zijn toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. Dus zijn, ja, wat dat betreft is het echt een iconisch huis waar hij al deze dingen heeft geschreven.
5: De vraagprijs van Huize het Gras in Grunterp is 184.000 euro. Het schiet net zagrut te wezen. Verdediger Nicolai Hopland gaat voort bij SC Heerenveen. Hij had een contract tekenen bij Randers FC in Denemarken. De 22-jarige voetballer speelde hier in het pompenblijde shirt en hier nog een contract ontheel 2028. Het is net duidelijk hoeveel geld Heerenveen ontvangt voor Hopland. De Friese volleybalzusjes Hester en Marit Jasper hadden bij het Nederlands team pleegd voor de kwartfinales van het Europees kampioenschap. Oranje won just in Istanbul met 3-12 van Slowakije. Tegenstander in de kwartfinale komen de tongetje is Polen.
4: Fijke, akkol. En is het tijd voor het waarberucht. Jetske Wiebinga, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen.
4: En dan ben ik wel benijd, want ik heb mij het waar op oren plakken als de berm van de A32.
8: Ja, nou ja, het is in elk geval vrij kalm. Zeker op het Vesteland hebben we echt een heel kalm waarbeeld. En ja, die zinnen die komt nou correct op. En er komt wat hege bewolking vanuit het westen wij nou oeres hinnen. En ik zie nou dat die zinnen, de zin die onderkant aan het aanschien is. Dus ik zie nou hele mooie roze kleuren van mij. Ik heb zicht op het eerste, moet ik erbij zissen. Maar ja, er komt dus nou wat bewolking opzetten en hier is het vrij kalm waar. Echt koud is het net. Op Vlieland en op Schiel, ja, die waardeiland, destijds dan wel een vrij krachtige wind. Schuwik onder temperatuur, des zandje en een hele graad. Dwaaien, zegt je, kom aan Jochen. De pijn dan weer 14,9. Akrum zit op 14,7. Laaksem, daar bij het wetter, destijds komt wat meer wind. Nou, daar is het zandje 6. Wils het in Bakkeveen, haast 15 is. En Frieske Piel, die registreert nou de leegste temperatuur maar tretje en een heel. Dus die verschillen die binnen er wel aardig. En dat komt simpelweg omdat er in het binnenland is het nog heel kalm waar. En stiet er maar een hele zwakke zuidwestelijke wind. En in het westen van de provincie op de Waterland stiet gewoon een vrij krachtige westenwind. Nou, van de morgen kunnen we rekken houden mei. Dat we zo nou en dan nog eens een heel licht buiken oerskoot. Maar eigenlijk op de meeste plakken zoet alles heel wel droegbloemen kennen. Er komen wel wat wolkenvelden voorbij. Nou, van een beetje wordt dat wat meer stapelwolken. Maar tussen terug ik zeker ruimte voor de zinnen en bloed het van een beetje heel wel droeg. Nou, daarbij stiet een westelijke wind die het matig rond vrij krachtig is. Ja, wat een man die het hebben een temperatuur van zijn 16 zo'n graden in terug sneed. Van een beetje kan het uitkomen op 18 jongetje graden op een heel soort plakken. Maar ik verwacht je dat, nou ja, in een achtertuin het ik nog wel eens 20 graden werken als die zin het langer nog vol had. Nou, jongen, en vannacht dan hebben we eerst Boppelan, vooral dat die wind even heel nog fut valt. Er is wat hege bewolking via de bloed het droeg. En in het kustgebied test hier dan nog een vrij stevige wind. Matig rond vrij krachtig. Dus er bindt dan ik weer grutte verschil. En dat smiet dan ik weer een grut temperatuurverschil op. Want als minimumtemperatuur heb ik steen 12 graden. Dat is dan bijna niet het eerste van de provincie. Op de Waterland zult er weer een gratis zegtje zandje wijzen.
4: En dan de komende dagen, dan ik heb wel wat telslag verwacht zien even mij, hè?
8: Nou ja, we hebben dus inderdaad morgen in een maand die het even naar licht buiken. Middags dan liep het eigenlijk. Ik wil even een paar droegte bloemen. De west- en zuidwestelijke wien is dan ik matig, want vrij krachtig. We zitten ik dan nog een heel iets beetje onder een rechtje van hege druk. 20 of 21 graden. Maar ja, dan in de joent die het inderdaad. Dan loopt er de eerste steuring voorbij. En ken we, ik wil even wat ruimwetten verwachten. En de dagen daarna, ja, tonsje en vreed. Het liep je toch. Ik wil 2 dagen te wijzen dat het geregeld is even wie het is. Wat we dan ik weer merken, Sil, is dat de wien weer wat steviger uitpakt. In terugsneed uit het westen, ons zuidwesten matig ontkrachtig, betierde ik wel echt vlegerig. Vierde, geregeld rijnwetter, al liek het op vreed, hoe dijs eerst nog wel, ik nog wel wat droegerietes te wijzen. En het Grutte-Delslaggebied, dat liek het wat verschoten wijzen op het lest van de dij. Maar ja, dan ben ik al wel zoveel dagen vroeg, dus er zit wel wat onwissigheid in. Op sneeuw, de eerste dij van het weekend, dat liek het een droege dij te wijzen, maar geregeld zinnen. Maar ik dan ziet het nog wel een vlegerige westenwien, maar een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. Dus ja, wat delslag onbelangrijk, giet het wat op een del. Je het eigenlijk voor het grootste paar droeg. Maar in erin van morgen, dan neemt de buienkans al wat taai en dan liek je tonsje en vreten wel de dagen te wijzen dat het weer even het meeste rijdt.
4: Oké, dus het wordt alleen maar meer kans op rijden de dagen daarna.
8: Ja, dat klopt. En dan sneu, de eerste dag van het weekend, dat liet het al wel een krappe dij te wijzen.
4: Nou, dan zetten we die als stip on de horizon, zeggen ze dan nu ook.
8: Ja.
4: Jitske, dank u wel.
8: Hey, onthuizend.

0: Samoy.
1: Bauke van der Woude combo en Samoy wie dat.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: De bouwers van de wijn van de Gondelfeert op Chiln in Droegeham die binnen gewoon het hele jaar dwanden met het bedenken, het ontwerpen en het meidje van die gondels. Een van de bouwploegen die pakte dit hier wel heel rigoureus aan. Die kweekt zelfs de blom die het op die wijn komen maken. Slagjouwer Isa Visser van streekomroep RTV NOF, die ging naar het Ballenveld.
3: Jelly Hamstra, je bent voorzitter van de organisatie van de gondelvaart op wielen in Droegeham. We staan hier achter een hele... Ja, field vol dahlia's besteed je net zomaar.
4: Nee, er is een groep die had betocht om zijn eigen dahlia's te kweken. En dat vind ik als bestuur vind ik dat echt heel tof dat een groep dat zo even betocht had om te doen.
3: Want hoe kwam dat nou eens bij je binnen dat er een groep echt zelf kweken woe?
4: Nou, dat kregen we via een appje, kregen we dat hier. Hey Jelly, we hadden op de volkstuntjes in Droegeham een stuk groen en dan hebben we zijn eigen dahlia's kweken. Wommers ik even komen te zien hoe dat er nou uitstuurt. En de eerste hebben we nou voor het eerst. Ik zeg nou, ik voor het eerst.
3: Ja, wat vies ervan?
4: Ja, ik kreeg wel piekenvel van. Dit vind ik wel echt wel heel mooi om te zien.
3: Ja, want doe jij dus het wat toch te doen? Die meesten ben gek als saffelen werk en dan hier ze echt nog ditzelfde man?
4: Ja, dat ten eerste. Dan ben ik het waar van, goh, maar wat houdt zo'n proces eigenlijk in? Hè? Want we kepen ze altijd in biorecorso's en nu hebben we zijn eigen mini-fieldje. Dus het is heel mooi om te zien dat we nu ons eigen mini-fieldje hebben. En dat we redden je natuurlijk net mij. Maar dit is wel een heel mooi initiatief. En dat, ja, dat is mooi voor de toekomst.
5: Nou, ik had werk, had ik enigszins wat onderschat. Want ik dacht van het meeste werk zit in plukken. Maar het is met name de tuin onderhouden en het onkroert.
3: Bjarni Bruggeman van bouwgroep Operone. Hoe is dat idee zo ontstaan?
5: Nou, het idee is vrij simpel. Van, ik had hier de kleuren roze en witte steen. En een bepaalde kleur is net mogelijk in dahlia's en dat is blauw. Maar er zijn wel manieren om een blauwe dahlia zelf te maken. En dan kerst zowel roze bloemen of roze dahlia's als witte dahlia's van gebruiken.
3: Want hoe krijg je dan van zo'n witte en zo'n roze uiteindelijk dan een soort blauwe kleur?
5: Er zijn verschillende methodes. En we hebben al onder andere ingestuurd in Sint-Jans-klooster mijn poeder toevoegen om beton te doen. En stap de witte dahlia's erin en al is ze erin en dan is het uiteindelijk blauw. Maar

0: Isa Visser. Van RTV NOF. Hoe die gondelveert op Shell. Ja, eigen blom kweken, dat is toch wel next level. Een koffieplaat onvreetje. Speciaal van Feike Wouda. Dat is natuurlijk ook wel next level.
1: Ik zeg dat Jilke dat doet, tegen dank Jilke. En ja, die een hele mooie plaat.
0: Hij kent die zwakke plak.
1: Ja, U2.
0: U2. Where the streets have no name.

0: De wieken van de jaren 80 komt voor omvijken.
1: Nou ja, dan mogen we maar even naar YouTube beginnen, lijkt het mij.
0: Ja, maar ah,
1: ik zit wel even, is dit net jaren 80 trouwens?
0: Zo'n 80.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, ja, dit is de Joshua Tree, zo'n 80.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou, kennig krijgt.
0: Ja,
1: mooi.
0: Ja.
1: En dit kent altijd trouwens.
0: Daarom doet het net de wieken van de jaren 80 wat te wezen.
2: Friesland van de Moorn.
0: Het Natuurmuseum is het middelpunt van het Soenersfestival. Onderdeel van een themawieken van binnenstad Leeuwarden bloeit, die het centrum Soener en Takkomstbestendig maakt. Een van de organisaties die erbij onwezig wezen zal, is

0: Hartstichting. En ik praat met Wiebeke Helder van die stichting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie komen met twee programma-onderdelen. Een hartcheckpunt en een informatiebijeenkomst over gezond leven. Dat laatste, wat krijgen mensen daar precies te horen?
1: Nou, we hebben die informatiebijeenkomst over gezond leven in het leven geroepen. Juist voor mensen die daar interesse in hebben. Want het is goed om te weten dat een hartcheckpunt, daar ben je welkom als je tussen de 40 en de 70 jaar bent. Maar stel dat je nou jonger bent, of je bent ouder, of je bent misschien een broer of zus of een kind van iemand die naar het hartcheckpunt gaat. En je wilt toch meer weten over, nou, hoe kan ik gezond leven? Dan is die voorlichtingsbijeenkomst heel geschikt. En dan leer je dus ook een beetje, nou ja, de basisinformatie over hart, wat zijn eigenlijk hart- en vaatziekten, wat zijn daar de belangrijkste oorzaken van, risicofactoren. Maar je hoort ook meteen van een diëtist, voedingskundige, leefstijlcoach van, nou ja, wat kan je er eigenlijk zelf al aan gaan doen om jezelf gezond te houden.
0: En dan lees ik over dat hartcheckpunt en ik stel me dan voor, als je een auto naar de garage brengt, dan lees je hem vaak eerst uit. Is dat ook over wat bij zo'n hartcheckpunt ongeveer gebeurt?
1: Ik vind het wel een leuke vergelijking, moet ik zeggen. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort APK-keuring. Dus je gaat inderdaad naar het hartcheckpunt. En wat je daar kan doen, is je bloeddruk laten meten, je cholesterol en je bloedsuiker. En als je wil, kan je ook nog je BMI uit laten rekenen. En dat zijn natuurlijk waarden dat als je die kent, dan weet je van, hey, kan ik nog aan wat knoppen draaien? Kan ik er nog wat aan doen? Want, nou ja, meer dan de helft eigenlijk van dit soort dingen is met leefstijlaanpassingen al zelf te verbeteren. Dus door bijvoorbeeld een keer een blokje om te gaan wandelen of om net wat gezonder te eten. Dus het is een heel goede en laagdrempelige manier om even inzicht te krijgen in van, hoe sta ik ervoor?
0: En om dus, dus op een rijtje te zetten, wat kun je zelf doen om het op korte termijn of langere termijn je hart beter te krijgen dus?
1: Ja, precies dat. Ja. En het is gewoon een hele laagdrempelige manier. Weet je, ze zijn gratis toegankelijk. En je hebt wel meteen inzicht. Je hebt even een momentopname van, nou, hoe staat het ervoor met mijn hartgezondheid?
0: En wat komen jullie dan tegen bij dit soort checks? Want het is landelijk programma. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat komt toch op bijzondere verhalen vandaan, neem ik aan.
1: Ja, nou, je merkt dat sommige mensen ook komen natuurlijk echt ook langs, omdat ze bijvoorbeeld in de familie hart- en vaatziekten hebben. Dus dat ze ook zeggen van, goh, ja, mijn moeder of mijn vader is al heel vroeg overleden aan iets met het hart. Ik weet niet precies wat of wat de voorgeschiedenis is. En ik wil dat eigenlijk voor zijn. Want dat zijn vaak mensen die ongemerkt rondliepen, bijvoorbeeld met een heel hoog cholesterol, waardoor je slagaders gaan verkalken, waardoor ze dicht gaan zitten. Hè, met alle gevolgen van dien. En mensen zijn daar nu toch bewust van. En die willen dat echt wel voor zijn. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld heel veel mensen rondlopen met een verhoogd cholesterol zonder dat te weten.
0: En voor wie nu denkt, ik zou wel eens wat meer willen weten, of ik zou wel eens even zo'n hartcheck willen laten doen. Waar en wanneer kunnen de mensen bij jullie terecht?
1: Nou, vandaag staan we dus in het Natuurmuseum Friesland tussen 10 en 4. Hou wel rekening met dat er mogelijk wachttijden zijn. We werken dan ook met een systeem. Als je niet tussen de 40 en 70 jaar bent en je hebt bijvoorbeeld al wel, je slikt al wel medicatie, dan kan je wel naar die informatiebijeenkomst, ook in het Natuurmuseum. En die wordt twee keer gehouden. Eén keer om 11:30 tot 12:30. En één keertje van 14:45 tot 15:45. Maar mocht je vandaag nou niet kunnen, we staan nog overal in Friesland. En dat kan je ook via onze site van de Hartstichting. Ja, als je zoekt op hartcheckpunten, kan je dat ook vinden.
0: Nou, wat dat betreft dus een goede tip voor wie meer wil weten daarover. En ik kan me zo voorstellen dat het meerdere mensen zijn. Hartelijk dank.
1: Zeker.
0: Wiebeke Helder dus. Hartelijk dank.

0: Blondie en Heart of Glass.
1: De media van de morgen.
2: Voelt het vertrouwd, dat plakje?
3: Ik heb de kranten weer in hand. En ik zie het gelukkig op dezelfde stoel.
2: Dus
3: wat dat betreft, het plakje wie wel vertrouwd.
2: Dat is exact.
3: Ja, nou ja, en... Er zit nou ook in je achter de knop. Do.
2: Ik vond het wel leuk. Ik zie
3: het voor Martin.
2: Ik heb het nodig dat ik in de auto zit en dat ik dan...
3: Ja, jij ziet eigenlijk het programma.
2: Ja, presenteert als Frank Wouden. Dat is een unieke beleving.
3: Ja, nou ja. Wat voelst je ervan? Of maakt dat net nou, Frankje?
2: Even naar...
3: We hebben samen eigenlijk wel even
2: een evaluatie.
3: Ja, precies.
2: Nee, het eerste dat je het horen bij
3: Nou, inderdaad. Ja, wat ik zei, ik heb een hele stapel kranten voor me lezen. En ja, al die koppen op de fascie, die gingen hetzelfde. Begrotingsdeal, coalitie, maar oppositie wacht af. Coalitie is het eens over begroting, maar moet nu oppositie overhalen. Minderheidskabinet stuurt voorlopig aan op verwerven steun van linkse en rechtse partijen. Dat schreef Financieel Dijkblad. De kranten ervoor, dat wie de Volkskrant. Het AD. Op de valreep toch nog een Prinsjesdag deal. Beetje wrijving geeft begroting meer glans. Ja, zo kan je het ik brengen.
2: Ja.
3: NRC, akkoord op de valreep is opmaat voor moeizame begrotingsherfst. Even Shen, dan hebben we de Telegraaf nog. Valreep deal redt coalitie. Rommelig proces. Niemand is er blij mee. Nou, dat begint al goed, omdat ze de onderhandeling maar de oppositie dus nog in. En trouw ik, minderheidscoalitie voorkomt crisis met begroting zonder steun. Nou, dat wordt nog wat.
2: Ja, zo hebben we te debatteren door een titel dus voor het akkoord.
3: Nou?
2: Niemand is er blij mee.
3: Nee, niemand is er blij mee. Ja, breng het zo maar. Nou ja, Eelco Heijn, de minister van Financiën, die zei het wel, er ligt een nette en financieel goed gedekte begroting. Ja, nou ja, we zullen... Oh, wacht, het is... want ja, er zit natuurlijk links en rechts zit in het kabinet. Maar ze maar nog niet links of rechts, maar ze een meerderheid zien te krijgen. En net alleen in de tweede, maar ik in de eerste kamer. Ja, en ja, dan wordt het een hele puzzel om dat voor mekaar te krijgen. Ja, dan blijven we even bij de politiek. Want ja, koningsdrama bleef kroonprins achtervolgen. En dan hebben we het oer Eelco Brinkman, CDA.
2: Ja.
3: Hij is verstoren. Hij is 28, hier is hij geworden. En ja, dat koningsdrama, dat wien de verkiezingen in Jantje Fjouwer en Jantig. Want daarvoor, ja, hij liek er de nieuwe baas van het CDA te worden, de opvolger van Ruud Lubbers. Maar op een of andere manier hier Lubbers in ien zei van, nou nee, ik zal toch op Ernst His Berlin stemmen. En toen werd hij eens Auron. Maar het succes van Brinkman, de verkiezingsuitslag, die wie vernietigd in het Fjouwer en 30 zitten, een verlies van 20. Ja, en hij mocht nog wel even onderhandelen in de formatie, maar daarna liet het CDA-bestuur weten geen vertrouwen meer in te hebben. En ja, toen kwam er voor het eerst een kabinet zonder een christelijke partij. Nou, dat had dus altijd als een even woon, had hem dat echt te volgen. En ja, uiteindelijk in 2011, toen kwam ze in rehabilitatie en toen werd hij vregen om vastzitter van de CDA-fractie in de eerste kamer te worden. Dat had hem ik goed niet in. Hij telde weer mij in de partij. Dus, maar ja, rechtlijnige kroonprins die Lubbers nooit zou opvolgen. Ik denk dat dat een mooie titel is.
2: Fijke, dank u wel. Dat is hartstikke voor het nieuws van de NOS. Dat komt erom.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik van over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
6: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
13: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. En ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
7: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
13: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fun shoppen. Daar hebben we het aan, Noor. Ik ken er nooit echt van jet, maar het klinkt wel heel belangrijk te wezen. En waarom dat is, dat jij aas in Friesland van de Molen. En deze is daar Nick.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Friesland van de Moor.
21: My Erica.

0: En deze komt enkel uit zo'n 80.
1: We zijn al begonnen.
0: Ja, ja. We zijn al begonnen met de weken van de jaren 80. Maar dit komt echt uit zo'n 80 van Dirty Dancing natuurlijk. I've had the time of my life.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En je had wat ik de komende oren? Nou, dat weet ik niet. Misschien wel. Fun shoppen, daar hebben we het oren onder oren. Fun shoppen, dat blijkt belangrijk te wijzen. En naast dat juist waarom dat correct is, dat juist hier in Friesland van de Moorn. Ik denk over de beste ambulance die in het zuideosten van Friesland actief is. Die had het zadrok dat er meer vrijwilligers nodig binnen. Dat verhaal eerst de kaarsen. En Feike, toch is de Oren Media bedel west.
1: Ja, er is nog heel tijd één persoon vermist naar de oestreming in de Grand Canyon. En automobilisten die bezuinigen om de hegere brandstofprijzen betalen te kennen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Er is nog praktische tips dan?
1: Maar die komen zo dadelijk.
0: Oh.
1: Ja. Dus die hou ik nog net voort.
0: Nou, ik
1: ben er nog even een haartje blauwen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst die het van het Waarbrugt in het kwad. Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Nou, jullie litten zin hem geregeld, Sjen. Mij van de morgen nog een lichte bui. Maar van een beetje noffelijk droeg waar. Je bestiert een matig, want vrij krachtige westenwind. En wordt het maximaal 8 rond lokaal 20 graden. Jongen, en vannacht stiet de Boppelan een stuk minder wien. Bloed is vrijwel droeg en is het op zijn leegste een graad als 12. Morgen een lokale bui, maar op de meeste plakken droeg. Maar soms een glimp zinnen. En de matig, want vrij krachtige zuidwestenwind. Wordt het dan maximaal 20 graden.
0: De beste ambulance van Zuid-Friesland had het zadrok dat er extra vrijwilligers nodig binnen. De ambulance is met 2 bijen actief in Smellingeloon, Opsteloon, Achtkarspelen, Jerveen en de Stellingwerven. Maar het is zadrok dat de chauffeurs het haast net onkennen. Marianne van het Ende is van de beste ambulance. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Waar haal je het eigenlijk krijgt zadrok mee? Want ik weet natuurlijk ook globaal wat je hem doorgaat, maar waar leidt dat nou krijgt dat je hem zadrok binnen?
4: Het is natuurlijk wisselend. Die ene dag gaan we drokker als de andere dag. Maar zoals in Farier hebben we een hele grote vogelzon. Even mij kom, dat kwam ik mij om de warmte natuurlijk. Een hele grote beesten in het vogeltjes in het dreef. Weinig eten te vinden bij de droogte. De droogte zorgde er ik voor dat een hele grote nesten van zwaar van zweltjes van de balken afvallen. En zelfs de grote lettervogels in het dreef. Maar het zijn net alleen de vogels die te dagen uit. Je haait een periode, dan haal je een hele grote katten.
0: Ja, het lijkt mij net al niet makkelijk werk voor de mensen die treden op de ambulances.
4: Nee, dat is het ook net, maar we doen het wel met hart en ziel. En dat, ik denk dat het dat een stuk lichter maakt.
0: Ja.
4: Ja.
0: Want wat voor mensen zie je hem eigenlijk? Wat voor mensen werk je bij hem? Ja, je moet het van business hebben natuurlijk.
4: Wie maakt de service aan mensen gaan mijn geldig ribbewis natuurlijk. Mensen niet flexibel binnen, want wij hebben flexibele tieren. Wij rieden van maas niet tot Joost 6. Van Joost 6 tot Joost 9. En we rieden naks.
0: Okay.
4: Dat is 24 zomer en daar sta je er week voor.
0: Dus je maakt ook mensen gaan die wat flexibel in binnen en,
4: ja.
0: En kennen wezen.
4: Ja, zeker. En ervaring is net altijd nodig. Wij zwaaien de mijmen van ervoor dat iedereen goed inwerken wordt. Maar het is wel handig dat je natuurlijk er wat van al weet. Dat helpt altijd mij.
0: Maar ja, ik zei jij van, er is drukte bij hem, er binnen een soort business bij hem binnenkomen, dan binnen de meeste kont, de vrijwilligers, dat is natuurlijk één kont. Hoe zit het ook met materiaal? Heb je nou materiaal om het ooit rond te kennen?
4: Op zich gaan we er nou gaan we eerst wel genoeg materiaal, maar dat is nog een heel soort wat we er wel heel graag bij gaan willen.
0: En daarvan?
4: Dat. Je mag nou, wat we nou hadden, dat kunnen we eens maar redden. Maar we blijven altijd de wensken onder. Ik denk dat het onderhoudzaam is.
0: Ja.
4: De vrijwilligers die wij zieken, maar ik een hele grote leven en een groot hart voor de besten. Hè.
0: En wat kun je nog doen om die vrijwilligers te vinden? Wat ga je hem enkel dienen?
4: Nou, we hebben hele grote stukjes op stukken op Facebook zet. We hebben flyers hebben uitgejongen. We jou ook flyers uit hebben op rit gingen. We hadden gemeente gaan vregen. Er is haast een vrijwilligersbeurs. Daar gaan we weer heen. En dat, ja, dat maakt van haar. En ja. Mond op mond natuurlijk, hè. Dat docht ik een hele protte.
0: En hij de vertrouwen in dat je die extra vrijwilligers vindt om het al je rond te krijgen in de schema's?
4: Ik hoop het.
0: Nou, lid, we hopen dat er nou een hele gutte beste leefhaven nou harkert. Die tekent nou wat.
4: Ja, die maakt haar, ja.
0: Die maakt haar natuurlijk.
4: Zeker.
0: Die kan even contact opnemen en dat kan via dierenambulancefrl.nl, even mij, hè?
4: Ja, ja. We gaan een website en er zit ik een onmeldingsformulier op. Dus die kan ik zijn invullen.
0: Arianna van het Ende van de beste ambulance, dus dierentank.
2: De media van de morgen.
0: Ik zou vragen dat het wat verdij is, Fijken, maar die flexibele tieren wordt misschien wat reg.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik ben in principe wel een beste leefhaver, maar... ja.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, dan zit het goed zitten. Maar ja, wij zitten inderdaad met die tieren. Ja. Ja, de Oostreemingse Aaron Wiegein, die herde 12 lippen eerst in de Grand Canyon. Ja, een van de meest beroemde toeristische trekpleisters in de Amerikaanse staat Arizona. En er wordt nog heel tijd één persoon vermist. Jeder waren nog sprutsen of 15 vermisten. Dus wat dat betreft, ja, elke vermiste is er niet te volle vanzelfs. Maar ja, de vermiste man die komt net het Nationale Park Service komt uit Illinois. En zijn auto is weromvoerd op het parkeerplak van het beziekencentrum. En onze teams zetten hun zoektocht voort op wandelpaden en daarbuiten in het gebied rondom de parkeerplaats. De operatie reikt ook buiten de grenzen van het park. Alle sporen worden onderzocht. Dus ja, ik daar dus, ja... Grutte Oestremings, Likozine Nepal verzels. Ja, er zijn nog volle meer slachtoffers. Maar ja, hier dus nog één vermiste. Ja, en we hinten eens krijgt al even hoe Erit.
0: Ja.
1: Een soort automobilisten die bezuinigen om de hegere brandstofprijzen betellen te kennen. En dat meldt de ANWB na een onderzoek in juli onder 1000 autorieders. Juster gingen we daar ik al naar zo. Dat de meesten toch wel rekken worden terug die hegere brandstofprijzen. En ja, een vierde van de automobilisten het zijn volle lijst. Dat ze ik bezuinigen maar. Dat 43% zei dat wij je minder vaak uit eten. 4 op het 10 meesten die besparen je vakanties en even een dijtripje. En 3 op de 10 die jou minder uit om boodschappen. En meer als de helft die zei ik van ja, vanwege die hegere prijzen kunnen we minder sparen. Dus ja, als die brandstofprijzen langer heeg blowen, verwacht je automobilisten vooral minder vaak de auto te broeken voor even een dijk of fut. Of sociale activiteiten. Nou, wekelijks het fut brengen van de BM naar mijn voetbalwedstrijd of ja, een sportwedstrijd. Dus ja, en huishoudens met een leger en midden niet komen, die willen het hutstrekken terug de hege brandstofprijzen. Die zullen hun gedrag wel onpassen willen. Maar ja, ze zeggen ik van ja, we pakken in principe dan vaker de fiets. En we rijden wat zuiniger. En we maken nou, minder vaak van die plezierritjes. Maar ja, dat elektrisch rijden, dat wordt dan wel stimuleerd. Maar een heel soort mensen zeggen, ja, die onskafprijs van de elektrische auto bloot gewoon een belangrijke drempel om daarvoor kiezen te kennen. De ANWB die zei van, we maken de juridische accijnskwarting op brandstof in 2022. Die moeten we behouden. Want anders wordt het, ja, dan rint het gewoon compleet uit de klauwen.
0: Hmm.
1: Ik weet net wat ze erin in je begroting in oud praten.
0: Geen idee.
1: Nog even op ziekje misschien.
0: Ik heb mijn tanken altijd dat ik dan of op waanzinnig bezieken de tanken of op sneus.
1: Oké, okay, en waarom is dat?
0: Dat ben ik op de kerstdagen. Dag.
1: Ben dat ook op kerstdagen?
0: Oh, de sneus, dat weet ik zeker dat dat
1: ja,
0: een van de kerstdagen is.
1: Ja.
0: En de waanzinnig nevens maar ik. En de manjes is dan weer het juist.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oh, nou, dat is ik een goede tip dan.
0: Ja.
1: Ja, ik bel dat eerst even met de bank. Ken dat nog. Maar,
0: een hypotheek.
1: Precies.
0: Ja, goed, dat ken ik. Fijke, dank je wel. Omroep.

0: Anastasia en I'm Out of Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is de vraag dat oorheden en ondernemers altijd mijn draks leren. Hoe bin je klanten om een stad of een dorp? Hoe houden je ze langer vast? Het is een belangrijke vraag, want een drokke binnenstad zorgt voor sfeer en dus omzet. In Friesland haal ondernemers, oorheden en het onderwijs de hon in Ierslijn. De Vitale Kernenalliantie, heet dat, die ze juist Jeroen uit inzet. En daarmee willen ze beziek je antwoorden te vinden op die vragen. Ondernemers zelfs die binnen blijven bij de help, maar zelfs had ze een goede ideeën voor een onttrekkelijke binnenstad. Zei ik Richard Vellinga, hij is ondernemer en voorzitter van de Vereniging Promotie Ceylon.
2: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we funshop meer horen. En dat zoals kleinwinkels en zo, dat je bloot, dat net naar de centrale te verhuizen. En dat we gewoon goede winkels hier horen. En
3: funshoppers.
2: Ja, verscheidenheid aan winkels, net al je dezelfde winkels. En net al je ketens. Wij krijgen zelf van klanten net vaak die hebben een winkel die nergens hoor zit. En ja, dat vinden klanten juist leuk. Dus dat is belangrijk, denk ik.
3: Kun je dat dan zeggen, want dat speelt eigenlijk oerrol. Dat je sinds kennen van oké, had je in een keer in het dorp een stad, dat je daar dus winkels hoort die het verschil maakt, dan haal je de loper in?
2: Ja, dat denk ik wel. En dat is gewoon de leuke winkels, maar dat je in het centrum blijven zitten. En die moet net verhuizen naar de boetenkant van de steden, want dat is juist eigenlijk oerrol gebeuren.
3: En dat, hoe kun je nou voorkomen dat die dus net voortgaan? Want daar zit natuurlijk gewoon de crux. Iedereen zegt van ja, die binnenstad erin leeg. Er komen oerrol, komen wenningen te stingen. Meestal moet maar wenningen in de binnenstad tot die pan leeg binnen. Aan de oorkant word je de levendigheid horen. Je wil horeca horen. Liekens, nou, hier in jou, wat ze zelfs op een ijs zet. Horeca.
2: Ja.
3: En winkels, dat is toch wat een stad levendig maakt?
2: Dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk maar een verscheidenheid. En inderdaad, horeca met erbij zitten. En met leuk blijven gewoon. En met zwaar in het lege pan, dat die vol komen te zitten. Ja, en dat is belangrijk. Dat is tijdens zwargers dat er, voor een jouwtje, dat ik je puur hoe de winnen met Dick praat. Best wel een soort ellende is. En vooral jongzek. Nou, je dat voor het krijgen, hè. Dan kijk ik zwaar dat er weer oren ondernemers hier naar komen.
3: Maar als je hier een hart, hier een leeg. Want dat is natuurlijk een dingje. Als je leeg dan haar. Hey, ja, dan worden met Dick hier in jouw meer plakken. Ja. Er zit wel eens leegstand bij, dan zijn ze meestal van ja, het is duur.
2: Ja, ik denk dat best wel een mogelijkheid is. Hè. Ik bedoel, uw eigen winkel, maar als voorbeeld. Wij bij mijn zes ben we begonnen met een pop-up store in Ceylon. Toen betelden we weinig. Oh ja, betel je een vergoeding als het ware. Maar dat had wel verzwaren dat wij de stap waren te nemen toen. En dat is er nou verzwaren dat we een winkel hier hebben van 400-600 vierkante meter op een Widdemediek. En best wel zie je niet verder. Maar dat is wel weer het begin. En er zijn best wel mensen die beginnen willen. Alleen die shirt aan, of in de criminaliteit die er is, of de hege huren die er binnen. Ja, en ik denk dat je daar eens een kennisje maakt. Want op een gegeven moment denkt een eigenaar van een pand, nou wist wat, ik maak er wel appartement van, want dan kan ik mijn geld weer vertellen.
0: En dat zei Richard Vellinga. Dan naar die Vitale Kernenalliantie. Voorzitter van die groep, dat is oud-wethouder van Opstalon, Rob Jonkman. Wat hij met die alliantie berikken wil, dat vertelt hij.
4: Nou, die moet eigenlijk ervoor zorgen dat de samenwerking tussen diverse partijen, dan hebben we het over ondernemers, dan hebben we het over overheid en dan hebben we het over onderwijs, dat die samenkomen en dat we proberen om de kernen, zowel de grote als de kleine, dus in de dorpen, maar ook in de steden, om die vitaler te maken.
3: En er is natuurlijk wel een verschil qua rol, hè? Want je gaat natuurlijk de rol van URIT, die is benamd faciliterend, dan gaat het om zorgen ervoor dat de infrastructuur goed is, dat het veilig is op stritten, dat de inrichting goed is, dat er wat gebeurt. Hoe kun je dat goed combineren met het ondernemerschap?
4: Ja, dat is inderdaad de uitdaging om die gezamenlijkheid, hè, dus die drie partijen, die drie O's, om die bij elkaar te brengen. De overheid heeft soms echt een andere rol dan de ondernemer, maar aan de andere kant moeten ze elkaar wel vinden. Want ze kunnen elkaar wel versterken. Dus op het moment dat je een hele aantrekkelijke binnenstad hebt of een hele aantrekkelijke kern, ja, is dat voor de ondernemer belangrijk, maar natuurlijk ook voor die gemeente. En het is ook breder, hè, dan alleen de ondernemers. We hebben het ook voor recreatie en toerisme, wat er ook bij komt. We hebben het ook over het sociale deel wat erbij komt. Dus ja, het is belangrijk dat we elkaar met z'n allen goed weten te vinden.
3: Dan weet je kort zien, maar hoe voorkom je dan dat je een praatclub wordt?
4: Ja, en dat is nou net wat we niet willen doen. Want praatclubs zijn er al meer dan voldoende. We hebben nu een agenda liggen waarin van tevoren heel veel gepraat is. En nu gaan we naar de uitvoering toe. Dus nu gaan we die verbindingen leggen met die partijen. En dan gaan we concreet naar ze toe. En we gaan zeggen, wat hebben jullie nodig? Wat willen jullie? En waar sta je? En wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? En dan kun je ook, uit goede voorbeelden op andere plekken, kun je ook heel veel leren. Meestal zal dat vanuit Friesland zijn, maar dat kan ook landelijk, want we hebben natuurlijk ook contact met de landelijke clubs.
0: Rob Jonkman zei dat. De voorzitter van de Vitale Kernen Alliantie. Intussen zit de klok op 4 minuten van Jalwachten. De Frieskenijs, dat komt raas noorden. Maar eerst is ze van Bruno Mars. Risk it all.

0: je lis ik. Van mijn lief als squat. 4 voet.
1: De kop van een schut uit de Midsiwan komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje jacht naar het zustere eeuwen.
1: Schut. Dit weekend in Frieslandok.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: 12 minuten nu, half 8. Fijke, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. Wij zijn 6000 nieuwe inschrijvingen, liggen het aantal studenten van Hogeschool en Helsten op pijl te blowen. Voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur is blij met al die nieuwe studenten, zeker met die uit het buitenland.
13: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
12: In Westergeest is de bestuurder van een auto onholden terug de plysje. Na een oorrieding met een kuider. Die kuider rekken vermoeden bij die botsing. Hoe de taardrag van het ongeluk is niet bekend. Het is ik natuurlijk waarom de bestuurder van de auto krijgt onholden is. Janoitske de Vries had haar oudskieonkundig als burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland.
14: Ja, je moet een keer een finishvlag plantje. En ik dacht, takken weer, na de zomer, dat is een goed moment.
12: De Vries is de langzittende burgemeester van Friesland. Ze zit nu 8 jaar, takken hier dus 9. En dat weer net altijd makkelijk.
14: Nou, ik vond die coronatijd heel dreig. Dat heb ik echt, omdat wij doen een heel soort zaken onmogelijk moesten. En dat gaat helemaal in mijn natuur in. Want ik wil graag het meest al kort zien komen kennen dat we mooie evenementen bedenken mogen worden. Dat er wat gebeurt. En ja, toen moesten we alles stilzetten. En mensen gewoon in de zwierste momenten van hun leven net bij elkaar komen. Nou, dat weer hartstikke vertredelijk.
12: Maar het ongesteende oudskier van Janowitzke de Vries ben nou zo'n van de Alverfriske steden op zoek naar een nieuwe burgemeester. En we blijven bij het burgemeester Nijs, want het Ameland krijgt een nieuwe burgemeester, Stefan van Keizerswaard. Dat werd bekend mag in de Rietsgeekomst, terug de vastzitter van de vertrouwenscommissie, Marloes Riepstra.
15: Zijn betrokkenheid bij de Waddenregio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Ameland een bijzonder passende kandidaat. Op dit moment is hij wethouder op het mooie Vlieland. Sorry, Vlieland. Dat we jullie wethouder van jullie afpakken. Tegelijkertijd willen we jullie complimenteren met jullie mensenkennis. Want jullie hebben duidelijk een bestuurder van kwaliteit in huis.
12: Stefan van Keizerswaard wordt begin november geïnstalleerd als burgemeester van Ameloorn. Hier komt dan ik op het eiland te wijen met zijn man Christian en haar hoen Nobel. Ameloorn zocht een nieuwe burgemeester naar het Leo Pieter Stoel vliegen hier naar de gemeente de Friese Maardengier. 16 mensen solliciteren naar het ambt van de burgemeester op het Waadeiland.
16: Dat is ook een goede reclame voor het burgemeesterschap, dat er heel iets vacatures binnen.
12: Er zijn wel aardig wat wikseling, ja. Inderdaad. Ja. Ik denk dat u zijn commissaris van de Kening Arno Brok er aardig druk mee heeft.
16: Dat denk ik wel. Ja, een soort arbeidsbureau. Ja.
12: Ja. Wat ben je nu weer feber?
16: En dat doet er een beetje bij. Dat ken, ja. Ja, dat ken al een keer. Fijke, dank u wel.
17: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
18: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
19: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
20: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto. Is er voor Elsingen.
21: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour-dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: Er zit een mooie Friese cover of hertaling van die kleren. Die juist aasen. Maar eerst juist Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
25: En goeiemorgen.
16: Hoe zetten we deze uiteind?
25: Nou, ik denk wel heel aardig. Ik zeg nou wel een heel iets buiken over de Waadeiland schoon. Of eigenlijk, ja, die schoot in de lengte heel oer het Ameland heen. Dus die het even wat Rijnwetter gaan tussen nou en een jelle oerlijn. En ik in het onkrieten van het Lauwersmaar, daar heb ze even een buiken te pakken. Maar op oren plakken, ja, komt de zin er eigenlijk wel heel mooi bij. Daar ben ik wel wat stapelwolken die het oerische provincie heen schoon. En eigenlijk is het vrijwel oerl droeg. Ja, dat is wel een heel oorbeeld, maar precies 24 uur lien. We hebben juster eigenlijk geregeld voor wat buien gaan. Ik wilde ik even wat oorzoek zeggen over dat wij juster echt een heel soort prachtige mooie wolkenfoto's binnenkrijgen hebben in de waarfoto mailbox. Ja, de week eigenlijk wel heel mooi verrast terug. Een heel soort meesken, er was een heel iets meer meesken die het naar de loft joggen en daar ik het mooie erin joggen en de moeite nemen om een foto in te sturen. Ja, het is echt geniet. Je doet de krek nog even terug alle foto's van juster heen en gier. Ja, ik joert, zodat we wel mogelijk wijzen kennen. Al verwacht ik joert verder eigenlijk net echt meer van zulke buienlucht. Maar ja, dan is er wel weer vaak wat oors moois te sjen. Joert zult de zin hem vaak wel even sjen litten. En ja, de temperaturen die erin daarbij zijn. Ja, wij de man die het op naar een gratis zegtje zandje. En komen uiteindelijk in de midden uit op zo'n achtje rond lokaal. 20 graden. Nou, wat wolkenvelden en zinnen daarbij. Van de morgen naar lichte bui. Van de midden is het eigenlijk oerel droeg. En de zilde zinnen ik hield het vaker zien litten. De westenwind is matig ont vrij krachtig. Nou ja, en dat de zinnen er lang bij bloed. Wordt er een beetje vlegerig. Maar ik denk dat we al met al joert echt wel een hele mooie dij hebben. Jong, dan neemt de bewolking heel stadig om. Weer wat ta. De wind boppelan valt erbij fut. Nou, dat smiet dan de minimumtemperatuur op in het eerste van zo'n olve atol. Graben, wilst het op het Waadeiland wel weer onder de hege kant bloed, maar zo'n zegje of zontje graden. En dat komt omdat derde wien wel aardig steenbloed en dat der rond het einde van de nacht uiteindelijk ook wel eens even een buik in de skoken.
16: Dan kunnen we op naar morgen. Hoe komt het dan?
25: Ja, nou morgen dan hebben we eigenlijk nou, een beetje hetzelfde waarbeeld als Joert. In de man die het een lokaal buik, maar dat stelt echt net een heel soort voor. Maar verder, wolkenvelden die binnen wel wat meer roerheerskend. We zullen de zinnen wel te schen krijgen, maar net zo vaak als Joert. Dus er is een rieten, zei Roende Midjes, dat de zinnen wel eens even wat meer schen lid. Maar het is in de regel dat de bewolking morgen wat meer roerheerskend is. Nou, de wind komt wat meer uit het westen en het zuidwesten. Heel matig, want vrij krachtig wijze. En dat zwaar ervoor dat die temperatuur mooi krijgt. Even wat een graad heger uitkomen kan. 20, misschien nog 21 graden. Maar lang duurt het kalme waar verder alleen net. Want in de joentiet, dan komt er weer een storing op ons aan. En ja, ik heb het toch wel weer wat een aantal millimeters verwacht je.
16: En je tot de dagen daarna, hè? Ik heb dan ook rijnwetter verwacht je?
25: Ja, we kennen zeker wel weer wat rijnwetter verwacht je. De Yes-mannen, hè, dat is de eerste rij van de Yes-mannen. Ja, die liek het ik wel weer aardig wie het uiteind te zetten. Wat op tongetje en vreet, dan hebben we wel weer geregeld buien. Ik zal de wien en wat meer vielen litten. Matig ontkrijftig onder het westen en het zuidwesten. En juist dat zuidwestelijke component, dat zwaart ervoor dat we dat wel wat in de warmere, ja, vochtige lucht zitten. Ik wil eens even wat neer onvielen kennen. Zo'n 21 of 22 graden heb ik op de beide dagen als maximum temperatuur staan. En dan op sneeuw, ja, dan komen we weer wat in de koudere lucht te lanen. Dat zorgt er wel voor dat het eigenlijk oedijs droogbloeien zil, dat de zinnen weer volle vaker sjen lid. En maar in westelijke wind die matig, want soms krijftig wijze zil, hebben we dan een maximum temperatuur van 20 graden. Nou ja, en in de nacht is het net koud. Ik verwacht je minimum temperatuur in de nacht van tongetje op vreed. Ja, dan is er een soort bewolking van zo'n 15 graden. Dus ja, het bloedt echt wel wisselend. En ja, de millimeters die we toch wel wat bij oplust de komende dagen.
16: Jitske, dank u wel.
25: Hey, een mooie dag verder.

Level 42 and Something About You. Een 33-jarige Fries is vrij sprutsen van het plan van een ontviering van prinses Amalia. Nevens de rechter verkeerde de Fries in een psychose. Het ministerie hier TBS, maar het

0: dwangverpleging eerst Katien de Vries. En ons coach in de studio is advocaat Bart Canoir. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi.
0: Ja, de man die waart in januari 2026 dit jaar onhouden. Net er op een hotelbalkon in Den Haag bedreiging is raast hier. Hij heeft hier twee bielen bij hem. Maar daarin de woorden Amalia en Sigheil. Dat zie je erin. Hij is dan vrijsprutsen. Dat wil net zeggen dat er net die in had, nevens mij.
2: Nee, een rechterlijke uitspraak, want rechters die zijn er natuurlijk ook niet bij geweest. Een rechterlijke uitspraak kan niet verder gaan dan we denken dat iemand iets gedaan heeft. We gaan kijken of we dat hard kunnen maken, of we daar iets mee kunnen doen. Dat zijn de bewijsmiddelen, verklaringen, camerabeelden, DNA-onderzoek, allemaal dat soort dingen. Als je op grond daarvan niet kunt zeggen dat iemand het gedaan heeft, moet je hem dus vrijspreken. Ja, en aan de feitelijke vraag of iemand iets gedaan heeft, ja, daar kom je dan dus niet meer aan toe. Mensen kunnen dus, heel kort gezegd, dingen gedaan hebben die niet bewezen kunnen worden. En dan volgt er een vrijspraak. En natuurlijk zijn er vrijspraken waarvan je kunt zeggen, we zien u overduidelijk dat u daar niet geweest bent. Ja, en dan weet je ook dat iemand het niet gedaan heeft. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
0: Nee. Als ik gewoon dit jaar, ik jaar die man vrijsprutsen is, en ik denk van, nou, dan ken ik dus zo exact dan.
2: Ja, als je precies hetzelfde gaat doen, dan zul je waarschijnlijk ook weer precies dezelfde uitslag krijgen. De praktijk is natuurlijk dat iedere situatie is verschillend. Iedere zaak is weer verschillend. Maar het komt er inderdaad echt op neer dat als de rechter van mening is van, ik heb te weinig, ik kan te weinig laten zien waarom ik denk dat iemand het gedaan heeft. Ik heb geen camerabeelden. Ik vertrouw de verklaringen niet. Het DNA-onderzoek laat zien van, nou, het kan ook nog wel van een ander zijn. Ja. Als de rechter twijfelt, dan mag hij niet meer veroordelen. Hij moet zonder twijfel moet hij een veroordeling kunnen uitspreken.
0: Je kan natuurlijk ook net helemaal zo plat slaan. Hè? Dat de rechter één keer oordeelt over in je zaak van, dit is net bewezen, of dit, je kan een keer een oordeel over dwaan. Dan betekent dat voor een andere situatie net dat dat nog.
2: Nee, dat is echt heel moeilijk te zeggen. De rechter heeft er ook heel veel vrijheid in. Hè? Dat wordt ook altijd wel gezegd in die uitspraken, dat de rechter die mag zelf gaan kijken of hij een verklaring nou bijvoorbeeld, of die dat betrouwbaar vindt. Ja, dat hoor je al aan de term. Dat vind je de ene keer wel, de andere keer niet. Hangt van alle omstandigheden af.
0: Hoe kan het dan dat we hij ons koffelien, hou ik jou verregen naar deze zaken? En toen zei je eigenlijk, Josijn, doe al, het is een man die wordt vrijsprutsen.
2: Ja, in deze zaak is het vooral van belang om te zien dat er voor een gedeelte een vrijspraak is geweest. Dat de rechter heeft gezegd, nou, we weten het dus eigenlijk allemaal niet zeker. We twijfelen te veel. Maar de rechter heeft ook over bepaalde kleinere feiten gezegd van, ja, dat heb je gedaan. En dan gaan we naar de volgende stap. Is de dader strafbaar? Nou, je gaf het al aan in de introductie. De rechter heeft gezegd, de man handelde in een psychose. En dat betekent kort gezegd toch gewoon van, hij wist niet wat hij deed en je kunt hem dat niet kwalijk nemen. Ja, dan voel je natuurlijk ook al aan, als je dingen hebt gedaan, maar je kunt het je niet kwalijk nemen, is een straf dan nog op zijn plaats? Dat antwoord, dat moet gelukkig ook nee zijn. Dan is het niet op zijn plaats. We kunnen het je niet kwalijk nemen.
0: En hoe werkt het soks eigenlijk? Want als je wat die in haven, je komt voor de rechter en je zegt, ja, het wie een psychose, ik hoorde niks van doen.
2: Ja.
0: Hoe werkt het soks?
2: Die laat zich wat dat betreft informeren door deskundigen. Dat zal niet zonder deskundigen kunnen gaan. Je kunt het dus niet zomaar tegen de rechter zeggen. En gaat hij er maar vanuit. En de rechter weet het niet, is daar niet in gespecialiseerd. Dus deskundigen die gaan daar een oordeel over geven. En dat zijn eigenlijk twee oordelen. Is er sprake van, en dan maak ik het iets breder, een psychische stoornis? En was daar ook sprake van ten tijde van het delict? En dan zie je soms dat deskundigen kunnen zeggen, ten tijde van het delict was er inderdaad sprake van een stoornis, maar nu niet meer. Want als je gaat zeggen, nu is er ook nog sprake van een stoornis, en het is een ernstig feit, dan gaan we naar TBS. dan krijg je de straf niet meer, maar dan krijg je natuurlijk wel de maatregel. U bent een gevaar voor de maatschappij. Maar het kan dus zijn dat je op het moment dat je de zaak pleegt, dat je dan in een psychose verkeert en dat deskundigen zeggen, ja, maar daar is nou geen sprake meer van. En dat zal denk ik ook niet gebeuren. Ja, en dan zie je de tweede stap in deze zaak. Eerst de vrijspraak en over die andere zaken. U heeft het wel gedaan, maar dat kunnen we en dat gaan we u niet kwalijk nemen. En dat betekent dat de deur ook open gaat. Dan ga je weer in vrijheid verder.
0: Ja, dus zaken als dit zullen misschien net heel vaak voorkomen, maar dat er een beroep dient wordt op psychose, gewoon, dat komt dit vaker voor. Hoe zit dat in de afwikkeling daarvan? Want Amalia zo natuurlijk sinds een kind, ik heb psychische skeer op Roenje trok. Ja? En ik wil deze keer, wil ik verhelden je op deze man. Ken dat eigenlijk?
2: Dat heeft ze ook gevraagd. Hè? Ze heeft zich als slachtoffer gemeld in het strafproces. Maar ja, dan moet ook eerst de vraag beantwoord gaan worden. En dat is hier dus twee keer negatief geweest. Heeft hij het gedaan? Nee, voor een gedeelte niet. Voor het andere gedeelte wel gedaan, maar een psychose. Ja, dan is er in dit proces geen ruimte meer voor een schadevergoeding. Dus haar vorderingen zijn ook afgewezen.
0: Dus dat zit er net in voor haar?
2: Het zat voor haar nu niet in.
0: Nee. Bart Canoir, dank u wel dat je ons bijpraat houden.
2: Graag gedaan.
0: En dat je naar de studio komt voen. Dat is natuurlijk heel nodig om te praten.
2: Oké.
0: Dank u wel.
2: Oké.

0: Michael Jackson en Human Nature.
1: De media van de morgen.
2: En dan kijken we daar met het Nijs Utoren Media.
3: Ja, we moeten er nog eens nog net om denken, maar Bieringswetterstip is al druk dwaande met de tariërs op de winter. De zaadstruimachines die binnen we van stal hellen. Ik vind dat als het ook hier een tjoen heeft, hoest van de morgen langs de A23 is, maar niet lekker boven.
2: Ik heb de piepenuten alweer in de schappen, Sean, maar ik heb...
3: Oh nee, nog, echt?
2: Ja, zeker.
3: Oh ja. Nou,
2: dus, dan mogen we dat even werken. Dan mogen we even een heel punt van meidje natuurlijk. Dat is wel traditie.
3: Ja, zeker. Ja. Nou,
2: of niet?
3: Eerst die zaadstruim misschien dus maar. Ja. Want die wil nog helemaal nice jongen. Want ze hebben er ook een heel soort te verduren halve zelfs. En met daarna hebben ze kleer voor een strenge winter. En ja, dat willen ze de winter nog saffier fut liggen. Het MIR wat Rietswetter van zei.
4: Ja, het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatverandering zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Ja. Maar 1 oktober staat officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
5: Deze kan weer veilig de straat op.
6: Ja, mag er sneeuwen. Ja. Mag er mee te sneeuw komen, ja.
3: Nou, laten we daar nog maar even maar wachtje, inderdaad. Dan kijk ik even naar de Verenigde Staten. Want een Amerikaan van 91 hier, die heeft een record te pakken. Dale Sanders. Hij is de oudste persoon eer die de Appalachian Trail kuieren heeft. En dat is een kuierroute van 3500 kilometer.
2: Zo.
3: En dat is net even, was je dan een beetje kuist of zo? Daar ben ik bergen en alles zitten daartussen. Hij begon in september vlieg hier en kwam nu op zijn eindbestemming. Scott Clinton, waar hij nog filmen, doet hij de top van een van die bergen berikte.
2: Oh.
7: There's a summit. Oh, thank God. I only got 300 left to do.
3: Ja, het weer net makkelijk, zei hij, want onder die kuitocht is hij 21 keer vallen. Ik heb een hoop skaven en alles als gevallig, maar hij zet het erop. Ik doe de tocht waardoor hij een beroerte kreeg hier, maar dat weer een bekniepe zenuw. En het is net voor het eerst dat hij het record op deze kuierroute vestigde, dat die Sanders, hij weet ik wel Greybeard neemt, vanwege uiteraard zijn beurt, dat hij de jetter op 82-jarige leeftijd, in 2000 zontje, maar toen had een vreun van hem, die weer 83, die had dat record even na. En dat had hij nooit verkroppen kent.
2: Nou, dat was een streek.
3: Dus, nee, ik ben net nog vreun binnen. Maar in elk geval, hij had zijn ik doe een nieuwe poging. Nou, het is dus slagen. En hij zei, nou, ik heb er wel voor traind. Maar ik ben net in optimale condition. Wie zwitter als ik tocht. Er is nogal een verschil tussen het rennen van de route als 90-plusser en op 82-jarige leeftijd. Nou, dit is wel een fenomeen.
2: Misschien wat voor sprintwedstrijd zit je dan op zo?
3: Ja, inderdaad. Maar die maat, ik ben net die maat van hem nog steeds het van... Oh, misschien maak ik hem nou ik weer kuieren. Ja. Maar wie is dan 12 nou? Maar,
2: ja.
3: Nou, in elk geval een mooi record. En hij gaat net achter de geranium zitten.
2: Nee, dat blinkt wel inderdaad. Het is genoeg gesteld. Fijke, dank je wel.
1: Krijg je allemaal in de mail?
8: Hij is vergees en hij is super actueel.
9: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
10: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
11: Nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
8: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief. Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
14: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
13: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
5: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
13: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou, goeie naam, Sean. Aasen in Friesland van de Molen. Houdt door een zielskip, dat vat mijn meisje en mijn beheining. Dat is de meest verlen, mijn tocht op de IJsselmaar. Aasen meerder hoor. Misschien komt er nog van Cool in the Gang.
15: Let's all celebrate and have a good time.
16: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
17: Werkcentrum Friesloon is de voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
17: Of in die tij wekker had.
19: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik van op werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
21: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen des alle dagen mij omrinst.
22: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
17: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesloon, BALT.nl.
24: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken schommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
25: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
26: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
27: Friesland van de Moorn.
28: Mijn Erits.

0: Ja, die heeft al de hele dag in de holle zitten. Gradien. Cool and the gang en Celebration.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Een zielskip dat vat mijn meisje en mijn beheining is de meest verlem bij een tocht op de IJsselmaar. De eerste haast meer horen in Friesland van de Moorn. En het gaat ook over dahlia's. Blauwe dahlia's om kijk te wijzen. Want die besteden net. Hoe dat kijk zit, dat die eerste haast. Fijken, Tobias is het wel, gelukkig.
3: Ja, nou ja, denk mooi ik dat het zeist. Ja, oké.
0: Okay. Geen hallucinatie.
3: Nee, nee. Maar ik vind het wel knap dat we toen dahlia's hebben die net bestingen.
0: Ja.
3: Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ik heb het over een heel soort onderwerp, man.
3: Hoe dat komt, ja, ja. Precies. Transportbedrijven die ontwikkelen accijns op brandstof door goedkoper in het buitenland te tanken. En de top van het ministerie van Volksgezondheid kon in coronatijd net bij kritiek omgaan.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En nou eerst het waarbericht in het kwad. Mij Tjitske Wiebenga.
4: Een goeie morgen. Nou, je lid de zin hem geregeld, Sjen. Mij van de Moorn nog een lichte bui. Maar van een beetje noffelijk droeg waar. Je bestiert een matig, want vrij krachtige westenwind. En werd het maximaal 8 rond lokaal 20 graden. Jongen, vannacht stiet de Boppelan een stik minder wind. Bloedt het vrijwel droeg en is het op zijn leegste graad als 12. Morgen een lokale bui, maar op de meeste plakken droeg. Maar soms een glimp zinnen. En de matig, want vrij krachtige zuidwestenwind. Wordt het dan maximaal 20 graden.
0: Bij een ongeluk aan boord van het zielskip Beatrix van de organisatie Sailwise, die het vaart met meisje en mijn beheining, is de meest brutsen van het skip. Dat baden onder het ziel op de IJsselmaar. Er waren meerdere meisjes aan boord. Mij en zonder beheining, maar de rekken net in verwoenden. Marijn Jenné is van de organisatie Sailwise. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat is er precies gebeurd daar op het IJsselmeer?
5: Ja, eigenlijk weten we dat zelf ook nog steeds niet. Want we voeren gewoon aan de hoge kant. Het was niet, ja, de wind was best hard, maar niet overdreven. En ineens is de mast gebroken.
0: En op dat moment waren er dus mensen aan boord?
5: Ja, ja, we waren gewoon we zouden eigenlijk meedoen aan de 24-uursrace. En die hadden we afgezegd omdat het deelt onweerde. En dat vonden we met de bemanning die we hadden niet verantwoord. Dus we zijn niet 's nachts gaan varen. Maar de volgende dag, toen het weer wat rustiger was, zijn we wel op pad gegaan.
0: Op het moment dat jullie gingen varen, was het weer dus iets rustiger. Dus dat onweer, dat was er op het moment geen sprake van?
5: Nee, helemaal niet. Nee.
0: En jullie varen met mensen met een handicap, zei ik al even. Ja, ja. Dan lijkt me zo'n ongeluk misschien wel extra vervelend nog.
5: Nou ja, het is natuurlijk voor iedereen is als een mast breekt. Ik bedoel, dat is natuurlijk het allerergste ongeveer wat je kan voorstellen als je aan het zeilen bent. En ik weet niet of het extra vervelend is. Het is alleen, mensen zijn gewoon wel iets kwetsbaarder dan de mensen die kunnen lopen. Dus we hebben er wel voor gekozen, ondanks dat de situatie best stabiel was, om de KNRM te vragen om de mensen van boord te halen.
0: En hoe reageer je?
5: De mast ligt natuurlijk gewoon op het dek. Dus je bent op het IJsselmeer. Nou ja, dat is toch wel best wel een klotsbak. Dus we wisten ook niet of die mast heel stabiel zou blijven liggen. Dus toen hebben we toch de KNRM opgeroepen en gevraagd of zij de mensen van boord konden halen.
0: En heeft u al reacties gekregen van die mensen? Ja, ik kan me voorstellen dat ze geschrokken zijn.
5: Ja, we zijn er meteen naartoe gegaan ook. Dus de KNRM heeft ze naar Den Oever gebracht. En we zijn er met de directie meteen naartoe gereden. En we hebben ze allemaal gerustgesteld. Maar ze zijn vervolgens gewoon wel allemaal, zoals de afspraak was, naar Medemblik gegaan. En hebben daar met z'n allen lekker gegeten. En daar hebben we nog even een rondje gedaan hoe het met iedereen was.
0: Ja, eventjes nabespreken, dat is natuurlijk wel fijn dan.
5: Ja, en iedereen was echt wel oké. Mensen zijn wel geschrokken, maar de bemanning heeft heel adequaat gereageerd. Iedereen was toevallig ook op dat moment op het voordek. En het is de voormast die is gebroken, dus het was wel heel even spannend. Maar daarna was het gelijk onder controle. Iedereen is naar achter gehaald en Het is goed afgelopen.
0: Gelukkig, maar dat is de menselijke kant die natuurlijk heel belangrijk is. Dan even het materiaal. De Beatrix, dat is een bekend gezicht op het Friese water, zou je kunnen zeggen.
5: Zeker.
0: Een boot van het jaar, van de Sneekweek. Wat kunt u vertellen over de boot en over hoe die er verder aan toe is?
5: In ieder geval de mast, die hebben we gisteren hebben we die eraf gehaald. Een van de masten, dus de voorste mast. We gaan vandaag gaan we wel over het IJsselmeer terugvaren naar Elehuizen. En dat gaat. De tuiger is er ook bij geweest. En die heeft gekeken of de rest allemaal stabiel was. En dat was zo. Ja, en nu gaan we op zoek naar een nieuwe mast. Maar het was natuurlijk een custom-made mast. Dus het is denk ik, het gaat denk ik wel even duren. Dus mocht er iemand luisteren die denkt, oh, maar dat heb ik wel, of kan jullie wel helpen? Graag.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een mast die op maat gemaakt is? Of een bepaald type wat dan past?
5: Nee, hij is op maat gemaakt. Dus dat is natuurlijk. We zijn aan het bellen hoor, met allerlei mastenmakers en mastenbouwers en mensen die masten op voorraad hebben. Maar het is een aluminium mast.
0: En financieel komt dat goed?
5: We zijn natuurlijk de verzekeringsregister bij geweest. We gaan kijken, maar we krijgen natuurlijk, zoals iedereen thuis ook altijd realiseert, je krijgt nooit alles terug.
0: Nee.
5: Dus we gaan een fondsenwerving starten om te kijken of we nog wat extra geld kunnen vinden bij mensen, zodat we alle kosten gewoon kunnen betalen.
0: En is een oorzaak van die mastbreuk eigenlijk al duidelijk?
5: Nee. En het is in ieder geval, de verstaging was helemaal goed. Dus het lijkt, nu zeg ik iets wat ik nog niet weet, maar ze hebben gisteren echt al heel uitgebreid gekeken. Het lijkt alsof er gewoon dus een zwakke plek in de mast zat.
0: Ja, dat moet nog verder onderzocht worden natuurlijk, voordat het helemaal duidelijk is hoe dat kan gebeuren. Ja.
5: Ja.
0: En nog even puzzelen dus met het geld. En daar wens ik jullie heel veel succes bij in elk geval, om dat allemaal weer voor elkaar te krijgen. Hartelijk dank in ieder geval dat u er even over wilde vertellen in de uitzending. Marijn Janné van de stichting Silwijs. Bedankt.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs-Utoren Media.
3: Ja, ik heb even een foto opzocht van de Beatrix, maar het is een prachtige skipke. En het is goede doel natuurlijk, hè, want zeg je dus mijn beheining Ginsai te zielen. Het is wel een beetje van de IJsselmar, die waar mij de droegte nog uw nationale Rijntonnen neemt en nou is het een klotsbak. Ja. Dat vond ik wel een mooie omschrijving.
0: Ja, daar zit ik een stop in, denk ik.
3: Ja, denk het ook inderdaad, ja. Transportbedrogen die ontwieken accijns terug in het boetenland goedkeep te tanken en die diesel vervolgens uit te hevelen naar vrachtauto's die in Nederland rieden.
0: Dit binnen besparingstip werk op situaties.
3: Ja. Ja, wie hinder niet krijgt ik over de jure benzine en diesel hier.
0: Nee, was dat wel de bedoeling, denk ik.
3: Nee, want het is strafbaar. Dus denker om was dorst. Ja, en BNR heeft hier onderzoek nadien. En het risico voor de transporteurs die dit doggen is ik grut. Ze kennen boete krijgen en ze kennen zelfs de licentie als transportbedrog en ze kwietrijdje. Maar ja, dags komt het best wel vaak voor. En dat zei het Martin van Eijk, hij is voorzitter van Drive. En dat is de belangenvereniging van tankstations. Nergens in Europa is de diesel zo duur als in Nederland. Daar is dit een onbedoeld gevolg van. De tankstations die dus lid binnen van Drive, die zeggen, we hebben wel te lijden onder die hege brandstofprijzen. Die bestuurders dus, vrachtwijnbestuurders naar Boetelon uitwieken lid. En die nemen soms die vrachtwijn, die nemen soms aparte tanks mee om die te vullen met diesel, bestemd voor collega-chauffeurs. Een pomphouder onder de grens, die wil anoniem blowen. En die zei zelfs dat deze brandstof verhandelen wordt. Vrachtwagens zitten veel voller dan voor hun route nodig is. Dus dan tanken ze even wat extra en dat kennen ze dan met troffenkeepje. Ja, bedrogen die binnen dat liep het mij ik. Die ben er net zo happig op om iepelijk te vertellen hoe ze die accijns dus ontwieken. En heel dol, omdat bij het berekenen van de dieseltaslag uitgingen we het van de Nederlandse prijzen. Dagsvoen ben er één bedrog dat Meiburger in Tjenst hier dit het oertanken van brandstof als dijtaak hier zelfs.
0: Oh.
3: Ja, en zodat de vrachtwijn bij een lege tank naar België rieden kon. En dit docht ik blikken met documentatie in handen van BNR. Dus je zou misschien niks in ze kennen. Als het hier het juist is van Europa, misschien kennen we daar wat ontwaan. Maar ja, dat is misschien heel ingewikkeld te werken.
0: Ja, is echt een puzzel.
3: Ja, en dan moet ze weer op mij met die begruttingsonderhandeling beginnen als dit voortvalt. Nou, ben benijd. Ja, de top van het ministerie van Volkszons die het hem bij de coronapandemie verdiegend opstelt en wie nauwelijks insteert om mij kritiek om te gingen. Dat zeiden ze de vicepresident van de Rekenkamer, Ewout Eergang en Jeroen Dijsselbloem, die onder de pandemie vastzitter van de onderzoeksrieën voor veiligheid. Ze zeiden dat ze in Nieuwsuur nevens Eergang bagatelliseren coronapandemie minister Hugo de Jonge, en die doet de minister van Volkszoens, publiekelijk de bevindingen van de Rekenkamer. Die instantie die constateert in 2021 dat ministerie net ontonen koer dat een groot part van de coronamiljarden dit uitjoen winnen, nevens de regels besteed winnen. En de Jonge die zei toen onder oren van, ach ja, daar mist wel eens een paar bondje of. Daarmee heeft hij de suggestie wekt dat het oerdreun is, zei de Eergang. En dat is niet alleen niet netjes tegenover de Rekenkamer, maar problemen werden er vooral ook niet sneller door aangepakt. Dus misschien toch even wat beter lustrie maken. Ja, ja, ze hebben het ministerie heeft voor zo'n ton een bureau inschakelen om het eigen narratief opstellen te litten. Dus een eigen verhaal hoe de corona ompak. Dat is dus belastinggeld, hè? Ja.
2: Ja.
3: Hugo de Jonge.
2: Wat mag het erover zeggen?
3: Remember his name, zeggen ze dan toch?
2: Taylor Swift komt eronder, dat ik dat maar zeggen.
3: Ja,

0: Taylor Swift en de soundtrack van Toy Story 5. Dit wie I Knew It, I Knew You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dat is even het haar voor de gondelfeert op Tjan in Droegeham. De bouwers van die wijn, die binnen gewoon al het hele je dwanden met betinken, het ontwerpen, het meisje van die gondels. En hier van de bouwploegen, nou, die tilt het wel naar het volgende level daar. Die kweekt zelfs de blom die het op die wijn komen. Verslaggever Isa Visser van RTV NOF, die ging naar het Ballenfjelta.
3: Jelly Hamstra, du bist voorzitter van de organisatie van de gondelvaart op wielen in Droegeham. We staan hier achter een hele field vol dahlia's. Besteed je net zomaar?
4: Nee, er is een groep die had betocht om zijn eigen dahlia's te kweken. En dat vind ik als bestuurder vind ik dat echt heel tof dat een groep dat zo even betocht had om te doen.
3: Want hoe kwam dat nice bij je binnen dat er een groep echt zelf kweken wil?
4: Nou, dat kregen we via een app. Kregen we dat hier. Hey Jelly, we hadden op de volkstuntjes in Droegeham een stuk groen en dan hebben we zijn eigen dahlia's kweken. Wil maar zeker even komen te zien hoe dat er nou uitstuurt. En de eerste hebben we nou voor het eerst. Ik zeg het nooit voor het eerst.
3: Ja, wat vies ervan?
4: Ja, ik kreeg wel piekenvel van. Dit vind ik wel echt wel heel mooi om te zien.
3: Ja, want doe jij dus het? Wat tocht is toen die meesten ben gek als saffelen werk en dan hier ze echt nog dit zelf dan?
4: Ja, dat ten eerste. Dan ben ik het waren van, goh, maar wat houdt zo'n proces eigenlijk in? Hè? Want we kepen ze altijd in bij orencorso's en nu hebben we zijn eigen mini-fieldje. Dus het is heel mooi om te zien dat we nu zijn eigen mini-fieldje hebben. En dat we redden hier natuurlijk net mij. Maar dit is wel een heel mooi initiatief. En dat is mooi voor de toekomst.
5: Nou, ik had werk, had ik enigszins wat onderschat. Want ik dacht van het meeste werk zit in plukken. Maar het is met name de tuin onderhouden en het onkruid.
3: Bjarni Bruggeman van bouwgroep Operone. Hoe is dat idee zo ontstaan?
5: Nou, het idee is vrij simpel. Van, ik had hier de kleuren roze en witte steen. En een bepaalde kleur is net mogelijk in dahlia's en dat is blauw. Maar er zijn wel manieren om een blauwe dahlia zelf te maken. En dan kerst zowel roze bloem of roze dahlia's als witte dahlia's van gebruiken.
3: Want hoe krijg je dan van zo'n witte en zo'n roze uiteindelijk dan een soort blauwe kleur?
5: Er zijn verschillende methodes. En we hebben onder andere ingestuurd in Sint-Jans-klooster met poeder toevoegen om betonmolen. En stap ze witte dahlia's erin en al is ze erin en dan is het uiteindelijk blauw. Maar je kerst ook de dahlia's maar stil nou aanknippen en dan in ecoline dwaren. Daar ben je wel een beetje mee aan het experimenteren met zowel de witte bloem als de roze bloem. En mijn roze krijgt heel jep donkerblauw. Ervan.
3: Nou, is dit fieldje hier achter u is net een soort dat we het vergelijken hoeveel bloemen je hem al je wel net neder gaat voor die gondels. Maar is dit genoeg voor de kleur blauw die je hem neder gaat?
5: Nou, ik denk wel de kleur blauw, maar de massagen ben ongeveer 1400 tot 1500 knallen uiteindelijk echt opkomen. En ik is per knal ongeveer 10 bloemen eruit halen. En ik denk dat we in totaal ongeveer 50 tot neder gaan, dus ik ben een heel eind op wij.
0: Dat is hoe die gondelveert op Tjeln mij zelfs kweekt de blom erop.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: 3 minuten hoor Jan van Jongenen. Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting had de Ljouwerterwijk, Middelzee en Spoordok aanwiesd als grutskalige woningbouwlocaties. Dat betekent dat op die plakken vlugger huizen gebouwd worden kennen. Hier dan in totaal om zo'n 6.000 woningen in Ljouwert. Landelijk komen er 30.000 huizen bij. De gemeente Ljouwert krijgt stiepen van het Rijk om de vluggere bouw mogelijk te meiden. Bij zijn 6.000 nieuwe inschrijvingen liep het aantal studenten van hogescholen en Helsten in Ljouwert op peil te blauwen. Voorzitter Mark Otto van het College van Bestuur is blij met al die nieuwe studenten, zeker met die uit het buitenland.
5: Ja, die zijn best wel belangrijk hoor. Dat is best een behoorlijk aantal wat ook dit jaar weer komt. Zelfs iets meer dan vorig jaar. Het geeft enerzijds meer reuring en meer kleur aan de hogeschool. Maar we hebben ze natuurlijk ook gewoon nodig voor de arbeidsmarkt. We hebben gewoon heel veel mensen nodig de komende jaren die alle vacatures gaan vullen. En natuurlijk helpt het ook om sommige opleidingen in de lucht te houden.
4: De politie had vannacht op de A6 bij de Lemmeren de bestuurder van een auto-onhol die bij een lege flessen wodka neist hem het opzienvagonger botste. Op het plak van het ongeluk was het werk onder dik en wie de maximumsnelheid leger. Tjogen die het op dat moment ontwerk wienen, zeggen de auto met hege snelheid op zijn vagonger botsen. In de eerste auto zitten 2 inzittenden, in de tweede auto zitten 3 meesken. Ze kwamen allemaal met de schrik vrij. Beide auto's moesten versleept worden. De A6 richting Emmeloord had een skof dichtwest. Hoe maak je een dwarfs- of stadscentrum zo onttrekkelijk dat mensen langer hingen blowen? En wat kan je dwaantje in leegstaan? De Vitale Kernenalliantie moet op deze en andere vragen antwoorden vinden en oplossingstrog vieren. In die alliantie, die het juist toen presenteerd is, werk je ondernemers, onderwijsinstellings en oerheden geer om een waar beter vinden te kennen en ik van waar te leren. Het mij pervoorst geen praatclub worden, zei het voorzitter Rob Jonkman.
6: We hebben nu een agenda liggen waarin van tevoren heel veel gepraat is. En nu gaan we naar de uitvoering toe. Dus nu gaan we die verbindingen leggen met die partijen. En dan gaan we concreet naar ze toe. En we gaan zeggen, wat hebben jullie nodig? Wat willen jullie? En dan kun je ook, uit goede voorbeelden op andere plekken, kun je ook heel veel leren. Meestal zal dat vanuit Friesland zijn. Maar dat kan ook landelijk. Want we hebben natuurlijk ook contact met de landelijke clubs.
4: Nou, wat je nog even verder met uw praatclub, ken je niet?
3: Ik zou echt zeggen, dat is geen praatclub bij ons.
4: Oh, maar, nou.
3: Ja, als dat een praat.
4: Ja, wij doet dan niks voor als praten.
3: Ja, dat is niks aan.
4: Ja, dan zit ik nog heel van het
3: veredeld praatclub. Dat is het. Dat is technische
4: zaak. Ja.
3: Dus, bedankt je, Fijke.
4: Ja.
7: Doe boeien. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
8: Net zo volle. Wat dan?
7: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
9: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
9: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
11: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
14: Een telefoon met Krasnoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Een cursus Fries van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Fries adres.
16: Friesland van de Moor.
17: Erit Science.
18: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
3: Dadelijk muziek van Sietse Heima. Maar eerst het waarberucht meidje. Het kwiep en ga goeiemorgen.
19: En goeiemorgen.
3: Hoe zetten we deze uiteind?
19: Nou, ik denk wel heel aardig. Ik zeg nou wel een heel iets buiken over de waterlandschoon. Of eigenlijk, ja, die schoot in de lengte heel oer het Ameland heen. Dus die had even wat rijnwetter gaan tussen Kno en Jelle Oerlin. En ik in het onkrieten van het Lauwersmaar, daar heb even een buiken te pakken. Maar op oren plakken, ja, komt de zin er eigenlijk wel heel mooi bij. Daar ben ik wel wat stapelwolken die het Oerhuse provincie heen schoen. En eigenlijk is het vrijwel oerel droeg. Ja, dat is wel een heel oorbeeld, maar precies 24 Oerlin. We hebben juster eigenlijk geregeld wel wat buien gaan. Ik wilde ik even wat oorzoes is over dat wij juster echt een heel soort prachtige mooie wolkenfoto's binnenkrijgen hebben in de waarfoto mailbox. Ja, de week eigenlijk wel heel mooi verrast terug. Een heel soort meesken, er is heel iets meer meesken die het naar de loft joggen en daar ik het mooie erin joggen en de moeite nemen om een foto in te sturen. Ja, het is echt geniertje. Doet ik krek nog even terug alle foto's van juster heen gier. Ja, ik joert zodat we wel mogelijk wijze kennen. Al verwacht ik joert verder eigenlijk net echt meer van zulke buienluchten. Maar ja, dan is er wel weer vaak wat oors moois te sjen. Joert zult de zin hem vaak wel even sjen litten. En ja, de temperaturen die erin daarbij zijn. Ja, wij de man die het opnemen een gratis zegtje, zandje. En komen uiteindelijk in de midje uit op zo'n achtje rond lokaal 20 graden. Nou, wat wolkenvelden en zinnen daarbij. Van de morgen naar licht erbij. Van de midje is het eigenlijk oerel droeg. En dan zult de zin hem ik hield het vaker sjen litten. De westenwind is matig rond vrij krachtig. Nou ja, en dat de zinnen er lang bij bloed. Wordt er een beetje vlegerig. Maar ik denk dat we al met al Joert echt wel een hele mooie dij hebben. Jong, dan neemt de bewolking heel stadig om weer wat ta. De wien boppelan valt erbij fut. Nou, dat smiet dan een minimumtemperatuur op in het eerste van zo'n 11 à 12 graden. Wilst het op het waadeiland wel weer onder hege kant bloed. Maar zo'n zegje of zo'n graden. En dat komt omdat derde wien wel aardig steenbloed. En dat daar rond het einde van de nacht uiteindelijk ook wel eens even een buik weer in de schoen kan.
3: Dan kunnen we op naar morgen. Hoe komt het dan?
19: Ja, nou morgen hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde waarbeeld als Joert. In de maand die het een lokaal buik, maar dat stelt echt net een heel soort voor. Maar verder, wolkenvelden die binnen wel wat meer roerheerskend. We zullen de zinnen wel te schen krijgen, maar net zo vaak als Joert. Dus er is een rieten, zei Roende Midjes, dat de zinnen wel eens even wat meer schen lid. Maar het is in de regel dat de bewolking morgen wat meer roerheerskend is. Nou, de wien komt wat meer uit het westen rond het zuidwesten. Zeelmatig rond vrij krachtig wezen. En dat zwaar ervoor dat die temperatuur morgen krijgt even wat een graad heger uitkomen kan. 20, misschien nog 21 graden. Maar lang duurt het kalme waar verder al je net. Want in de joentiet dan komt er weer een storing op je aan. En ja, ik heb het toch wel weer wat een aantal millimeters verwacht je.
3: En Jot, tot de dagen daarna, hè? Ik heb dan ook rijnwetter verwacht.
19: Ja, we kennen zeker wel weer wat rijnwetter verwacht. De Yes-mannen, hè, dat is Joert de eerste dag van de Yes-mannen. Ja, die liek het ik wel weer aardig wie het uiteind te zetten. Wat op tonsje en vreet, dan hebben we wel weer geregeld buien. Ik zal de wien en wat meer vielen litten. Matig ontkrijftig onder het westen, het zuidwesten. En juist dat zuidwestelijke component, dat zwaart ervoor dat we dat wel wat in de warmere, ja, vochtige lucht zitten. Ik wil eens even wat neer onvielen kennen. Zo'n 21 of 22 graden heb ik op de beide dagen als maximum temperatuur staan. En dan op sneeuw, ja, dan komen we weer wat in de koudere lucht te lanen. Dat zwaart er wel voor dat het eigenlijk oedijs droegbloeien zult. Dat de zinnen weer volle vaker sjen lid. En maar in westelijke wind die matig want soms krachtig wijze zult hebben we dan een maximum temperatuur van 20 graden. Nou ja, en in de nachten is het net koud. Ik verwacht je minimum temperatuur in de nacht van tonsje op vreed. Maar ja, dan is er een soort bewolking van zo'n 15 graden. Dus ja, het bloedt echt wel wisselend. En ja, de millimeters die ja, daar hebben we toch wel wat bij oplust de komende dagen.
3: Jitske, dank u wel.
19: Hey, en dan mooi.

0: Prince en When Doves Cry. Fun shoppen is belangrijk als je een winkelgebied onttrekkelijk houden wil. Dat zei Richard Vellinga. Hij is ondernemer en voorzitter van de vereniging Promotie Ceylon. En hij leidt u hoe je shoppen fun meidje kennen.
1: Verscheidenheid aan winkels, net al je dezelfde winkels. En net al je ketens. Wij krijgen zelf van klanten net vaak die hebben een winkel die nergens oor zit. En ja, dat vinden klanten juist leuk. Dus dat is belangrijk, denk ik.
2: Ken je dat dan zeggen? Want dat speelt eigenlijk oerrol. Dat je zegt kennen van oké, had je in een keer in het dorp een stad, dat je daar dus winkels hoort dat iets het verschil maakt, dan haal je de loper in.
1: Ja, dat denk ik wel. En dat is, dat is gewoon de leuke winkels met in het centrum blijven zitten. En die moet net verhuizen naar de boetenkant van de steden. Want dat is juist eigenlijk hoe er al gebeuren.
2: En dat, hoe kun je nou voorkomen dat die dus net voortgaan? Want daar zit natuurlijk gewoon de crux. Iedereen zegt van ja, die bin zit erin leeg. Er komen overal wenningen te stingen. Mensen moeten maar wenningen in de bin zetten tot die pan leeg binnen. Aan de andere kant word je de levendigheid horen. Je wil horeca horen. Likens, nou, hier in jou, het is zoals op een ijsstad. Horeca.
1: Ja.
2: En winkels, dat is toch wat een stad levendig maakt.
1: Dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk met een verscheidenheid en inderdaad horeca met erbij zitten. En met leuk blijven gewoon. En met zwaar de lege pan, dat die vol komen te zitten. Ja, en dat is belangrijk. Dat is de zwaar is dat er, voor een jouwtje, dat ik je puur hoe de winnen met dik praat. Best wel een soort ellende is. En vooral jongzek, nou je dat voor het krijgen. Dan kijk ik zwaar dat er weer oren ondernemers in het taak komen.
0: Ja, en om die winkelgebied onttrekkelijk te houden, slaan Friese ondernemers de hon in je mijn oerheden en het onderwijs in de Sanium de Vitale Kernenalliantie. Dan de dierenambulance van Zuid-Friesland. Die had het zadel ook dat er extra vrijwilligers nodig binnen. De ambulance is met 12 wijn actief in Smellingeloon, Opsteloon, Achtkarspelen, Jereveen en de Stellingwerven. Maar het is zadel ook dat de chauffeurs het haast net onkennen. Dat vertelde Arianne van het Ende van de Moor van de Bistambulance.
3: Het is natuurlijk wisselend. Die ene dag hebben we drokker als de oren dag. Maar zoals in Farier hebben we een hele grote vogelzoon. Even mij komt, dat kwam ik mij om de warmte natuurlijk. Een hele grote beesten in het vogeltjes in het dreef. Weinig eten te vinden met de droogte. De droogte zwaar er ik voor dat een hele grote nesten van zwaar van zweltjes van de balken afvallen. En zelfs de grote wettervogels in het dreef. Ja, maar het zijn net alleen de vogels die te doggen. Je haait een periode, dan haai je een hele grote katten.
0: Ja, het lijkt mij net al niet makkelijk werk voor de mensen die treden op de ambulances.
3: Nee, dat is het ook net, maar we doen het wel met hart en ziel. En dat, ik denk dat het dat een stuk lichter maakt.

0: Johnny en June, die Koen even net. Nancy en Leeuwel, dit is Jackson.
1: De media van de morgen.
0: Je sentiment van Vijkenwoude.
2: Ja, die meen waarom tingen om in studententiert. We hebben deze platen, hebben Grease draait. Lee Hazelwood met zo'n prachtige whiskystem. Nou, heerlijk. Ja, na de brand weer in volle glorie open. Begin juster hebben ze nog in de uitsturing dwarshuis de Zuidervinnen. In z'n woord, na drie jaar naar de brand. Hebben ze alles weer opknapt en weer mooi voor mekaar. En er was een heel soort belangstelling voor die weropening. Dus ja, mooi de vlag uit. En dat ziet er feestelijk uit. Ach, Karspelen steunt inzet en M.E. Schroot het Fries Dijblad voorop en ik de Ljouwte krant. Het dat voorop steen meerderheid raad. Ach, Kasper verbreekt stilte over noodopvang. Dus ja, het is alweer 12 weken dicht die noodopvang in de Servento-hal. En nodig blikken dat een grote meerderheid van de gemeente hier met een mischappelijk statement naar boeten komt. Vier van de zandpartijen in de gemeente hier die staan achter het besluit van Bargemaster om de M.E. in te zetten bij de protesten over de noodopvang in de Servento-hal. Aurana Simmer, die er even niet ontdaan. Dan ik nog een foto voorop van Monique Dauma uit Snits. Zij is broadkampioen wakeboarden.
0: Oh.
2: Ja, en ze is nog maar op haar 23e is begonnen met die sport. Als je me toen had verteld dat ik aan het wereldkampioenschap zou meedoen en zou winnen, zou ik je hebben uitgelachen. Nou, ze laken het in elk geval als laatste, want ze is mooi broadkampioen worden in Peking.
0: Zo, jongen.
2: Ja, prachtig.
0: Heel bijzonder.
2: Heel bijzonder.
0: Ja.
2: En er zit een mooie actiefoto bij. Die is maken op de wetterskibaan bij Strand Sneek in de recreatiegebied De Potten. En dat ziet er spectaculair uit, kan ik melden.
0: In de Nederlandse continuut dus.
2: Zeker.
0: Arjen Overmaat.
3: Ja, ik zit nog even op een wakeboard. Fijke, is dat mijn touwen achter een ding hoor? Of hoe vertel dat?
2: Ja, doe kerst dan hingest inderdaad achter een touw hoor. Daar bij de potten hebben ze een hele installatie. En dan hingest ons een touw. En dan kerst ik mijn wetterskies. Maar kerst dus ik mijn zo'n wakeboard. Dat is een inboard.
3: Ja, ja,
2: en dan kerst al je keuzen kerst met waan. Dan kerst bij zijn scones op. En dan kerst al je ja, pirouettes. Okay. Of weet ik volle. We kwartlien hebben op terras gezitten daar. En nou, de zeg er aardig spectaculair uit. Ik weet net dat er is een vrouw kampioen op dat moment. Ik kon
3: nee, maar dat is het dus. Je wil je zit aan look on touws is, maar het werd on lutsen.
2: Ja, er zit een ja, en dat is een helemaal hele grote ronde. Ja.
0: En op zo'n kwad boer, dus dan dat liep ik ook wel lastig.
2: Nou, wie en ik woont, dan gier die machine on en die stien dan al helemaal verkeerd. Dat koest Hoesjen en die ging dan plat vooruit op een snuit in de weg. Ja, dat vind ik wel weer spectaculair.
0: Dat ben ik.
2: Altijd wat
3: een echt leuk op de serie. Ja.
0: Ja.
3: Nou, de voorraad is een noffelijke muziek bij de koffie. En dit is echt leuk. Want we hebben even contact met Veenendaal. Daar het Martin van der Bijl. En die had het Fries geleerd dankzij Omroep Friesland.
0: Nou,
3: ja, dat is mooi.
0: Dat is leuk.
3: Heeft zin dat ik hier al in Fries waarom praten? Ja. Hij kan het al wel versteren. Dat is hartstikke leuk.
0: Wat aardig.
3: Ja, en noffelijke muziek bij de koffie dus.
0: Vanzelfs. In nou de voorraad dus. Dit wie Friesland van de Mol van Joert. Ik wens jullie een noffelijke mol.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Bucholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
12: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
13: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Zoet.
1: Jan Bokje bracht mij justerion de groetenis van uw zonke Wopke van TV Stone. Ik waard het genoegen om mij op begrafenis en daarom luts ik jou de pronkbaron. Doet ik met stjerhoeskaan, biedt krekt of brul of tweet. Ik ga nee weten dat uw zonke Wopke zijn familie hier.

zijn, oh dan verdom ik het om mij. En de vrouw die koelde al je rachie, dus liet ze leven om kewopke samen deer. Hij wie in het lijst ons zijn marij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die jaren.

alle jaren nog er eens een keer zien. Wat leidt er daar nou rustig, zei het is mooie Katrien. Zou onschuldig krijgt als wie het een ben. Als hier er hield zijn lippen nemen kweer nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meesken had er nee bestien. Maar door raasde jelle sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien, voor dadelijk zien het hier. En jelle skopt en omke sjoet, die hol op de wek een handje mij. En doe weet in ene sammer een hele vjochtpartij. Meesken help, hij docht mij deer op omke sjoet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduwe was een skoltsa plat, onder omke zijn grauw god. En de stem

doet hij uw rijnkaam zoet, al werd van voor wajon. Omke zo, ik stek hem neer, want hij wie poer. Maar Jelle Sippel stiek al mij de flessen kleer, zei omke prioris en doe wie de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oor zit goed beslijn. En doe toch we maaien waar u zwopke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voor op Ronsjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we gingen de dadelijks west ieder maar net een herbersteen. Want doet Sjoerd dat zich rapper ho, we keep je drees nog hier. Ja, dat liek het mij goed als hij reden kei. Maar dan met die zwopke ek nog een keer mee. Nou, wij wienen gauw beret, omke waard van de wijn nou zet. En die schoten wij

boeren bleuren. Maar omke zei wij met weer voet, dus wat maar in de groen. Wij gaan wij verder op geslijn, geen nog een keer roem. En wij gongen weer op stap voor op Rochjoerd. En die stapte nou al aan de goede voet. Hield al achter in de riegelen der zong liedse reden. Kei je langs al omke wapke leven, hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipte rustig op een wijn. En nu reis die Ruan al aardig op zijn eind. Doe je niet eens zo lang ik get. Ja, ik bedenk me wel wat let. Maar die zonke

verheert die doe in één de hele regel stil. Dat ze zei, ja, daar help je bliksem om. Wij met de rom, want omke wopke met ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij om. Want als de baas van het spul er zelfs net eens bij is, nou, dat vind ik van geen donder ons aan hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn. En we smeten omke wopke op een wijn. Voordat we gingen, maste wij de man nog een paar slokjes aan. En toen gingen we tegen Fleuren om het kerkhof te. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de grond. Lange get zijn uit, ik meen, nu is de vaststelling.

0: eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep Zeelt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekelt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe-Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Elke kachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is een geweldige opstekker van Ljouwert en voor elke neem die een wenning ziet. De gemeente Ljouwert maar in versneld tempo 6.000 huizen bouwen. Werd het dit nog niet een salieke te kennen, Sagau? Dan zullen we het aanstoot hebben, hier in Noord-Friesland.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
10: Bouw- of metaalproject. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
10: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
13: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker houdt.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toet in toekomst keer.
16: Waar kan ik van over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
19: Noe in Friesland.
20: Eer
14: Erik Enema.

0: Tizzy Penniston, hier is dan een van de grootste hit, denk ik, van deze formatie. Dat noemen we Finally.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: Noe Friesland.
0: Nee, dat moet je weer niet. Dit is Noe Friesland, maar Nijs ware muziek de komende oren. En in het Nijs dadelijk, jouwe, krijgt hij een versneld tempo, toezenden nije wenden. En ik het treinstation op de Werfsterhoek, dat liek het nou in zicht te komen. En draakje vleren, vliegeren uit solidariteit met Palestijnse band. Dat zal sneu het geval wezen bij Zwarte Haan. Maar eerst het waar in het kwad. Is Wiebinga, een hele goeie midje.
2: Een goeie midje. Nou, het is een mooie mix van zinnen en wolkenstritten. En bij de matige, want vrij krachtige westenwind is het 18-20 graden. Jong, en vannacht wat meer bewolking, maar nog wel droeg en in trogsneed dan een gratis viertje. Morgen een lokale bui, maar volle vaker droeg. Maar soms een glimp zinnen wordt het maximaal 20 graden bij de matige, want vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Ons inhoren.
2: Noe Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: Het lijkt een geweldige opstekker van Ljouwert. Het kabinet heeft de spoordokzone in de stad onwiest als grutschalige woningbouwlocatie. 6000 huizen zul je daar in versneld tempo bouwd worden. Dat budget ik dat het nieuwe treinstation op de Werfsterhoeken in zich lijkt te komen. Hoe realistisch is dit alweer? Daarover praat ik met Julie Bruinings, wethouder van de gemeente Ljouwert met woningbouw in portefeuille. Een goeie midje.
4: Goedemiddag.
0: Ja, dit weer reden van gebak, denk ik, of net?
4: Zeker. We staan vanmiddag de minister, want die komt langs, ook met oranje koek op te wachten.
0: Ja, waarom kent dit nou in een saflug?
4: Nou, er zit een heel voortraject zit hier aan vast. Maar wij hebben als Leeuwarden aangegeven dat wij bij kunnen dragen aan de landelijke opgave als het gaat om de woningnood aan te pakken. En het ministerie en dus de minister hebben nu erkend dat Leeuwarden dat zeker kan doen. Dus wij gaan in ieder geval tussen de 3.500 en de 6.000 woningen versneld realiseren in Middelzee en onder andere het Spoordok.
0: Ja, en versneld tempo, wanneer staan die huizen er dan?
4: Nou, de eerste huizen staan al in Middelzee. Daar is nu vorig jaar is echt het eerste gebied opgeleverd. En daar gaan we nu verder. En we hopen dat volgend jaar in 2027 we kunnen beginnen met de eerste bouw in de spoorzone in het Spoordok in Leeuwarden.
0: Ja, het gaat om een grootschalig project dat het kabinet nou mogelijk maken. Het op 5 gemeenten gaat het. Er is geen extra geld om de wenningen bereikbaar te maken, hè?
4: Nee, nou, het kabinet heeft wel überhaupt geld beschikbaar gesteld om uiteindelijk de woningbouw, of in ieder geval de markt, uit het slop te trekken. Daar willen we zeker ook aanspraak op maken. Maar het gaat vooral om hulp rondom bottlenecks of knelpunten. Dus denk eraan bij de aanleg van het nieuwe treinstation Middelzee, maar ook de mobiliteitshubs die er allemaal moeten komen rondom die woningen.
0: Ja, dus bleef toch de vraag, waarom het Ljouwert, maar die vier oude gemeente nou deze voorsprong kriegen? Waarom kennen het in Ljouwert bijvoorbeeld nou niet?
4: Nou, ze hebben gekeken, het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet, dus de netcongestie. Nou, en in Leeuwarden hebben we aangegeven en laten zien dat wij hier kunnen bouwen en dat het Rijk ons nu een flinke zet in de rug geeft. Ja, is gewoon goed nieuws.
0: Ja, middels zijn spoordok, daar praten we dus over 6000 wenningen die daar komen matten. Je hint al eventjes over dat treinstation, daar aast Ljouwert al langer op, Werfsterhoeken soort dan komen matten. Hoe fier ben die plan nou?
4: Nou, die plannen staan. Het is, er is een overeenkomst dat daar een station gaat komen. Alleen je ziet dat je plaatst niet zomaar een treinstation erbij in je gemeente. En we hopen dat door de aanwijzing als grootschalige woningbouwlocatie er dus ook de gesprekken en de uiteindelijke realisatie sneller zullen gaan. Ja. Want hoe eerder daar een treinstation open is, hoe beter het is voor de bereikbaarheid van het gebied.
0: Ja.
4: Want we willen tot daar en daaromheen ook heel veel woningen realiseren.
0: Maar eerst de huizen en dan een station? Is dat een beetje de volgorde?
4: Ja, zeker. Zeker. Realistisch is dat we nu eerst verder gaan bouwen in Middelzee. Daar zijn we druk mee bezig. Ondertussen beginnen we al een beetje in de stad, hè, bij het spoordok. Dan het station en dan verder met de hele opvulling eigenlijk van de spoorzone, zoals wij dat noemen.
0: Een echte opstekker voor jou, hè?
4: Zeker, zeker. Dit is echt heel goed nieuws. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Oké. Okay. Julie Bruinings, zij is wethouder van Wijnen in Ljouwert. Dank u wel voor je verhaal.
2: Noe Friesland.
1: Media Oershow.
0: Ja, dat was even wat er in de orde media al je te verhapstikken is. En dat is best een heel soort natuurlijk. Feike Wouda, goeiemidje.
5: Ja, goeiemidje, Erik.
0: Eerst maar even naar Overasselt, hè?
5: Ja, de mutten bijvoorbeeld even heen. Ja. Want ja, we zitten hier van de morgen op een redactie. Ik al hier te zien naar die beelden die er maken binnen een groep van zo'n, nou ja, 20, 24, ja. Al je Mai Kalasnikovs, vier intekken gewoon opstritten. Ja. En dat ben net de politiemeesken, want die ben daar nou ook vier bewapenen, onwijzig. En ja, er had dus een shitpartij geweest bij een borkerij daar. Er is al jetters ketten, toen ben er 24 keer is het doos ketten op die plaats. En ja, nou zoet er dus west ketten geweest. Er is iemand bij omkwam, politiemeesken die op die melding aankwam, die ben verwoenen rekken. En ja, de politiebon, die ben ik jip schokt terug de heftigheid van het incident. We hebben dus die verwoende rekken binnen. Wij wensen de betrokken collega's een voorspoedig herstel en hun naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd. Ze zijn boeten levensgevaar, dus dat is dan wel het goede nice. Mm-hmm. En zoals ik, de gebeurtenissen laten on-Nederlandse taferelen zien, maken grote indruk op politiemensen in het hele land. Ja, want nou ja, wat ik zei, we zitten zelf hier van de morgen ik naar die beelden te zien, dat daarin ik gewoon zien het al malen, maar ik weer in Nederland oe een stritten.
0: Ja.
5: Dat is gewoon die net voor te stellen. Ja. De actie is nog heel niet geënderd, dus een stuk grijden is oorzet. Ik trouw zwier bewapende politiemeesten, hing het ik aan een politiehelikopter in de loft. En ja, er wordt nog heel iets scherp, want laten we even jaren van beelden die het nou krijgt binnen kan binnen. Ja, dat is geen klapperkursfysiek.
0: Nee, die wordt echt
5: de politiehelikopter, die eerste bob in de loft hingen. Dus dat is nog niet eens correct binnenkomen, dit weer van de morgen. Dus ja, die actie is daar nog heel tijd geënder.
0: Even overrasseld, dat hij natuurlijk stil dat voor een dagelijks priester kent, dat vlak bij Nijmegen, hè?
5: Ja, inderdaad, ja. Dus, maar...
0: Maar ben je in het ROC, denk ik, daar, hè?
5: Ja, precies.
0: Ben ik geschrokken.
5: Ja, want dat ROC in Nijmegen, daar ben ik inderdaad, was toen zij is bot geschrokken. Want er stonden niet eens zomaar drie Frans sprekende mooie in het gebouw. En die vregen in het Frans om de receptionisten, ja, waar is hier het station? Ze dachten in eerste instantie dat het ROC het station was. Nou, die receptionisten, die spust toevallig, ik Frans.
0: Okay.
5: Dus die had haar, ik mijn naam naar boeten. En hij zei, nou, door is die baanhoofd ook.
0: Hoe elagaar.
5: Maar ja, nadat die vrouw dus weer naar binnen ging, kwam voor de politie omrijden en ben die trein mooi oppakt. Het station hebben ze gelukkig nooit bereikt.
0: Nee, en dat het, wat de maatje mooi die shit rijden.
5: Nou ja, want er in eerste rijen Frans sprekende mooie. Ja. Nou ja, er wordt dus toch toen een groot drugsconflict. De namen Bolle Jossen, die word ik al neemt.
0: Ja.
5: Ja, en die heren gewoon wat jongens zien om dan even of even, maar om dan schrik om te gaan.
0: Je rest een geweer en shit hem maar even.
5: Ja, shit maar even. Dus nou ja, we hebben niet schrik jerk hoe ze dan tekeer gingen.
0: Ja.
5: Dus, maar net best.
0: Maar daar heb ik mooie nijs, collega's in Brabant.
5: Ja, uw collega's van Omroep Brabant, die binnen de regionale omroep bestuurt, die wordt precies 50 hier. En dat wordt zelfs uitgebreid viert. Ja, en dan hebben we dus op Brabant, ik bedoel, wat deals dan uit?
0: Ja, nou, ik heb er één ding geweest, liep niet.
5: Om 6 uur van de morgen in de verslagjouwers op Eindhoven Airport, mij de bekende worstenbroodjes.
6: Wil je een worstenbroodje?
7: Nee, dankjewel.
6: Dat is kei lekker, hè, worstenbroodje.
7: Ja, heerlijk. Nou niet.
6: Nou niet? Do you want the worcester bread?
7: No, thank you.
6: No worcester bread? Oh nee. Nou, dat komt...
7: Dit
6: is wel heel grappig, want iedereen wil het de hele tijd. Zijn we live? Niemand wil het.
8: En ja, heel eerlijk, iedereen die geen worstenbroodje wil, dan denk ik ook, ja, jij bent niet van hier, ga weg.
5: Nou, behoorlijk. Het is hetzelfde wijze dat wij zitten.
0: Stikje oranje koeken?
5: Doe je want een stikje oranje cookie. Orange cookie.
0: Nou, maar ik eerlijk zeg, ik heb wel zo'n worstenbroodje gehad. En mijn maas betiet, liek ik dat wel wat zwier op mijn maag.
5: Lijkt me behoorlijk zwier op mijn maag, denk ik, ja.
0: Nou, het is een mooi cadeau.
5: Ja, toch?
0: Ja.
5: Nou,
0: ik heb nog even in Italië.
5: Zullen we nog even naar Belluno, dat leidt in Noord-Italië. Daar heeft een dakleers een man uit Irak. Die is daar al heel lang, wendet die man daar op stritten. Een cent te maken, zeggen ze dan. Alleen nog, die had de inwenders verbiesteren. Want die ran ineens maar een koffer vol met geld oestritten. En die hoefde hier maar gewoon bankbiljetten van 50 euro, Ronnie, uit te delen.
0: Waardig.
5: Ja, heel aardig.
0: Zo'n worstenbroodje, maar dan geld.
5: Ja, precies. En, maar ja, goed, woonbeesten die pakken het geld om. En die denken, nou, dat is mooi binnen. Oren die vertrouwen het dan het hier en dal. En die had de politie waarschuwen. Nou, die had uiteindelijk meer dan 4.000 euro veiliggesteld uit die koffer. En ja, de rest wie dus al fut, jong. Hoeveel dat er nou krijgt inzetten, dat is net bekend. Het mysterie bloot, hè. Ja, waar komt die koffer maar al het geld Wij.
0: Ja, hoe kwam je erop?
5: Want ze hem, ja, nou ja, ze hem bevregen, maar hij zegt, ja, hij spreekt geen Italiaans. En antwoordde ik net op vragen. En ik doe er een oezetter, een vertaler om te pas kwam. Joeg de man, ik geen antwoord. En ja, hij zit er onbekend. Hij wil geen help van oren. En ja, is ik net echt onspreekbaar. Ze kennen hem hier allemaal. En hij is eigenlijk behoorlijk geliefd.
0: Ja, ja, vooral nou.
5: En ja, een soort mensen heb ik bezocht om te helpen. Maar dat slaat hij dus iedere keer op. En ja, nou begint hij dus zelf yield uit te dealen. Alleen ja, het is dus net bekend waar het nou wij komt.
0: Ja, nou, dat zie je gewoon een koffer met yield.
5: Ja,
0: dat gebeurt daar in Italië.
5: Ja.
0: Dan besluit toch nog even naar Noorwegen.
5: Ja, was het dan nog even?
0: Ja, een mooi verhaal. Ja.
5: Ja, want hij had het waar dien je, hè?
0: Ja.
5: 14-jarige jongen uit Noorwegen is op een dij onholden dat er in stijl Linebus omriet. Ja, hij had zo'n november had hij het al drie keer jetten dien. Had ik al aardig wat kilometers, honderden kilometers met rieden. Hij zelfs een keer naar Zweden rieden. Dus hij de grens kwam met het ding. En ja, de politie is nou op een nij een onderzoek begonnen. Maar ja, ze waren waskogel erin die stier bij de bus halte. Nou, de bus komt erom. Als je hem voorstellen, de bus komt voorin.
0: Ja.
5: Het waren geen jippen, tegen niks aan de hand. Zit er een jongetje van 14 achter het stuur. Wilt u misschien instappen? Nou, nee, die man die vertrouwde het niet.
0: Ik wacht op de volgende bus.
5: Ja, dus die had voor de politie bellen. En nou, die had hem dus een paar halters verder hem onholden.
0: Ja.
5: Maar ze kan hem net verst horen, want hij is minderjarig.
0: Ja.
5: Zie ik nou een oor jongetje hier bij mijn min? Ik 14. Ja, die heze ik mijn naam. En die werd nou beschuldigen van medeplichtigheid.
0: Ja, ja. Maar jongen, die weet precies wat die letter wilde natuurlijk.
5: Ik denk dat hij wel ergens een planning in de hol had. Wat ja, hij precies. Wat
0: nou, hoe komt die jongen goedig iets aan maar aan een beurs natuurlijk? En dan kan ik eens en zo wat in.
5: Nou, dat... ja, ik weet hoe het niet aan. Doe kerst gewoon iets aan beurs komen. Daar is een trucje voor.
0: Oh.
5: En als de volghouder wist, dan krijg je hem zonder kaai, krijg je hem on.
0: Is het werkelijk weer?
5: Het is werkelijk weer.
0: In feite weet dat soort dingen, hè?
5: Ja.
0: Dank u wel voor Medio Show. Hardy there, maar met waan. Dat lijkt me toch wat veiliger eigenlijk, ja. Ja, dadelijk hier in No in Friesland omtinken voor het G-voetbal in Sint-Anne. Want deze week het VV Sint-Anne een nieuw team. Als de 20 voetballers uit Noord-Friesland, die krijgen hier nog haar G-voetbaltraining van Meeske Mayen behinding. Dat verhaal, dat is hier dadelijk.

take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh.

0: Zoet en ik, zoet.
1: Beyoncé, er is een Texas Hold'em.
2: Noe in Friesland.
1: Ja, zo, deze week heeft VV Sint Anne een nieuw voetbalteam. Haast 20 voetballers uit heel Noord-Friesland krijgen daar nou haar G-voetbaltraining. Om pas voetbal van Meeske Maai Behinding. En daarmee giet een wichtige wens in vervulling. Naast de ommeldingen uit Noordwest-Friesland is ik het volslaande team oerstad vanuit VV Broekstervoort. Dat het G-voetbal opgehouden is. Annelies Zonder van is zelfs werkzaam in de zorg. En het initiatief naam om het G-voetbal op te starten daar in Sint Anne. En aan bijdrage van Omroep Silt.
3: Dit is de eerste training van de senioren en de junioren van ons nieuwe voetbalplustak. Dat is de leeftijd tussen 12, vanaf 12 tot 18 en 18 plus. Het is ontzettend speciaal dat we hier nu de eerste training mogen beleven, omdat er is hier in het Noordwesten eigenlijk heel weinig voor deze doelgroep. En het is hartstikke mooi dat VV Sint Anne hier de deuren voor opent, zodat wij hier met z'n allen welkom zijn om te komen trainen. Het zijn junioren en senioren met ofwel een verstandelijke beperking, autisme, ADHD of andere problematiek, waardoor ze net niet lekker in een gewoon team kunnen voetballen. En er is geen diagnose verplicht, maar je bent wel welkom hier als het ergens anders net even niet lukt.
4: Het is denk ik gewoon een groepje die misschien wat meer tijd nodig heeft.
3: Ja, er is inderdaad net wat meer tijd nodig. Het tempo iets minder hoog, iets meer nabijheid van de trainers, de groepjes wat kleiner. En dat proberen we hier voor elkaar te krijgen.
4: Ja. Dit is ook grotendeels een groep uit Broeksterwoude, die dus in Sint Anne zijn gegaan, want daar ging het dus niet door?
3: Nee, er is een team uit Broeksterwoude is inderdaad gestopt en een van de trainers daar zijn zoon en hij wonen hier in Sint Anne parochie. Dus hij is ook direct betrokken geraakt bij ons project. En heeft daarna eigenlijk het hele team is mee overgekomen.
4: En met wat aanvulling van mijn lokale jeugd hier inmiddels al?
3: Ja, klopt. Ja, we hebben mooie aanvullingen vanuit de lokale jeugd. We beginnen volgende week ook met de trainingen voor de pupillen. Die zijn van 6 tot en met 12 jaar. Daar hebben we inmiddels ook 6 aanmeldingen voor. En dat hopen we nog verder uit te gaan breiden.
4: Dat denk ik ook een beetje met deze doelgroep. Je kan van tevoren denk ik niet helemaal plannen maken hoe het allemaal moet gaan lopen.
3: Nee, je kunt hele mooie plannen bedenken. Maar 9 van de 10 keer moet het net even anders. Ja, dat klopt.
4: En dit is dus de trainer die dus aanwezig is. Die is dus ook echt bekend met deze doelgroep.
3: Ja, die is al volgens mij ruim 10 jaar betrokken bij het G-voetbal. Zoals het in de volksmond ook genoemd wordt. Dus die heeft voldoende ervaring met de doelgroep.
4: Hoe mooi is het nu dat deze jongeren en deze voetballers hier nu de kans krijgen om hier gewoon lekker ook competitie te gaan voetballen?
3: Ja, de senioren inderdaad van onze nieuwe tak gaan ook direct de competitie in. Dat is ook een team wat al eerder competitie heeft gespeeld. We hopen met junioren en de pupillen eigenlijk na de winterstop de competitie in te gaan als de teams groot genoeg zijn.
1: Ja, het team van VV Broeksterwoord is dus oerstap naar Sint Anne. Hier van Harden is Martijn Hofman uit Dokkum. En voor de Jere van Hofman moet hij de eerste training voelen.
5: Gezellig, leuk om elkaar weer te zien. We zijn als heel team verkast, dus voelt als thuiskomen eigenlijk. Ja.
4: Hoe ver moet jij nu hier reizen om hier te zijn?
5: Het is 35 minuten rijden.
4: Dat is toch een eentje.
5: Wel hè, ja. Dus ja.
4: Maar ik denk hartstikke mooi dat jullie lekker kunnen trainen en competitie weer gaan voetballen.
5: Precies, dat is wel de bedoeling inderdaad. Gewoon weer vol gas geven. En dan kampioen worden, dat zou wel mooi zijn.
4: Hey, dat is het doel, dat durven jullie nu uit te spreken?
5: Ja, ik weet wat we aan ons team hebben. Daar gaan we wel voor in ieder geval.
4: Dat was hartstikke leuk om te horen. En jullie hadden natuurlijk wat junioren erbij deze keer. Hoe was het met die andere jongens erbij?
5: Ja, het was even anders dan anders. Nou, ja, je bent normaal gewend met éénzelfde team te voetballen. Dus twee nieuwe jongens erbij, maar altijd welkom.
4: Hoe mooi is het dat jullie gewoon lekker kunnen blijven voetballen?
5: Ja, hartstikke mooi. Vooral ook dat we gewoon als team bij elkaar kunnen blijven.
1: Ja, het G-voetbal dus in Sint Anne. Ja, dat is de bijdrage van de collega's van Omroep Silt. Dadelijk hier in Noe in Friesland. Vliegeren voor de kinderen in Gaza. Draakje vliegen. Er is een reden voor. De Dolomina's in Friesland die pakken dat nou op. Bij Zwarte Haan zal dat sneur het geval wezen. Dat verhaal, dat is dadelijk hier in Noe in Friesland.
6: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
7: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
3: Nee, Attens met ds.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is exact, Jalwien. Hij stiet voor het laatste nijs uit Friesland. Maar Lars Leo, Lars, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag. De politie had 3 mensen oorhouden voor een mogelijk geweldsincident in Snits. Dat bij de Arune Wieke Mandy. Daarbij rekken een man uit Snits slim verwoenen. De vertochten binnen een man van 18 en 2 minderjarige jongens uit Snits. Agenten troffen op de bewuste dag in een wenning onder Choma Viada Lene in een verwoende man. En hij waard mooi letsel oerbrug naar het ziekenhuis. De vertochten die zitten nog vast en worden jet. De Skasterienbrug in de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer wordt komende weken verskaten na een aansluiting van inspecties. Van man die 8 uur jongens, want Ties die 6 uur maas is de A6 dicht in de richting van de Lemmer. En van Ties die 8 uur jongens ontwaas die 6 uur maas is de A6 dan dicht in de richting van de Jouwer. De binnenomleidingsroutes instelt via Snits. Het technisch onderzoek van Rijkswet is die het toch blikken dat de bruggen net meer volslaan voldoet om de constructieve veiligheidseisken. Het toch het net verantwoorden is om de bruggen te betjenen. Een inzamelactie van Feyenoord supporters voor de verwoeden bij het vuurwerkincident in het Kooistadion had op nota €4200 ophellen. Het geld is onder meer bedoeld voor zwaarkosten die het net vergoeden worden en materiële skeer. Als de geld oorbloed, gaat dat naar de Nederlandse Brandwondenstichting, zeggen de initiatiefnemers. En Luca Ploegman zal een contract tekenen bij Sportclub Cambuur. De keeper die traint zoent verliezen week mooi bij de ploeg van trainer Johan Plat en had erin blijkbaar genoeg indruk maken. Dat doet ze die zilver twee tekenen en met de concurrentie ongeen onder de latten mooi Thijs Jansen. De 26-jarige Ploegman die speelt in het verliezen onder oren bij FC Dordrecht, Go Ahead Eagles en Werder Bremen.
9: Hoeveel keeper is dat dan voor Cambuur?
10: Ze hadden nou Fjouwer.
9: Zo, dat is een heel soort inderdaad.
10: Ja, dus misschien kunnen ze Tangeliek opstellen.
9: Dat zou net verkeerd wezen. Lars, dank u wel voor het Nijs uit Friesland. Dadelijk het waar, Matjitske, oor, die horen maar iets.
11: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
13: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
12: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
14: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
15: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's. Is de vat Els.
16: Mijn toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom jouw bedrijf. Oeralwei. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrein. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
18: Noe in Friesland.
19: Erik Enema.

0: Bakker van Nes op het Aamloon. Die houdt er mee op. Master Bakker boot de Riefstad dat het waren dicht. Na 60 jaar werken. Dan maak ik haast los een keer. Hier is mijn pensioen. Nou, dat verhaal, dat is dadelijk hier in Noord-Friesland. Maar eerst vanzelfs het Waberjochtje is gewimming aan een hele goeie midje.
1: Een goeie midje.
0: We hebben natuurlijk een ongelooflijk droege simmer gehad. Het heeft Aaron het best rijnt. Ja. Daar is de Sivers, hè?
1: Ja, ik heb zeker de Sivers. Het is ik wel wat echt opvalt dat je daar de mannenoersjug van Augustus Sjugge. Ja, dan hier de ont, de 22e, hè, Aaron de Tonsje. Eigenlijk op een heel soort plakken nog maar amper rijnt. Maar in Laaksen Bigelix, ja, destier de teller eerst op zo'n 30 millimeter. Maar er is in elk geval nu 82 millimeter van hoe de hele mannen. Maar dat is wel echt in de Aaron de dagen, want Aaron de dagen het zijn 44 millimeter rijnwetter op Smittendere en ik in Damwaard. Daar stiet de teller eerst op 30 ronde tonsje en dat stiet nu op 63. Dus er is ik 30 millimeter in deze dagen van. En ja, dus qua rijnwetter kunnen we wel stellen, het het wat een inhaalslag maken. Ja. Maar ja, het is vanzelfs...
0: Het is net genoeg, hè?
1: Het is net genoeg voor de droogte, nee. Zeker net. Nee. Maar er is nog wel wat onderwijs. Het is de komende dagen kunnen we nog wel verwachten. Maar wat we nou naar de radar en dan zien we dat het nou prachtig mooi waar is. Ja. Er zijn wat wolkenstritten, doet ik je krijgt hinderiert. Nou, wie het echt wel geneertje. Mooie lege stapelwolken, maar tussen droog een heel soort rond te verzinnen. Al het van de morgen, ik wil even rijnt. Alleen nog boven de Waadeiland giet het echt een buiken van het westen naar het eerste daar rug door het Ameland heen. En dat het er al een millimeter onrijnwetter op smitten. Maar voor de rest van de provincie, daar is het vanmorgen eigenlijk wel voor het grootste paar droeg bleun. Van een beetje dus mooi droeg waar, wolkenstritten en heel soort rondte voor de zinnen. Nou, dat smiet dan een 820 graden op. Dat is wat ik nou bij waarom krijg van de waarnemers. Laaksem zit bigelijks op een 9,2 graden. Skielge dan een graad leeg, maar in Siegerswaard is Bigelix nou 20,1 graden. Nou, en de westenwind die zal steenbloeien, matig rond vrij krachtig. Nou, dan jong, dan zak het er boppelaan wel aan, maar bloed er in het kustgebied steen. Verder hebben we wat toenemende bewolking, maar zal het in de nacht nog wel droog bloeien. Er zijn wat wolkenvelden en een enkele opkleding zou er nog verzwaren. Je kennen dat het minimumtemperatuur boppelaan 9 graden of 12 zakt, maar op de Waadeiland enkele graden heger.
0: Ja, mooi waar, je moet dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Heb ik het beeld van morgen?
1: Nou, morgen net heel een dal. Nee, ik moet zeggen dat we hebben morgen hier hebben eens even een bui verwachtje. Nou, dat zal dan echt even om zijn sneer gaan. Maar voor de rest ligt het eigenlijk voor de grootste part wel droog te bloeien. Al het de zin, het wel een stuk dreiger. We hebben morgen echt wel te krijgen met wikselende bewolking. Dus dat betekent dus dat de bewolking morgen echt wel overheerst. Een glimpje zinnen is wel mogelijk, maar het is wel een oorwaarbeeld dus als joert. Nou, de wien, dat bloed voor eerst nog hield hij diezelfde hoeken waar waaien. Zuidwestelijk, onwestelijk, matig rond vrij krachtig. En ja, dat zal morgen de verzwaringen dat we morgen op zo'n 20, misschien nog 21 graden uitkomen kennen. Maar ik verwacht dat op de meeste plakken het een jochentje of 20 graden wordt.
0: Ja, en toch aardig wat ruimwetter morgen. Is dit het beeld van Tongzie?
1: Als je morgen te joen, dan hebben we dus die steuring te pakken, ja. Mij aardig wat rijnwetter. Ja, en tongetje en vreet, dat worden ik eigenlijk twee dagen waarbij we echt geregeld buien oerloeken. En op vreet ik echt wel dat het even stevig trorijnen kan. Ik stek de wien weer volle meer op, zeker op vreet. Matig ontkrachtig, soms zelfs hut in het kustgebied. De temperaturen, ja, toch wel zo 20, misschien wel rond 22 graden. En dat komt omdat de ongeveer dus toch wel wat meer uit het zuidwesten waaien is. Dus dat is een vochtige en een, nou, toch wel een brotsige luchtsoort. En dan op sneeuw, dan zitten we duidelijk weer in de koude sector, in de koude lucht. 20 graden is maximum temperatuur. Het is dan wel volle vaker droeg. En de zinnen die zullen dan ik weer wat meer sjen litten. Maar ja, dat het heel dal droeg bloed op sneeuw, dat waar ik nou net te zitten.
0: Nee, misschien dat per dag ik bezien maar dan liek het
1: ja, mij. Ja, zeker.
0: De Vita, Siska, dank je wel.
1: Ja, graag die.

0: klassieker van Pieter Wilkes. In de uitvoering van Rieneke van Ommen. Ja, is het paard waarom?
1: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
2: Oont één oren.
3: Oont één oren.
2: No in Friesland.
4: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Het is nog tol van een hele minuut. Oer, Jelve in. Het vleenen van draakjes, het oplitten van draakjes, is verbinden voor de band in Gaza. Het vliegeren voor kinderen. En dan worden er in Nederland, op een stukje 8 locaties, nou, worden er misschien nog wel meer actie viert van die band. En een van die locaties is in Friesland, de Zwarte Haan onder Waadzeedijk. Ellen de Bruin is van het Dolomina's in Friesland en onder de telefoon. Goeie met je.
5: Goedemiddag.
0: Dag Ellen. Hey, eerst even, het is toch het Israëlische leger, toch de Israëlische regering, verbinden dat ben, maar die vliegers, maar die draakjes, Boatsi, die hebben er op zichzelf ook wel een reden voor, want de Hamas heeft die vliegers in eerdere momenten gebruikt om brand te maken in kibbutzen en op oren plakken in Israël. Is dat een argument waarvan je hem zegt, ja, dat is misschien wel redelijk?
5: Nou, het klopt hoor. In 2018 zijn inderdaad aan de noordgrens zijn dat soort dingen gebeurd met vliegers. Maar er is nu wel heel duidelijk een andere situatie. En kijk, wat gebeurd is, is dat er een aantal vliegers van kinderen zijn weggewaaid. He, dat gebeurt wel eens. Het is ons ook wel eens overkomen, denk ik. En die zijn weggewaaid, in Israëlisch gebied terechtgekomen. Nou, dat heeft in ieder geval bij de minister van Defensie weer heel veel kwaadheid gegeven. En hij heeft gezegd, er mag niet meer gevliegd worden door kinderen. Inmiddels heeft het leger gezegd van ja, maar er was eigenlijk helemaal niks mis met die vliegers. Dus niet te vergelijken met wat in 2018 gebeurd is. Dit waren gewoon vliegers van kinderen, niks aan de hand. Maar toch heeft de minister van Defensie daar flink van leer getrokken. Heeft die instructie gegeven. En zover dat iedereen die vliegt, ongeacht of het ook kinderen zijn, mag beschoten worden, moet neergehaald worden. Kijk, en dan is er wel iets heel anders aan de gang. Want dan zie je dus ook dat, ook al is er eigenlijk geen aanleiding, geen reden nu. Hè, het zijn geen Hamas mensen die dit doen. En dan toch door blijven gaan. Ook al zegt het leger zelf van er is eigenlijk niks aan de hand. Ja, dan zie je wel dat daar iets heel anders achter zit. En dat past natuurlijk ook in het hele wrede patroon van de laatste jaren. Dat Israël, er vindt gewoon een genocide plaats. En op alle punten proberen ze natuurlijk gewoon de mensen kapot te maken. En voor kinderen is daar niet veel ruimte om te spelen. Het vliegeren is dan nog een van de dingen. En ja, dit is ook weer weg. Ja. En nou ja, dat is wel heel triest.
0: Ja, dus de Israëlische regering zegt inderdaad van die draakjes, die vliegers, die vallen onder het principe van drones eigenlijk. En er werd een zero tolerance policy op daar past. Jim zei ze, dat past in het beeld van de

0: Maar we merken ook dat heel veel mensen dit ook iets oproept van jeetje, ook dit nog. En dus wij gaan gewoon vliegen met z'n allen. En daarmee laten we dus ook eigenlijk weer een signaal zien van hey, wat gebeurt daar in Gaza? We gaan het vertellen. Nu mag ik bij jou ook dit verhaal weer vertellen. Maar dat we wel gewoon de aandacht ook houden. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook naar onze regering weer toe. Jongens, doe iets. Doe iets. Stop dat, wat daar gebeurt. Stop met het steunen van Israël. En zorg dat dat internationale recht wat we met elkaar hebben afgesproken, dat we dat gaan nakomen. Ja, dat is niet de realiteit. Ook deze regering heeft niet. We hebben allemaal Rob Jetten in een rode lijn zien lopen, maar nu zit hij geen rode lijn blijkbaar meer. Ja, en dan
1: of het maakt het eigenlijk helemaal niks uit, want dat is toch de realiteit. Ik zat zelfs een man als Trump net aan jou net op orde gedacht, denk ik. Dus ja, het lijkt het wel heel sympathiek. En dat is natuurlijk zijn vliegeractie bij Zwarte Haan. Maar ja, wat helpt het werkelijk uit, hè?
0: Nee, en dat beseffen wij natuurlijk ook. En er is ook een wereld waar jij en ik geen kennis van hebben. Er lopen altijd van allerlei dingen achter de schermen en belangen. Maar iets wat wel heel erg belangrijk bij deze actie is, is dat de mensen in Gaza en met name ook de kinderen daar, want die hebben dit ook meegekregen, dat het hen wel weer het gevoel geeft van hey, wij worden niet vergeten. En kijk, deze mensen komen wel voor ons op. En het geeft toch altijd weer die kleine momentjes van hoop. En ja, daar kunnen we misschien wel wat makkelijk overheen kijken. Maar echt Erik, daar moet je niet aan voorbij gaan. Ik heb iedere dag contact met mensen daar. En als ik ook nu zie wat dit al oproept. En dat we dit in Nederland doen. En als ik ook zie de respons, heel veel mensen. Ja, dan maakt dat ook weer iets van verbinding van gewoon mensen met elkaar. En ook, dit doe je gewoon niet. Ja. Zeg nou heel eerlijk, wie verbiedt nou kinderen om te vliegen? Mijn hemel.
1: Ja. Ik snap het, Ellen de Bruin. Dus draak je vliegen voor de band in Gaza. Dus komende sneun om 12 uur bij Zwarte Haan. Dus
0: En kom gewoon en neem je kinderen ook mee of je kleinkinderen. Het is heel laagdrempelig, het is geen heftige actie. Maar we gaan mooi met elkaar vliegeren. En dat gaan we de boodschap in Nederland afgeven. Maar ook zeker in Gaza komt het door.
1: Okay. Zullen we zien wat er op aankomt, Ellen de Bruin? Jo. Dank u wel voor die verhaal. En een mooie dive hier. Oké, wat zijn? Je vindt mij Sheryl Crow. Ja, het is. Ja, je hoort kennen dat wel, hè? Soak up the sun. Dat jong ze. En dan wens ik elke keer in de hele middag nog even daar. Martje de Groeven.

0: Sheryl Crow hier is en Soak Up The Sun. We gaan naar Ameland, want masterbakker Bote Riefstra, die nest daar op het Ameland, die houdt hem mee op. Hij gaat nu 60 jaar werken in de bakkerij, maar pensioen. De zaak vaart meer dan 100 jaar geleden oprichter toch de paken van Riefstra. Letter, naam Heids, de bakkerij hoor. Een hoop Bote hield hij het vaker mooi. Maar nou vindt Bote dat het mooi genoeg geweest heeft. Bijdrage van de collega's van de Waddenomroep.
1: Ik ben met 13 jaar begonnen bij mijn vader. Want dat was toen zo, hè, als je wat groter werd, dan moest je je ouders meehelpen. En anders moest je een ander vakantiebaantje zoeken. En toen ben ik begonnen. Later, ik heb nog wat andere schooltjes gedaan. Hè, maar ik denk, dit is eigenlijk niks voor mij. Maar als je dan wat ouder wordt, dan kijk je toch wat anders tegen het leven aan. Dan kom je door je puberteit heen. Dan denk je, ach, het is toch wel mooi, zo'n bakkerijtje op zo'n eiland. Laat ik dat eerst maar eens een tijdje gaan doen.
2: Ja, en een tijdje werd 60 jaar.
1: Dat was 60 jaar, ja, ja. Mijn vader vond het wel leuk. Maar die kreeg een hartaanval. Vlak voor het seizoen van 1982. En ja, toen stond ik er alleen voor. Nou ja, toen moest ik doorgaan en doorwerken, vond ik zelf. En ik had toen ook al een vriendinnetje, dat kwam ook van Ameland. Dus dat hielp ook een beetje mee om mij hier op dit eiland te houden. En je bent toch steeds wat meer aan het vak, van het vak gaan houden. En van de dynamiek die zoiets meebrengt. Veel mensen over de vloer, veel klanten. En ja, dat geeft, dat is wel heel druk, ook heel erg vermoeiend, maar het geeft ook weer energie.
2: Is dat ook wat het leuk maakt?
1: Dat maakt het voor mij heel leuk. Ja. Ja. Maar dat heb ik jaren en jaren gedaan. En ik heb altijd gedacht, ik wil toch nog eens wat anders doen met mijn leven. En nu ben ik, binnenkort word ik 73. Dan heb ik het 60 jaar gedaan. Heel lang over nagedacht. Ik denk, ik moet het toch doen. Als ik nu niet kies, dan hoeft het niet meer. Dan loop ik hier straks op 80-jarige leeftijd nog als een bakkerkluizenaartje in hetzelfde pand rond. Totdat het niet meer kan. Geestelijk of lichamelijk waarschijnlijk. We hebben toch de knoop doorgehakt. De zaak te koop gezet. We hadden al contact met een paar mensen die het graag wouden kopen. Maar goed, we hebben het toch nog wel te koop gezet. Maar uit dat groepje wat wij hadden, daar we al een paar jaar contact mee hadden, is toch iemand gekomen waar we mee verder zijn gegaan. Die gaat binnenkort in dit pand verder.
2: En maar, wordt het dan weer een bakker?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen. Ik hoop, ik draai de deur dicht en ik heb een vriendin in een ander dorp. Daar ga ik mooi heen te wonen. Hebben we ook met elkaar afgesproken en overlegd. En wat gaan we doen? Ik draai hier de deur dicht en ik vertrek uit dit dorp. En dan moet ik maar eens kijken wat ik ga doen. Ik heb geen bucketlijst of zo.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Nou, wat hij natuurlijk wanker in zijn aas, nou, goeiemiddag, Harkje.
4: Ja, daar heeft er nou tijd voor, toch?
0: Dat heeft er alle tijd voor, maar dat ben je sowieso, want ik ben aan het werk, want dan jij namelijk een collega die het al 24 jaar professioneel radiobakker is, Diana de Groot. Diana, wat meest met hem, ja.
4: Ja, dank u wel, je hoort op een kop, hè. Ja,
0: mooie dag.
4: Heel veel ambitie speciaal, hoor.
0: Dat vond ik wel leuk, ja. Ja. 1 september, bij Drenthe, hè?
4: Bij RTV Drenthe ben ik toen in Tjenska, omdat wie mijn eerste werkdag.
0: En toen dachten wij deze mat bij Friesland.
4: Ja.
0: En dat heeft net lang geworden?
4: Nee, zo'n heel jaar heb ik daar werken. En toen ben ik uiteindelijk hier kwam. Toen werd een liets uitstapje bij Drenthe dien, maar toch weer waarom kwam. En nou, je nog hield iets.
0: En
4: ik hoop nog een heel soort jaren. Dus,
0: dat hopen wij natuurlijk. Er komt een moeiteloos 24 hierbij. Nou, dat is wel heel lang, maar in elk geval van de midi komt erbij.
4: Van de midi komt erbij en we maken weer een leuke uitsturing. De Friese vlaggen hebben we het weer. Die wappert in Spanje, een mooi verhaal. De kisten redbad tattoo krijgen, als zo nou het Fries Museum Giest. Daar hebben we dadelijk hoor. En oer een brief wasseretten.
0: Een brief wasseretten?
4: Ja, voor als het al...
0: Een smarige brievenfest.
4: Nou ja, eigenlijk een smarige brief, maar smarige dregen wudden erin. Ah. Dat is het dingst van, we giet het eigenlijk hoor. Wat
0: ambtelijke taal.
4: Ja. Ambtelijke taal. Die kist bij de Biep in Drachten, kist die inleveren. En zij zet hem oor in, nou ja, Jip en Janneke taal.
0: Begrippelijke taal.
4: Ik wel eens begrippelijke taal. En nou ja, de giet het dadelijk hoor. En daar zie ik dus ik een linkplaat bij. Dus ja. Iets mooi.
0: Simply Red.
4: Simply. Nou ja, dat zou inderdaad een hele mooie wijze kunnen. Ja. Dus denk er even hoe naar en stuur die suggestie via de omroep app.
0: Het resultaat van dat testhaarse dus in Guimini. Dank je wel, Diana. Soort willen. Ja. In die jubileum uitsturing. Ja, met de zin aan. Mooie muziek daar ontwikkeld ik nog bij. Maar die kerst al dus een keer als een plaat vindt iets bij dat verhaal van die simpele brieven. Of die begrippelijke brieven, betinken kerst. Dit weer No in Friesland. Ik meld me op hele oeren van de midi. In elk geval om jou en of jouw roer werd mijn nagenaaie aflevering van Onderwijs. Hele mooie dag.
3: Onderop Friesland.
5: 12.2 FM.
3: Alles wat er spielet.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guiana Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim €4 miljard. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.
5: Omroep Zeelt.
6: Woehoe! Hinaat! Small

0: maar beginnen.
1: Ja, ik vind het hier gezellig, de sfeer doet me goed. Nee, ik ben geen bandartiest met een leuke snoet. Ik speel gitaar en ik zing daar ook nog bij. Ik zorg

Ja, ik hoorde denken, ja wat denkt die man wel niet, dat we gelijk gaan dansen. Nou, ik denk het niet, het is nog te vroeg, we willen eerst wat drinken. Ik moet eerst dronken,

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: En kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Proleider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik heb nog gekregen transferd worden in voetballon. Monternacht, dan sluit te staan in de window. Het giet om de keer en verre keer van spelers. Sport op Jereveen heeft een Irakese Italiaan helle. Voor hem eerst dadelijk alles in onderwijs.
13: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
15: Doe boeien! Wat dus doe de eerste tongetje van september?
16: Net zo volle. Wat dan?
15: Poh, dan kennen wij, Smons en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
17: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
18: Onderwijs.
19: Mijn Erik Enema.

0: klinkt hartstikke Amerikaans, maar het is gewoon een Brits duo. Young Gun, Silver Fox, ja, dat is dan Midnight in Richmond.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is wat nu ook met nog jou en vanuit welkom bij onderwijs. Want het is de 1 december 2020. Dit is de dag dat minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Rondelijke Waardering de Ljouwerterwieken Middelzee en Spoordok omwiest het als grutschalige woningbouwlocatie.
2: Het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet.
0: Ja, dat weer de wethouder van jou. Digitalwerkbouw, Julie Bruinings. Soms is week dat het VV Anna, de voetbalclub Sint Anna, een nieuw team, haast 20 voetballers uit heel Noord-Friesland, kunnen hier nog haar G-voetbaltraining krijgen.
3: Het zijn junioren en senioren met ofwel een verstandelijke beperking, autisme, ADHD of andere problematiek, waardoor ze net niet lekker in een gewoon team kunnen voetballen.
0: En het is raar dat we melden dat masterbakker Bote Riepstra, Ines op het Ameland, dat hij 60 hier bakken mee opgaat.
4: Als ik nu niet kies, dan hoeft dit niet meer. Dan loop ik hier straks op 80-jarige leeftijd nog als een bakker kluizenaartje in hetzelfde pand rond.
0: Ja, dat woord Riepstra dus net. En op deze Tizi Bibbedermaai onderwijs, want saai zoer het daar, maar muziek nijs en achtergroen. Dadelijk onder oren het toch wel is west tussen de Friese landbouwdeputaire en de minister van Landbouw, wie van de Moon betiet. Dat die hebben vijoen van de boerendemonstraties van Moon in Ljouwert. Wat dat peteer op smieten het, dat juist zo. Maar eerst, dat waren in de kwart. Siske Wiebinga, een goeie middje.
5: Nou, het is droeg, maar hier wat rond te verzinnen en een enkele stapelwolk. De wind is westelijk, matig rond vrij krijftig. En hierbij is het nou een graad als jochentje. Jongen, vannacht dan in de bewolking, maar nog wel droeg en tolven ons zonnetje graden. Morgen eerst een lokale bui, maar ook zinnen en maximaal 20 graden. In de middje oerheerske de bewolking en stiert er dan een matige rond vrij krijftige zuidwestenwind. In de joen volgt een steuring, maar rijnwetter.
0: Drie Friese deputaten hebben van de monolis hand met landbouwminister Jamie van Essen. Hoe is zijn plan van aanpak? Gaat het niet om een stikstof? Dat is van de Jelf en Jochen. En dat olis, dat wordt getraind via digitaal. Ja, en als we het hebben over die plan, dan zit er toch grote verschil tussen de Friese stikstofplan en die van het Riek. Maar toch, wie het nevens landbouwdeputaire Abel Koistra, een constructief peteer.
6: We hebben een constructieve peteerhand over de plan van Den Haag en onze eigen aanpak daarop. Wij vanuit Friesland dus zwaargen uiteren, met name op de uitviering skant. En die zwaargen hebben we vorige week goed verwoorden en communiceren kind. En dan daarvan hebben we een peteerviert van waar zit nou daadwerkelijk de ronde om nog wel uiteindelijk van het vergunningslot af te komen.
7: Ja, en de percentage stikstofreductie dat de provincie uitvieren wil, is minder groot als het percentage stikstofreductie dat de landbouwminister wil. Hoe kom je daaruit?
6: Ja, we hadden net heel inhoudelijk alle punten bij de kap hand, want dan is het rijkwartier inderdaad wel kwart skofkwartierd. Maar we hebben wel een aantal onderwerpen besproken, inderdaad, het generieke beleid. Hoe verhoudt zich dat maar de romte van maatwerk, waar wij als provincie graag invulling aan jou willen. Dus het rijen randvoorwaarden die voor u heel wichtig binnen is de juridische houdbaarheid, de praktische uitvoering en het draagvlak vanuit de gebieden. En de gebiedsaanpak waar Friesland ook wel bekend om stiet. Dus waar ook meer partijen vindt van hoeveel ruimte zit er op dat generiek beleid. Nou, datzelfde hield ik voor de soneringsaanpak en ik de maatregelen die voor de landbouw hielden. Ja, daar willen wij komende tijd in de Oelis met Den Haag verder op praten.
7: Leidt er in de Vogelhoeken een lied, maar een heel mooi natuurgebiedje, heel kwetsbaar. Dat leidt bij Hemelum en dan Tjinde Maar om. En de Soer vanwege een lieds natuurgebiedje, ja, toch een vrij, om een grote mar heen, een zone, ja, beschermen we de motten. En ja, boeren daar in de streek, die vinden dat net in verhoring.
6: Nee, dat gaat specifiek over de aardige te brekken. Het gebied is zeker op het netvlies. We hadden Jederik, maar we zijn nog steeds in peteer met het ministerie over de aanwijzing van dat stikstofgevoelige habitat. Dan gaat het over 0,4 hectare veenmos rietlommen. Dus daartoe is wel het gebied, maar in je pennenstreek zat het stikstofgevoelig worden. Nou, in deze aanpak van Den Haag komt er ook nog een soneringsaanpak bij. Nou, dat is ik denk een heel mooi voorbeeld, maar zo hebben we nog wel meer gebieden in Friesland waar we zeggen, daar is een sonering voor u net noodzakelijk om de doelstellingen te helpen. betreft stikstofreductie en natuurherstel. Dus daar zitten we nog net op in lijn met Den Haag. Dus daar hebben we het onder oren goed in generieke zin wel doorhand. Van hoe zit die soneringsaanpak eruit? Hoe volle rond is er? En wat binnen de doelstellingen daarvan? Dat hebben we in het traaikwartier onder oren. Ik wil één bij stilstaan.
7: Ja. Zie je rondte bij het ministerie, bij de minister, om daarover te praten? Om daar misschien in de toekomst een deal over te sluiten?
6: Ja, de minister had heel duidelijk geweest. Dat kist ik in de Kamerbrieven waar we omlezen wanneer de besluiten naamd worden. En dat er in dat traject, ik peteren veert, maar onder oren de provincies, maar ik mijn oorpartijen, dat wordt er graag benut. Dus die rondte is er om in ieder geval dat peteren om te gaan. Er is ook rondte om een goed onderbouwd plan dat te doen. Nou, dat hebben we zeker in de Friese aanpak al dingen. Dus dit, van die rondte zul ik zeker gebruik van mijntje. En dat geldt ook op de oorvlakken die ik Jedrik beneemd heb, dat we ja, die rondte wel aan het uittasten binnen. Nou, in het eerste kwartier had er nog goed west. Er is ook volgafspraak, mijntje, dat we nader Oelis daarvoor inplannen zullen. Zij het vanuit IPO verbonden en vanuit de provincie verbonden. Dus dat we het nou oppakt.
7: Dan komen er morgen een soort boeren, we die verwachten, in de binnenstad voor het provinciehuis. Ja, ik kom te protesteren, het stikstofbeleid. Is dat ik een soort van, kan dat jou ook helpen om er wat druk op het zettel te horen? Hoe zie je naar die demonstratie?
6: Nou, ik heb begrepen dat het met name gewoon informatiegeerkomst is waar ze mij naar een breder publiek taaloeken willen. Dus daar binnen de initiators zelf is het inderdaad van een lotte. Dus de boodschap die zij opbrengen willen is denk ik wel, er zit wel zwaarder in die wij, ik vaar een groot pad, ik wil wel sjoggen in het plan. Waar wij juist mijn eigen plan ik maar aan de slag willen. En met name over de uitvoerbrens voor de longbouw. Daar hebben we vorige week ik al over uiteren dat het een het zat er een overval uit dat het haast net uitvoerbaar is. Dus die zwaren die sjuggen wij ik. Het gaat net alleen om zwaren, het gaat ik om inhoud. Wij willen graag de landbouwprovincie van Nederland wij zijn 2030, dat zit in ons landbouwbeleid. Dus we willen ik die rondte, ik vanuit wat de ondernemers kennen, wat de boeren zelfs kennen, dus sjuggen dat echt een probleem mogelijk is. Ja, die rondte wil ik pakken richting Den Haag.
0: Zij landbouwdeputaire Abel Koorstra van BBB. Het peteert met de landbouwminister van Essen dus. Weer op een bijzonder moment. Ja, want morgen worden misschien wel 100 boeren bij het provinciehuis verwachten. Voor die actiebijeenkomst in Ljouwert. Politiek verslaggever Onno Valkenaar. Hij praat ook met Abel Koorstra. Is kijk ik weer waarom van het provinciehuis hier weer in de studio. Onno, is dat wat merken ken van die boerenacties morgen in het centrum van de stad?
8: Nou, vlakbij de ingang van het provinciehuis resteert een huske. Een oranje huske.
0: Een mobiele dictie?
8: Een mobiele dictie. Zodat boeren die kennen morgen de guides verstrekken voor het provinciehuis. Die doen net het provinciehuis in om daar een huske op te zieken. Maar dat kan gewoon boeten door. Via de Stinterik een heel soort verkeersboeren. Net parkeren. De tweebaksmerken we het morgen volslijn uitsletten voor al het orenverkeer. En dan zit ik nog een curieus verkeersboerd op het Blokjesplein. Maar de tekst Bussenstadion. En het komt erop del dat de gemeente Ljouwert die rucht het een rondte bij het Cambuurstadion in voor het geval dat de binnenstad te vol komt met trekkers en met oorverkeer. Dus dan kennen boeren kennen trekkers daar parkeren en dan kennen ze met bussen naar de binnenstad.
0: Oké, okay. Wat voor een rol tenminste, dat is ook altijd even de vraag. Hoe zal de provincie, want dat is dan een beetje de gast hier eigenlijk van de activerende boeren, hoe zullen ze die boeren ontvangen?
8: Ja, gastvrij, zei Arno Brok, want ja, wij binden voor alle Friezen. Ze willen de boeren tracteren op koffie en koeken. Maar wel boetendoor. Want ja, binnendoor is er net genoeg rondte ik om al die mensen te ontvangen. En ze zullen ik van ja, mensen maaien. Er is demonstratievrijheid. Ze maaien de zwargen, maaien dealen. En dan zal ik een delegatie uitnemen van het provinciebestuur. Zal mij de boeren praten.
0: Oké. Okay. Nou willen de boeren eigenlijk, tenminste de radicaalste in elk geval, dat het stikstofbrief van Essen van tafel gaat. Ja, de provincie. Je ziet er natuurlijk net hoor, dat is een zaak van het kabinet. Zal de provincie die eerst stiepje?
8: Dat is correct, Sastro Seist. De provincie die stelt hem formeel op. Die zei van het is een brief van het Rijksregeer, van de minister van Landbouw. Ja, wij binnen net het Rijk, wij binnen net de minister van Landbouw. Wij kennen die brief, dus ik net inloeken. Mm. Wat wij woldwaan kennen, is je hem zwargen oebrengen bij het Rijk. Dat doggen we ik. En dat is eens een beetje dezelfde lijn die het kwartelien ik te jaren voel. Doet er een grutte boerenkolonne dwars terug Drenthe riert. Bij alle gemeenten Huizendeel en ik bij de provincie Drenthe-Deel. Ik daar joeg de oerheden dezelfde reactie. Oh. Het is net uursplak om zo'n stik in te loeken. De legeroerheden, ja, ontnota, zeggen die meer in een dialoog. Ik ken er verder ook nog bij ontekenen dat de boerenorganisaties van de demonstratie van morgen, dat binnen een stikmannig wat radicalere boerenorganisaties, grote boerenorganisaties als LTO en de Agrarische Jongeren Friesland, die stiepje die demonstratie van Monet, die organiseer je ze ik net mij.
0: Nee.
8: Die zitten alleen nog maar, wij litten uw leden vrij, omdat ze dat willen, om daarin te gaan. Maar het is net uw demonstratie.
0: Nee, dat is morgen de laatste vergaderij van de fiscale politiek. De verste vergaderij, dat is waar. Ze altijd stikt of morgen op een politieke agenda is.
8: Nou, op de agenda van de Friese politiek stit heel wat oors. Want het is nu het begin van het nieuwe vergaderseizoen. En dan gaan ze altijd de steer te zielen. En dat is Montemidje op de Langwaardewiel.
0: Oké, dan moet de boeren ik weer op horen bij actie 400 in het hier meer.
8: Nee, dus misschien dat ze tussen het zielen toch het er wel even oerhaast zullen. Maar er wordt in formele zin morgen net opraad.
0: Oké, okay. Hallo, dank u wel.

Ontikken van een nieuwe speler bij Sport op Jereveen. Marco Vargi heeft voor jouw seizoen tekenen. Maar juist bij Sport op Jereveen. Wat hij brengen mat. Die brengen Ken. Dat hebben we dadelijk van hemzelf. En ik van Johan Hans. Maar de technisch manager van hetzelfde Sport op Jereveen. Maar eerst Nick Kershaw. Dit is The Riddle.

0: Dikke hit van deze Britse artiest Nick Kershaw. Ja, dat is het nummer The Riddle hier in Onderwijs.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Sport op Jarvien heeft een versterker mij Marco Fargi. De 22-jarige linksboeten komt oor van de Italiaanse Venezia en heeft een contract tekenen voor vier seizoen. Arum Zimmer wie Fargi mij Irak nog actief op het WK in Amerika, Mexico en Canada. Ja, Fargi zit al volle langer op een radar van Jarvien, maar collega Arjen de Boer vreeg onder Nijen onweest wat hij zelfs aan zwit van Jarvien.
2: I know them for a long time. Great history. Many young Scandinavian players come here to develop and take the next step. Many of my friends have been here, so I learned a lot there.
3: Yeah. What did they say?
2: No, they say like my first impression was like family club, good people, good stadium, only positive things. Yeah.
3: You didn't haven't played that much in Italy for Venezia. Yeah. Do you regret making the switch to Italy?
2: No. Not at all. Learned so much from there. It's maybe hard to say now, hard to understand, but I think I'm a much better player than I was before Italy, and mentally, physically, much, much better.
3: And when do you hope to score your first goal here in Heerenveen?
2: Obviously, I hope to score every game, so it's one of my job to create chances and score goals, so hope to score on Sunday.
0: On Sunday, direct maar eventjes. Marco Fargi, wie dat? En hij onweens dus van Sport op Jarenveen. Technisch manager Johan Hansma is wakker op de schik, maar de komst van deze speler. Gennari in de Boer vertelt Hansma dat ze Fargi al volle langer op een korrel hielden.
4: Wij kennen hem al kleine 2 jaar. Waren toen al met elkaar in contact om hier in een eerdere fase naartoe te komen. En uiteindelijk is het gelukt en zijn we heel blij mee.
3: Ja, maar hij wie toch lange tijd financieel onhaalbaar?
4: Hij was in eerste instantie financieel onhaalbaar. Dat was in de tijd dat hij in Noorwegen speelde. Omdat de club hem toen absoluut niet wilde laten gaan in strijd voor lijfsbehoud. Dus ja, dat hadden we op dat moment te respecteren. En hij heeft een uitstapje gemaakt naar Italië. Nou goed, dat heeft ons geholpen om hem hier naartoe te halen.
3: Ja, want hij heeft eigenlijk amper voetballen. Maar 2 keer een invalbeurt had hij die in bij Venetië. Maar dan wist hem altijd volgen blijven.
4: Ja, en het leuke is, en dat vind ik wel het hele mooie, is dat omdat we zo'n goed contact hebben, dat hij zelf weer het initiatief heeft genomen richting ons om contact te zoeken. En dat is natuurlijk helemaal mooi, want dat is wat we graag zien, dat spelers heel graag bij de club willen spelen.
3: Maar dan belt hij daar persoonlijk op?
4: Ja.
3: En toen?
4: Nou, daar was ik blij en verheugd mee om te zeggen dat hij toch graag weer weg wilde bij Venezia. En als Heerenveen nog geïnteresseerd was, dat hij heel graag deze kant op wilde komen. Dus dan worden de gesprekken ook wat makkelijker.
3: Ja, maar wie dat dan een onbekend nummer op die display of hier is hem wel offline?
4: Nee, ik had hem wel zeker opgeslagen, ja.
3: En dan is het gelijk van, hey Marco Fargi, nou, dit belooft wat?
4: Nou, dat niet. Op dat moment weet je dat niet. Want ik weet niet wat de reden was waarom hij mij op dat moment belde. Maar ik had wel een vermoeden.
3: En dat vermoeden, dat is dus uitkaam. En het is alleen nog maar mooier, want je hebt een fast line voor jouw seizoen.
4: Ja, maar goed, we zijn aan het bouwen met de club. Dat hebben we al eerder gezegd. Dat is, sinds dat ik hier ben, proberen we natuurlijk een structureel goede basis neer te leggen met spelers die talentvol zijn. Waar we ook allemaal nog mee aan de slag moeten. We moeten spelers halen die nog niet helemaal klaar zijn. Maar die moeten we ontwikkelen. Daar hebben we ook de technische staf op ingericht. Nou, Marco is ook zo'n speler. En uiteindelijk probeer je daarmee waarde te creëren. Zodat we in de toekomst verder door kunnen groeien met het verkopen van spelers.
3: Maar hoe goed is deze Marco Fargi nou eigenlijk?
4: Marco was het laatste jaar bij Strømsgodset. Was dat gewoon een hele belangrijke speler. Hij maakte volgens mij 9 goals en 4 assists in 30, 31 wedstrijden. Het is een jongen die goed past in onze speelwijze. Dat uitstapje naar Italië heeft ons geholpen. Want daar speelde hij eigenlijk als een wingback. En wij vinden het echt een vleugelaanvaller.
3: Goed, ons af hier Marco Fargi. Dan een andere jongen die het binnenkwam is. Mees Hilgers. Die zeggen we misschien al even net omkom. Dat dacht dus van, we hebben misschien wat defensieve versterking nodig.
4: Nou, dat moet je wel in relatie zien tot het vertrek van Hopland. Nicolai had natuurlijk al een hele tijd aangegeven dat hij graag een stap wilde maken. Omdat hij in zijn beleving hier niet de kans kreeg om zich te laten zien.
3: Die is nou wel weer om naar Denemarken.
4: Ja, die heeft die combinatie, dat valt een beetje samen. We hebben met het vertrek van Nicolai wilden we graag een centrale verdediger hebben. Die weer de positie van Nicolai kon invullen.
3: Ja, is het net een risico om heel goed vers te lezen? Want je laatste wedstrijd die ergens in maart 2024. Het heeft nog een hele vervelende kruisboomblessure het erop roen. Is het in die zin ook een risico?
4: Nou, er zit altijd een risico aan. En laten we eerlijk zijn, op het moment dat Mees Hilgers deze blessure niet had gehad, was hij nooit bij ons in het beeld gekomen en nooit haalbaar geweest voor ons.
3: Dan nog de eventuele oergang van Luc Brouwers naar Cyprus. Hoe vier zit dat?
4: We zijn in een vergevorderd stadium. Dat betekent dat wij een akkoord hebben bereikt met Omonia om Luc te verkopen. Luc had ook al heeft een aflopend contract, had ook altijd al aangegeven bij mij dat hij de wens had om nog een keer een mooie stap naar het buitenland te maken. Nou, hij heeft de afgelopen jaren denk ik zich zeer verdienstelijk ingezet voor Sportclub Heerenveen. We wisten van zijn wens. Zijn situatie is het afgelopen seizoen natuurlijk ook een beetje veranderd. Dus dat allemaal tezamen heeft ons doen besluiten om hem deze transfer ook te gunnen.
3: Ja, maar goed, gunnen, hij ging net transfervrij door Ruud.
4: Nee, maar het is nog wel steeds gunnen.
3: Het is een liefst bedragje.
4: Nou, een liefst bedragje. Het is een mooi bedrag voor een club als Heerenveen.
3: Is er wel een hoes van Keepje?
4: Nou ja, dat kan.
3: In Amsterdam?
4: Nou, dat ligt eraan waar je gaat wonen. Maar het is wel...
3: In het centrum.
4: dat lukt niet. Maar het is wel mooi om iemand die nog een jaar contract heeft en die wens heeft en in deze situatie zit om daar toch nog geld voor te krijgen. En dat samen met de verkoop van Hopland. Die twee verkopen heeft het ons toen mogelijk maken om Marco en in dit geval Mees Hilgers aan ons toe te halen.
0: Zei Johan Hansma, dus technisch manager bij Sportclub Heerenveen. En liet hem net uit de tent lokken, toch, collega Arjen de Boer.
5: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En de begin nice maken ik nog.
6: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
5: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Pas je eindelijk...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Waanjoegedrug.wafm.
9: Het krijgt Jelde Vivenbest. Deze titel is van Les de Nijs uit Friesland. Maar Jesse de Vier, Jitse, goeiemidje.
10: Goeiemidje, Erik. Een oanriding op de A32 die zorgt op dit stuit van vertraging tussen Jereveen en Wolvegeer. Het liep erop dat er meerdere auto's blutsen wienen bij die oanriding. Of er ook meesken verwoende rekken binnen, dat is op dit stuit nog net duidelijk. Door die oanriding op de A32 mag het verkeer tussen Jereveen en Wolvegeer nou oer één ritstriep rijden. Er zit een file van goed 3 kilometer. Morgen wordt in de binnenstad van Ljouwt een demonstratie van boeren verwachten die het net eens binnen met de stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. Hoort al ha de Friese deputaire Abel Kooistra en Friso Douwstra met de minister praat over die plannen. Nevens deputaire Kooistra wie het een constructief beteer en had hij zijn zwaargen uteren over de uitvierbaarheid van die stikstofplan. De plysje waarschuwt inwoners van Drachten voor nep-plysjes. Nevens de plysje binden van de midden al meerdere meldingen binnenkwam over die nep-plysjes. Die zouden dan aanbellen en vregen om geld of om bankpassen of om sieraden. En in zo'n geval moet je dat beslist net al, Jan, maar wel 112 bellen, zei de plysje. De A6 tussen de Jouwer en de Lemmer die gaat de komende weken verskaarde nachten dicht voor onderzoek onder de Skaster Rienbrege. Voor het skipveertverkeer is die brege al een skoft lang dicht, omdat hij er min on ta is. Eens moet er een nieuwe brege komen, zei het Rijkswettersteert, maar daar is nog geen geld voor.
9: Meer op dat verhaal trouwens, naai 4 van hier in ditzelfde onderwijs. Jitse, dank u wel. Het Friese Nijs is naar te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland. Het Fries in het Nederlands en een stikman horentaal.
11: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voorbij. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
12: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.
18: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
9: De simmer van 2020, hij is officieel voorbij, waarkundig is hij voorbij. Het is een simmer die het wel heel bijzonder te nemen is. Hoe bijzonder en werd dat bijzonder dan ook krijgt hij een 4 jaar temperatuur en droeg? Dat kan ik wel verklappen. Daarom praat ik dadelijk met de vrouw die het nou het woord ik rijdt. En dat is Tjitske Wim. Ja, Tjitske Wim is eerst het waar van Joert maar even, hè, dan.
19: Ja, zeker. Ja, en dat weer eigenlijk wel heel noffelijk. Ja, we hebben van de morgen hier even een rieten dat het even wat meer bewolkt weer. Maar van de media hier met prachtige omstandigheden. We hier te krijgen maar een westelijke wien. En op die wien, daar ontstien wat stapelwolken. En die gingen zo mooi achter elkaar aan. Van die wolkenstritten zaten we dat nemen. Nou, en dat ontstiert wanneer dat de loft dus eigenlijk stabiel is. Dus als er de boppen een hele lietse hege druk is, dan krijg je van die mooie wolkenstritten. En ja, dat wie Joert van een beetje heel mooi te zien. Daartussenin vanzelfs een heel soort rondte voor de zinnen. Het smeert ik weer prachtige foto's op. Dus we verskaten voorbij, kom jong. En ja, de maximumtemperatuur, die wie ik eigenlijk wel heel ongenaam. Ik heb de heeste trok kregen vanuit de Westereen. Die wie 21,3 graden. Skiel gezien op 20 graden. Kwaaien ik. Ik me riep dan, krek er even onder. Laaksum, die had het ik krek net helemaal Bakkeveen. Dan wol weer 20,4. En Friske Pijlen, die ziet er krek er een 12 onder. Dus ja, introgsneed 20 graden. Prima waar.
9: Ja. Noffelijk. En ja. Hoe ligt het jong vannacht?
19: Nou, jong, dan kunnen we verwachten dat we de wat tannimmere bewolking hebben vanuit het westen. Wij, jong, ik nog wat meer bewolking. Alleen nog, het liek het via de wol droeg te bloeien. Nou, de wien wordt wat zuidelijk. Neemt Boppelanik Hondel aan. En ja, vlak voordat die echt de bewolking echt chok is, dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 11 à 12 graden. En dan let er in de nacht dan rint de temperatuur staat gewoon op. En in het kustgebied vanzelf enkele graden heger.
9: Ja, en morgen, wat denk je dus morgen?
19: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk een uiteenzetting mei. Ja, toch wel aardig wat rond te verzinnen. Tussen terug kunnen de enkele buien ontstaan. Buikus. Het gomplakken zult ik droeg bloeien. Maar morgen dus echt een wikselend waarbeeld. De temperatuur rint dan ik op naar nog lokaal zo'n 20 graden. Morgen midden dan stagneert die temperatuur eigenlijk. De bewolking neemt heel dat taal. Het rekt eigenlijk heel dat beroen. Maar dan liep het eigenlijk voor het grootste part weer droeg te bloeien. Nou, daarbij zit een westelijke wien of zuidwestelijke wien. Matig gewoon vrij krachtig. En dan hebben we in de joentiet, dan hebben we een steuring, maar wat lichte rijnwetter. Dus dan wordt het wat zuterig.
9: Ja, maar dat zuterige gaan we denaai ik.
19: Ja, dat zuterige, dat giet wat meer oer in. Nou, soms tieren wat onleig, dan hebben we wel weer wat meer te krijgen met buien. De wien, die helpt ik staar gewoon wat meer aan. En dat is zeker op vreet het geval dat we het wel eigenlijk, nou, zoals het nou liek het, de minste dij, maar ik stevige buien, zeker in het tweede pad van de dij en een flinke wien, matig gewoon krijgen. Heftig in je terugsneed, maar ik sluit een windkracht zo'n in het noordwestelijk kustgebied ik net uit. Toch zitten we in de warme lucht, want de maximumtemperatuur komt uit op zijn 21, 22 graden. Dus dan viel het soms ik nog wel eens even wat brotsig om. Nou, en dan sneeuw, dan zitten we duidelijk weer in een wat koudere luchtsoort. Dat smiet heldere loften op, wat meer om te verzinnen. Een lichtbuik is dan wel mogelijk, maar ja, 20 graden is dan de maximumtemperatuur en dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar.
9: Oké, hartstikke goed. We praten dadelijk via de Tjitske.
19: Ja, ons.

0: jazz and the plastic population. Ja, dat is maar eigenlijk een heel optimistisch noemer. The only way is up. En daarvoor eerst zagen we het al die dieren van Vol Gas. Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Ja, de simmer van Sergeant 20, wie in waarkundig opzicht een bijzondere simmer. Meerdere records waren verbrutsen qua hitte en qua droogte. Nou, Joet is het begin van de waarkundige jest hier in september. Mooi moment om beroemd te zijn op de simmer van Sergeant 20. Dat dokter zelfs mijn zwaarvrouw, Tjitske Wiebinga. Tjitske, fijn dat ze de bist, dat ze nog altijd bist. Want we moeten toch even over het waar van deze simmer praten.
2: Ja.
0: Record na record waard verbrutsen. Beginnen we met de hege temperaturen.
2: Ja, die hege temperaturen. Nou, het record waard brutsen op jochentje juni. Doe waard het 34,3 graden in Ljouwert. En het oude record, dat stie op 31,8. Dus dat nieuwe record, dat is echt verbrutsen met 3,5 graden.
0: Dat is nogal wat, hè?
2: Dat is behoorlijk. Ja. Dat is wel echt een heel soort. In juli dan gek wij geen records brutsen. Ik net qua temperatuur. Maar dan in augustus, dan hebben we wel weer een record te pakken op 14 augustus. Dus toen hingen we ik wel een record te pakken. Ja,
0: ja. Ja. Het wie de heetste simmer eer. Ik in Friesland.
2: Ja, zeker ik in Friesland. Het oude record stiet op zo'n 1,9 en dat komt uit 2003. En nu hebben we de trogsneetemperatuur die het neer jaren zo heeg geweest als 18,3. Want daar stiet het nou op.
0: Ja, ja. Die temperaturen, als je dat dan geen landelijke uitsprieren, dan ben er echt nog een enorme verschil naar tussen het noorden en het zuiden.
2: Absoluut, want dat we dan even zeggen naar de tropische dagen Biggelies. Nou, dan hier deze zomer hier wij in Friesland 8 stiks. Had ik dan even zeggen naar Ljouwert. Maar in de beeld Biggelies zien ze er over. Maar ook dan even terug in naar het zuiden van het land, Maastricht, dan zien ze de treikjes vol, namelijk 24 tropische dagen. Nou, dat zijn dagen dat het kwik boppen de 30 graden uitkomt. Ja, dat is vanzelfs wel een heel groot verschil. Ja. En ja, dat het onder oren te krijgen met de droege rietes die ze in het zuiden gaan hebben. En wij zitten hier vanzelfs dichter bij zee. Dus als de wien ik maar een beetje over het wetter heen komt, dan willen we de temperatuur toch wel een beetje temperen. Ja. Ja.
0: Landelijk zo'n wie koren reert. Voor het eerst dat het uitjong waard. Ja. Net in Friesland, maar landelijk wel.
2: Ja, ja, en dat wie ik voor die jochentje in juni. En dat hier ik alles te krijgen met de hege luchtvochtigheid. Wij bij ons werd het dus koren oranje. En de hitte krijgt wie ik heel heeg. Het hitteplan wie van krijgt vanuit het RIVM. Hitte krijgt wie 8 en jochen. Ja, dat is uitzonderlijk heeg. Het hier alles te krijgen met de hege luchtvochtigheid. Als ik dan even terug in naar het record van augustus, toen hingen we dezelfde temperatuur, om erbij de 34 graden. Maar toen hingen we een hittekraft van 6 à 7. En dat hier alles te krijgen, mij dus die hege, of nou ja, doe we de luchtvochtigheid volle leger.
0: Ja, volle droeger.
2: En volle droeger. Ja. En dan is het volle draaglijker en dan, nou ja, kan je volle vrije bewegen. En, ja, dus dat is wel ik weer een mooi verschil om even te nemen. Ja.
0: En dat was bij overslag bij de droogte.
2: Ja,
0: want zo droeg had het van Zimmerwest het ik al heel lang net west.
2: Nee, dat klopt. Omdat ik wil zeggen dat er in juni met die hele zware buien lokaal toch wel echt een heel soort rijnwet te vallen is. In Frieske Pijl en Biggelies doe 188 millimeter. Ja. Hoe de hele mannen

0: toch al wat ruim bij de hand.
1: Ja.
0: Wie het tussen medische leventjes hoort, maar het is lang het graag om die echte droegte problemen op te lossen. Hè?
1: Nee, absoluut net. Nee, want als ik dan zucht naar de wetterstand, nou ja, die bin. Nou, haast lieke leeg als dat ze vliegen in Wien. Alleen nog, ja, je zegt nou een heel liets de sprongje omheeg. Maar dat is, dat het smiet nog net een heel soort op. Nee, dus er moet echt nog wel volle meer aan wetten vallen.
0: Ja, dat stelt ongezien dat het moet komen. Van juist, dat zullen we vanzelf.
1: Ja.
0: Concluderend, een hitte en droege simmer.
1: Ja.
0: Extreem heat, extreem droeg, de hele simmer eigenlijk.
1: Ja.
0: Je kent steeds dat het waar heel iets extremer wordt, hè?
1: Ja, en dat heb ik wel jong, hè. We hebben opnieuw een juni biegelies, die hele warme dag, ja, die werd afsluiten, maar ja, gigantische buien en wat de meesten bijbleuren is, dat ben vooral de tongerflitsen die aan de onderkant van de wolken traskeerden. Er zit een heel soort vuur in de loft. Het waren echt wel extreme buien. En een week later hingen we eigenlijk hetzelfde weer, hè, die 26e van juni, hingen we wetten krijgen, mijn heel soort rijnwetten. En toen binnen lokaal ik een grutte hagelstien waarnam. Ik heb foto's gekregen van hagelstien van 12, 3 centimeter grut. Nou, dat is wel aardig. En ik wil berichten kriegen vanuit de Zuidwesthoeken, dat er ik wil wat skeer onder auto's. Meestal mijn hele lietse doekjes in het dak. Dus dat het vrij extreem best. En als ik dan nog even trappak naar oude ronde tongensje Big Leaks, ja, doe hier ik wat te krijgen, maar extreem waar. En ja, vliegen hier. Hier hebben we er al 2 te pakken. Nou, dit hier eigenlijk ik al in. Nou ja, ontwikkeling. Hè. Dan heb ik het over een funnelwolk. Over een beginnende wienhoors.
0: Tornado.
1: Tornado kennen we ze. Ik neem zeker van dit kaliber. En dat komt omdat deze echt wel ontstier uit een bui die het draaide is. Maar en dat kwam gewoon omdat het op hichte zo volle hudder waaide als dat het onder groen waaide. En dat het dan ik nog een beetje uit een oren richting komt. Nou ja, dan begint die hele luchtkolom begint te draaien. En die bui ik. En ja, dan krijg je vanzelf dat er dus een funnel. Hè, een soort een funnel onderaan die wolk komt. En ja, en dat het dan contact maakt met de groen. En dat ding dissen dan net. Dan heb je dus een wienhoors. Ja. En daarmee wij dan ik een tornado.
0: Kans op skiën en ongelukken.
1: Ja. Dus het is extreem droegwest in juli. Maar extreem wiert in juni. En in augustus haast een tornado. Het is wel weer bizar. Ja.
0: Waar wil mooi werk? Het is wel net.
1: Ja, ik kan er net het genoeg van krijgen. Nee.
0: Dank u wel.
1: Graag die in.

0: Ja, reken het net goed opletten. Maar als je bent, Simmer is net voorbij. Voorbij, zo in zo'n zelfs. Maar dat is wel het geval. Vind je wel een leuk feestje trouwens.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dag om 4 voor het Frieske Nijs in de Friesland. Joert, het waarde nooit met Jitske. En dan heb ik een aflevering weer van Heer. Want dat programma is weer waarom. Ja, zeker nijafleveringen van dat programma. Joen, de 20-jarige Gabriel Abosaba van Drachten. Hij waart op zijn paak ondertussen. Maar de leefde van modeltrein. Hij sleutelt zelfs onder model en is wakker gerust op zijn hobby.
3: In deze hobby, niks kan snel. Alles moet rustig. Je moet nadenken, je moet dingen plannen. Je moet soms ook dingen doen die je absoluut niet leuk vindt. En dat is voor mij een stukje techniek wat ik lastig vind af en toe. Maar dat spoort je ook aan weer iets nieuws te proberen en iets uit te proberen. Hè? Zowel voor je fijne motoriek. En ja, dat zijn allemaal dingen wat ik weinig om me heen zie. Zeker op mijn leeftijd is dat weinig.
0: Ja, hij is waardig. En is dus gek op die modeltrein. En we gaan het wet erop, maar de 16-jarige Madelief die is gek op wakeboarden. Hier ben de Beach Boys. Doe het again. De laatste plaat die je stoeren van Disse onder.

0: Friesland.
1: Twaanjoerd.nl, Twaar.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zal de skasterieën dreigen in de A-Sars bij de Jouwer ooit nog bezinnen worden voor een skipfeert? Dat is op dit stuit net het geval. En onderzoek zal uitwezen dat het ooit wel eens een geval wijzen zal. De dreigen is on Sinein. Is er dadelijk volle meer hoor hier in onderwijs.
10: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tonsje van september?
11: Net zo volle. Wat dan?
10: Poh, bekennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: Bouw of metaalproject?
14: Staal Digitaal.
13: Jouw staal Metaalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstehen en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
15: Staal, zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
17: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.

0: Ja, olie, salm en aha. Dan is het denk ik de exportproducten van Noorwegen als ambitie. Dan kunt de hit van deze band via het trio maar het noemen Take On Me.
1: Van jou en ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is exact 8 minuten nog 4 van Wolken bij het Waarhoeren van Onderwijs van deze TZ in september. Dit is daar dat strijden budgetten van de provincie Friesland. Trek die lang digitaal online hebben. Maar landbouwminister Van Essen, hoe zie je een plan van aanpak gaat het hier om de stikstof?
2: Wij vanuit Friesland is zwaar een uiteren met name op de uitviering. Waar zit nou daadwerkelijk de ronde om nog wel uiteindelijk wel van het vergunningslot af te komen?
0: Zijn Abel Koorstra, een van die deputaten die dus met de landbouwminister praten. Sport op Jurevier, die heeft een versterker met Marco Fargi. De 22-jarige linksboeten komt oer van het Italiaanse Venezia en heeft een contract tekenen bij de Friese club voor vier seizoen.
3: Wij kennen hem al kleine 2 jaar. Waren toen al met elkaar in contact om hier in een eerdere fase naartoe te komen. En uiteindelijk is het gelukt en zijn we heel blij mee.
0: Zei Johan Hansma dus van Sport op Jurevier. En het is zeker dat bekendmaken is dat op het dik bij Zwarte Wanne nou sneu een actie houden wordt voor Bern in Gaza. Want de cel daar bij de Zwarte Haan draakt
4: Wij gaan gewoon vliegen met z'n allen. En daarmee laten we dus ook eigenlijk weer een signaal zien van hé, wat gebeurt daar in Gaza?
0: Ja, want raak je vliegen in Gaza dat u bent, dat mijn net meer van het Israëlische leger. Op deze teaser willen we er nog een uur lang bij muziek, nijs en achtergroen. Dadelijk onder oren. Juist terugmaken Janne Wieske de Vier is bekend dat ze ophoudt als burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland. Ben jij iets niets opstreden wat de mensen de derde eens van vinden? Maar eerst, het waar in het kwad. Sjitske Wiebinga, een hele goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, het is droeg, maar heel wat ruimte voor de zinnen en een enkele stapelwolk. De wind is westelijk, matig rond vrij krijftig. En hierbij is het nou een gratis jochentje. Jongen, vannacht toenemende bewolking, maar nog wel droeg en tolven ons zonnetje graden. Morgen eerst een lokale bui, maar ook zinnen en maximaal 20 graden. In de middje oerheerske de bewolking en stiert er dan een matige rond vrij krijftige zuidwestenwind. In de joen volgt een steuring, maar rijmetter.
0: Te zien van de heel soort bregen in Friesland die er min on tap binnen. Maar dit is een die voor Friesland wel heel belangrijk is. De Skasterienbregen. In de A-Sijs tussen de Jouwer en de Lemmer. Skip Veert ken alles koft Gingbroekmaatje van de bregen, want die werd in mijn beginnen. Maar nou moet ik het verkeer op die rekking houden met vertraging. Na een week is er onderzocht worden wat er nou eigenlijk met de bregen gebeuren was. Er is een ik ken er een verste bregen van Maatje. Dat is nou wel een van de scenario's. Ik praat er van de sturing met Anne van der Meer van Rijkswettersteert.
6: Maar wat de meeste mensen wel weten is dat die bedreiging in minder staat is. Hij gaat altijd bij de iepen van het vaarverkeer. En dus als we met die zeilboot komen, ja, dan gaat de bedreiging die iep, maar de sloep krijgt er nog wel onder terug.
0: Ja.
6: En wat we nou dwang in is zien hoe sterk die bedreiging nog is. Wat we eventueel dwang kennen om hem te verbeteren, zou er nog een periode mee kunnen.
0: Ja, want hij is er net al te geweldig ontstaan, maar we dat ze concluderen?
6: Ik denk dat dat de juiste conclusie is. Ja, het is een brege in de jaren 50 gebouwd. Maar zoals er wel volle meer bregen in Nederland is dat die ben op. En de einde levensduur zat dat dan zo mooi heet. Dat is voor de Skasterienbregen hield dat dus echt. Hè. Dus wij zorgen dat die bregen gewoon niet minder steerd is. Wij willen natuurlijk heel graag weten van hoe min is dat dan? Is eventueel de veiligheid van het wegverkeer in het geding? En wat kunnen we er eventueel nog aan de wannen om die bregen te verbeteren? Is dat wel risico voor nog een periode in mijn keer?
0: Ja. We hebben meer bregen, dus hadden stel dat het net al te geweldig maar is. Is deze bregen, dus Skasterienbregen, nog veilig om maar verkeer doorheen, hè?
6: Ja, dat is hij. Hij is veilig, want het is goed dat ik het niet meer wees. Maar wij willen natuurlijk wel weten hoe veilig hij exact is. En vanuit dat we dus 4 nachten lang daar al die proeven doggen. Die bregen echt binnen ze moeten keren. Zodat we echt een goed beeld hebben van hoe het veilig ontdaan is.
0: Ja, en dat beeld zal dan leren daar een aantal scenario's. En een van de scenario's, zo wij ze kennen, dat is natuurlijk gewoon een verste bregen van makkers die het alleen voor het wegverkeer broek te kennen.
6: Ja, de opbrengsten van het onderzoek, hè, wat we de volgende week de ene nacht nog, die worden vooral broekt om ervoor te zorgen dat de bregen weer een periode mei kennen. En uiteindelijk zullen er iets oorzaken komen matten, hè, want ja, deze bregen is op, zoals ik al zei. Dan is natuurlijk de vraag van wat is er onlezen? Een verste bregen, een bregen die ik maar ken, of een aqueduct zou bijvoorbeeld ik nog kennen, maar ja, daar hing natuurlijk aan al die varianten hing het een behoorlijk prijskaartje. En zodat iedereen ook wel weet, is er in Nederland, als het om infrastructuur gaat, te weinig geld om al die projecten uit te voeren.
7: Ja, ja. En de reverse brengen van Marsje zou dan misschien wel het goedkeurs te wijzen kennen. Is dat een reëel scenario?
6: Dat zou een scenario wijzen kennen, maar uiteindelijk is het onder politiek, hè, om daar een beslissing over te nemen. Hè. Wij zijn dus uit een uitvoeringsorganisatie. En ja, het is onder politiek om te zien van ja, wat er dan precies komen. Maar dus de minister zal een beslissing moeten nemen. Maar.
7: Het is wel opmerkelijk, hè, want het is de jinnigste brege in die zin in een sneldiek in Nederland.
6: Nou, we hebben in Bolsward had ik nog zo'n bregen in sneldik en op binnenplakken in het land binnen wel van die bregen die even gingen. Maar wat was hier dus juist, ja, dus sinds april is het dicht, maar dat die wel regelmatig iepen gang. En dat er dus dan ik wel onderlopen moest zien in de file die er terug ontstiert. Dus ja, dus de vraag is natuurlijk hoe eigenlijk is het dat hier nog in de toekomst iepen gaat. Nee, zeker als naar het veiligheidsaspect van het verkeer, juist.
7: Ja. Wanneer verwacht je hem natuurlijk hier toe te krijgen?
6: Ja, dat is een proces wat wel een tiertje in beslag neemt. Hè. De eerste aandacht, de eerste focus is er om de huidige bregen zo goed mogelijk te herstellen, zodat hij daar een PRI mee kan. Zodat in ieder geval de A6, want dat is toch een hele belangrijke verkeersader.
7: Ja.
6: En dat we die garanderen kennen dat die even bloedt. Want stel dat er iets met deze bregen gebeurt en die goed dichtmatten. Ja, dat had een grote gevolg voor het verkeer wat vanuit Friesland naar de polder wil.
7: Ja, en
6: of kijk ons om, het verkeer wat vanuit de polder naar Friesland wil.
7: Ja. Nou, we zullen alvast matten hoe lang dat wordt en wat natuurlijk een conclusie wijzen zullen dat het giet om die skars erin brengen dus.
6: Dat klopt, ja.

Het die vermist me toch wel een verrassing, juster. Dat Jan-Lewiske de Vries onkundige dat ze takken hier ophoudt als burgemeester van Zuidwest-Friesland. De langzittende burgemeester op dit stuit van uw provincie. Die heeft dus reden om eens even de strijd op te gaan. Die sneeds. Moet hij aan het opeens der de Nasjogge. Uit de Oskie van Jan-Lewiske. Het is dadelijk naar de muziek van Natalie Cole. Dit is This Will Be.

0: Ja, dat doet een heerlijk nummer eigenlijk, toch wel. This Will Be Yours van Nelly Cole. Onderwijs. Ja, dat Janne Wieske de Vries haar oorski onkundig. Gesparge was van Zuidwest-Friesland. Kwam voor een proteinwenners van haar gemeente. Als een goede verrassing. De Vries bleef nog wel een hier, maar in wenners zien toch dat ze nog wel wat langer bleuwen zoer. Dat jij dus verslagjouwer, Geke Leenstra, die de meeste niet snits vregen om haar reactie op het besluit van de burgemeester.
1: Nou, Janne Wieske.
2: Ja.
1: Nee, dat wist ik nog net.
2: Nou, wat vind je ervan?
1: Jammer. Ja, jammer.
3: Ja, ze had het nog niet in de zin raak uitrekenen, dus dan. Ja, en ze is op leeftijd, toch? Volgens mij is 64.
2: Zij is 60.
3: Zij is 60, nou daarom. Dus in mij is wel mijn pensioen weer, toch?
2: Wat vond je van haar als burgemeester? Oh,
3: prima, prima. Ja, ja. Niks op om te merken. Nee.
2: Nou, burgemeester de Vries, die haalt ermee op. Wist jij dat al?
4: Nee, dat wist ik nog net.
2: Nee, wat vind je ervan?
4: Nou, heel eerlijk zijn, daar zit ik net in de politiek. Dus heb ik er net heel erg een mening over. Maar ik voel het overal wel een aardige vrouw, denk ik. Ja.
1: Ik ga zelf in de gemeente hier zitten. Dus ik weet er wat van. Maar zijn we een goede burgemeester?
2: Waar ligt dat om?
1: Haar persoon. En hoe ze omgaat met de bevolking. Als je haar op straat tegenkwam, dan groeten ze echt. Wees hem spreken. Ja, en zij kon goed, hoe mag ik het zeggen, met de fracties omgaan. Dus.
3: We zitten nog een hier, hè? Nog dus wordt het nog een hier, ja.
1: Oké.
3: Okay. Ze kan goed met de fracties dus omgaan.
1: Ja, oké, okay, goed.
2: Wat heb je jouw reactie toen jou het lezen?
3: Ik dacht, ja, jammer. Ik vind ze een mooi vrommes, een mooie verziend burger voor de gemeente. Net alleen voor Snits, maar ik voor de heel Zuidwest. Ja, ze mag er wijzen en ze doet het leuk. Leuk,
1: ja.
3: Ja.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Wat hopen jou dat er na je hier wat voor personen te dan komt?
1: Nou, moeilijke vraag. Oei. Een hele moeilijke vraag. Maar als je iets vergelijkbaar als Janne Wieske.
3: En Arno.
1: Dat vies net. En Arno, want Arno kennen wij heel goed. Ja. Maar zo wat er tussenin. En toen, en waar wie daar voor ik maar weer, Arno? Hij. Apotheker. Dat werd een goede burgemeester. Apotheker.
3: Nou, daar een mix van dus.
1: Ja.
2: Een beetje ertussenin dus.
1: Ja, ja, ja. Mijn alle treien wat. En zo. Dus ja, heel goed.
4: Wat de nijen die nou dan komt. Ik hoop je Ian dat ik echt zich inzetten wil voor cultuur. Dus dat wel cultuur, theater, muziek, dat er rond te verbloot. Dus dat hoop ik echt.
2: Burgemeester de Vries die haalt ermee op. Wist jij dat al?
5: Dat heb ik net gelezen, ja.
2: Wat heb je jouw reactie erop?
5: Ik denk, is dat zo oud? Ja, verder heb ik er niet over nagedacht.
2: Is het jou dan?
3: Ik lees het krek, toen vertelde ik het hem. Ik denk, ja, verstandig besluit.
2: Ja, wel verstandig? Waarom je dat zo?
3: Nou, je kan nog genieten van je leven. We hebben ik allebei de krek gestapt en dezelfde leeftijd. Dus ik dacht bij mezelf, nou, ze is slim.
5: Ja.
2: Hartstikke goed.
3: Ja, toch?
2: Ja, ja. Dankjewel. Ja, dankjewel.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zo, gratis proefverpakking, dat is attent.
5: Nee, attents met ds.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Radio Alvesaarzen, wat via het Friske Nijs. Je hoort op deze Tuesday de 1e september. Jesse Vries, die praat dus bij je. Goeiemiddag.
11: Goeiemiddag, Erik. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Waardening die had de Ljouterwieken Middelzee en Spoordok joert onweerst aan zijn grutskalige woningbouwlocaties. Dat betekent dat op die plakken vlugger huizen bouwd worden kennen, zei het wethouder Julie Bruinings van de gemeente Ljouwert.
12: Het Rijk heeft gekeken naar locaties waar bereidheid is om te bouwen, maar ook de mogelijkheden. Dus waar geen directe last is van de stikstofproblematiek of waar beperkingen zijn als het gaat om het stroomnet, dus de netcongestie. Nou, en in Leeuwarden hebben we aangegeven en laten zien dat wij hier kunnen bouwen en dat het Rijk ons nu een flinke zet in de rug geeft. Ja, is gewoon goed nieuws.
11: Het gaat in totaal om zo'n 6.000 woningen die in Ljouwert gebouwd worden zullen. Landelijk komen er 30.000 huizen bij op deze zogenaamde grutskalige woningbouwlocaties. Op de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer gaat de komende weken verskate nachten de dik dicht voor onderhoud onder Skarster Rienbrege. Die is er minonta, zei het wordt via de Arne van der Meer van Rijkswettersteert.
13: De opbrengsten van het onderzoek, hè, wat we de volgende week de ene nacht en doggen, ja, die worden vooral broekt om ervoor te zorgen dat de bergen weer een peri mei kennen. Zodat in ieder geval de A6, want dat is wel een hele belangrijke verkeersader, en dat we die de garanderen kennen dat die hier bloedt. Want stel dat er iets met deze bergen gebeurt en die voet dichtmatten, ja, dat had wel een grote gevolg voor het verkeer wat van het Friesland naar de poldertabel.
11: Voor het skipveertverkeer werd de Skarster Rienbrege al de hele simmer net meer bezinnen, omdat dat net meer verantwoorde wijze zo. Eens moet er een nieuwe brege komen, maar daar is nog geen geld voor. Morgen wordt in de binnenstad van Ljouwert een demonstratie van boeren verwachten die het net eens binnen met het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. Het Friese provinciebestuur wil de boeren gastvrij ontvangen, zei het U-verslagjouwer Onno Valkena.
14: Ze willen de boeren tracteren op koffie en koeken, maar wel boetendoor. Want ja, binnendoor is er net genoeg ruimte om al die mensen te ontvangen. En ze zullen ik van ja, mensen maaien, er is demonstratievrijheid, ze maaien de zwargen, maaien dielen. En dan zal ik een delegatie uitnemen van het provinciebestuur, zal mij de boeren praten.
11: Datzelfde provinciebestuur had Joert al met de minister praat over zijn stikstofplan. Nevens deputaire Abel Koorstra, wie dat een constructief beteer en had hij zijn zwaar Uteren oorde uit vierbaarheid van die stikstofplan. Bij een ongeluk aan boord van het zielskip Beatrix van de organisatie Sailwise, die vaart met mensen met een beheining, is de meest brutsen van dat skip. Dat baarde onder het zielen op de IJsselmaar. Er wienen meerdere meesken aan boord, maar de rekken net in vervoenen. Dos is besloten om de KNRM om help te vragen, zei Marijn Jené van Sailwise.
15: De mast ligt natuurlijk gewoon op het dek. Dus je bent op het IJsselmeer. Nou ja, dat is toch wel best wel een klotsbak. Dus we wisten ook niet of die mast heel stabiel zou blijven liggen. Dus toen hebben we toch de KNRM opgeroepen en gevraagd of zij de mensen van boord konden halen.
11: Er werd nu nog onderzocht hoe die mast van aluminium maken is die. Hoe die afbreken koe. En de stichting ziet het ook een nieuwe mast voor de Beatrix. Ameland kreeg een nieuwe wargemaster, Stefan van Keizerswaard. Dat is bekendmaken in de Rietsgeerkomsten troch de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Marloes Riepstra.
16: Zijn betrokkenheid bij de Waddenregio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Ameland een bijzonder passende kandidaat. Op dit moment is hij wethouder op het mooie Vlieland. Sorry, Vlieland. Dat we jullie wethouder van jullie afpakken. Tegelijkertijd willen we jullie complimenteren met jullie mensenkennis. Want jullie hebben duidelijk een bestuurder van kwaliteit in huis.
11: Stefan van Keizerswaard dus. Begin november wordt hij geïnstalleerd als burgemeester van het Ameland. Hij komt dan ook op het eiland te wenen met zijn man Christian en zijn hoen Nobel.
10: En dat ging Gint aan verwijzen, dat hij hoe Nobel heet. Of heette hij al Nobel voordat het bekend werd dat hij naar Ameland tas zou of net?
11: Nou ja, ja, de vraag is vooral, heette hij hoe al Nobel voordat hij zijn sollicitatiebrief schreef? Ja. En het antwoord op die vraag, dat maak ik die schuldig blijven.
10: Ja, dan zullen we dan op muziek achter.
11: Ik denk het wel.
10: Ik denk het
11: wel. Of zo het Nobel West haar. En dat nou...
10: Dat hij een prijs weer wil.
11: Ja, dat ik dat nou verkeerd uitspreek. Dat ken ik.
10: De al je vragen die we stellen, Matt, van die nieuwe burgemeester. Dus hij is in elk geval beëren burgemeester der. Op Ameland, Steven van Keizerswaard. Tienijs op deze Tizi, de 1e september. Jitse, dank u wel daarvoor. Het is al je nightlessen. Ik op de site en de app van Omroep Friesland. En ik de Shen in uw televisiejournaal. Friesland Joerts.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
18: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
19: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slijven net lood opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
19: Of een die tij wekker houdt.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toet in toekomst keer.
22: Waar kan ik van over werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
19: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
25: Mij Erik Enema.
26: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
10: Waar naar het concert van die rapper in Snitswol. Die maat even ter boes. Het is de duurste artiest die ze ooit op het podium van het Bolwerk in Snits handhebt. Dan heb ik het oor, de Amerikaanse rapper Exhibit. Hij komt heel november naar Snits. En daar heeft ze 12 heel hier om werk om die man daar te krijgen. Nou, wat de weer is van zo'n concert, dat zeg ik het aan zullen hebben in deze aflevering van Onderwijs. En weten we zelfs een stukje van Sien Rapsierre. Maar eerst het waarberucht Tjitske Wibbinga. Hoe ligt het jong eigenlijk en vannacht?
27: Nou, jong, dan kunnen we verwachten dat we de wat tannimmere bewolking hebben vanuit het westen. Wij, jong, ik nog wat meer bewolking. Alleen nog, het liek het verder wel droeg te bloeien. Nou, de wind wordt wat zuidelijk. Neemt Boppelanik Hondel aan. En ja, vlak voordat die echt, de bewolking echt shock is, dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 11 à 12 graden. En dan let er in de nacht, dan rint de temperatuur stadig gewoon op. Ja, en in het kustgebied vanzelf enkele graden heger.
10: Ja, en morgen, wat denk je dus morgen?
27: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk een uiteenzetting mei. Ja, toch wel aardig wat rond te verzinnen. Tussen terug kunnen de enkele buien ontstaan. Buikens. Het gewoon zult ik droeg bloeien. Maar morgen dus echt een wikselend waarbeeld. De temperatuur in dan ik op naar nog lokaal zo'n 20 graden. Morgen midden dan stagneert die temperatuur eigenlijk. De bewolking neemt heel dat taal. Het rekt eigenlijk heel dat beroen. Maar dan liep het eigenlijk voor de grootste part droeg te bloeien. Nou, daarbij zit een westelijke wien of zuidwestelijke wien. matig gewoon vrij krachtig. En dan hebben we in de juntiet, dan hebben we een steuring, maar wat lichte rijnwetter. Dus dan, ja, dan wordt het wat zuterig.
10: Ja, maar dat zuterige gaat denaai ik.
27: Ja, dat zuterige, dat giet wat meer oer in. Nou, soms tieren wat onleig, dan hebben we wel weer wat meer te krijgen met buien. De wind, die helpt ik sta gewoon wat meer aan. En dat is zeker op vreet het geval, dat we het wel eigenlijk, nou, zoals het nou liekt, de minste dij, maar ik stevige buien, zeker in het tweede pad van de dij en een flinke wien. Matig rond krijft er in terugsneed, maar ik sluit een windkracht zaan in het noordwestelijk kustgebied. Ik net uit. Doch zitten we in de warme lucht, want de maximumtemperatuur komt uit op zijn 21, 22 graden. Dus dan viel het soms ik nog wel eens even wat brotsig om. Nou, en dan sneeuw, dan zitten we duidelijk weer in een wat koudere luchtsoort. Dat smiet heldere loften op, wat meer om te verzinnen. Een lichtbuik is dan nog wel mogelijk, maar ja, 20 graden is dan de maximumtemperatuur en dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar.
0: Het slotstuk van onderwijs.
10: Nou, joh, het is de eerste squaaldag in Oekraïne. Een heel soort bijen die zullen leren hier beginnen met zonder lesmateriaal. Want wat Rusland op dit zuid docht, is maar ballistische raketten boeken vernielen. Squaalboeken voor een good deal. Die line opslaan in het boekenmagazine. En ik bij drukkerijen, printerijen. 8 à 9 miljoen Oekraïnse boeken binden bij verneerd. Ongeveer een trede van de boeken die het al hier in Oekraïne het printen vullen. En een good deal daarvan is squaalboeken. Ja, het is een trieste onderdeel van die oorlog die nog altijd aan de gang is. Maar ik dacht, er zit misschien wel een plaats bij die we betinken kennen. Veskes op boeken, de bieke dag, Veskes op boeken. Ik zit in te denken, Elvis Costello, Every Day I Write the Book. Maar hij is misschien zelf wel een suggestie. Ik ben wel heel benijd, wist mijn komst. Dat krijg je via 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- slotstuk, joh, maar eens oegen. Dat dikke mij wel.

0: Het is het jongste artistische podium van de Bolwerk in Snitshand, hebben we dat wel zezen. Wat voor een kaatsje ervaren we tellen, Durmat. Kijk op het optreden van deze Amerikaanse rapper Xzibit. Ja, thanks for fucking Batelli. Als fan van deze man, dan maakt er zo'n 40 euro Batelli om het optreden bij te wijnen. Nou, Sil, dan mag ik eerlijk in wijzen, de naam Xzibit, de meeste mensen net een heel soort zezen, maar eerlijk zijn ik net, maar het is wel een hele grutte meneer in het verhaal van de hip-hop. Serge Hollander die weet dat. Hij is artistiek directeur van Poort in Snits. Daar valt het bolwerk onder. En hij is aan de telefoon. Dag Serge.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent heel soort moeite dwaarmaten om deze wereldster naar Snits te krijgen, jullie ook, hè?
1: Ja, nou, natuurlijk komen artiesten altijd heel graag naar Snake. Maar ja, voor als een artiest wat groter is, ja, dan moet je wat langer je best doen. Dus ja, eerste contact met de boeker was 2,5 jaar geleden.
0: Zo.
1: Dus ja, nou ja, we investeren. We willen graag bijzondere acts naar Friesland halen. En naar Poort. Dus ja, en we zijn heel blij dat het gelukt is,
0: ja. Erik. 18 november zal dat optreden wezen. Dan vreeg het zo'n man dus. Ik een heel soort, want dat kaartje is aardig duur.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Hè. Maar ja, dat heeft er een beetje mee te maken. Is dat er natuurlijk maar zoveel mensen in bolwerk gaan. Ja, en dat, ja, dat uiteindelijk moet je dat toch delen door al die mensen. Ja, en dan is ja, dit zijn niet goedkope artiesten. Nee. Maar ja, dat weet je. Aan de andere kant, ja, het is ook wel een unieke ervaring. Hij treedt twee keer op in Nederland. En ja, we zijn er één van. Ja, dat is, dus dat moet je bij zijn.
0: Ja, zeker. En daar is ik nog wel een beetje het probleem, vaak met hip-hop-artiesten. Je weet eigenlijk pas dat het optreden trok je het als ze op het podium staan.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is een beetje de echte oude rock'n'roll. dat houdt het spannend.
0: dat spreekt Serge Hollander, ik wil een beetje jongen. Nou, leven de fruitje naar het al je trok je het. Wat krijgen we dan op het podium? Want ja, vertel eens wat over deze Xzibit.
1: Ja, veel mensen kunnen hem kennen uit, nou ja, of je kent hem van de muziek, nou dat zullen de meesten kennen. Nou ja, ik ben een kind van, geboren in eind jaren 70 en in de jaren 80, 90 opgegroeid met hip-hop. Ja, als je dan luistert, hè, en vooral naar die West Coast kant waar Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, ook om maar wat namen te noemen. Ja, dan was Xzibit was daar één van, hè. Die werkte daarmee samen. De cd's werden daarvan mee geproduceerd. Ja, dit was een grote naam. Hij was bekend van MTV. Hij had een eigen programma, Pimp My Ride. Nu kreeg je al die blitse auto's.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, dit was nou ja, een van die grote mannen uit die tijd.
0: Ja.
1: Dus wat je ziet, hè, dat zien we ook aan de interesse. Ja, mensen die uit die tijd komen, die denken, ja, goh, die wil ik wel even zien.
0: Ja.
1: Zo vaak komt hij niet naar Nederland, dus ja, daar moet ik even bij zijn.
0: Je moet bij wezen. Hij is 51, ik ben de jongste natuurlijk, maar nog altijd wel een naam van juwels, dus ik nog maar zeggen, dat ik niet aan de hip-hop.
1: Zeker.
0: Is dat luid verkocht of dan net?
1: Nee, maar je moet er wel snel bij zijn.
0: Dat wil ik wel doen, ja.
1: Yes.
0: 18 november, Xzibit dus in Poort. Ja, we zijn nog altijd het bolwerk in Snits. Artistiek directeur.
1: Ja, maar beide, hè. Dus, het is allemaal onder de Poortfamilie. Maar bolwerk is nog steeds ook een locatie.
0: Hartstikke mooi, 18 november dus. Ik ben heel benieuwd wat de jongen brengen zal. Serge Hollander van Poort, dank u wel voor het verhaal. En een fijne dag verder, hè.
1: Graag die in.
0: Oké, okay. Nou, prachtig dat, hè. Ja. Ja, dit is helemaal muziek. Gypsy Kings en Bamboleo. Dat zullen meer mensen gewoon spreken, denk ik. Dit programma.

0: slotsteek van Onderwijs.
1: Ja, ik lees op de site van NOS dat Rusland een aantal weken met ballistische raketten 8,9 miljoen Oekraïnse boeken vernietigd heeft. Een trede van de boeken die al hier in Oekraïne printen worden. En een groot deel daarvan is bemiskwalboeken. Het is ook de eerste squal die in Oekraïne. Er is een protobernis dat zonder die boeken dat eerste squal hier beginnen matten. Het is een poging, steeds in Oekraïne, om de Oekraïnse cultuur te vernietigen. In deze oorlog werd maar net een ein on liek het te komen. Ik voel het kijk even wat lichter horen. En om Jim vreeg je wat voor vesken dat erbij jet. Nou, we krijgen er een heel soort suggesties binnen. John die komt bij Pink Floyd. Hey, hey, rise up. Een boombox. Dat is dat vesken dat Pink Floyd kunnen het als type eigenlijk voor de Oekraïnse bevolking. Teun Woudwijk die zei Willie DeVille, Storybook Love. Book of Love van Fleetwood Mac komt hier binnen via Rijn de Rijnsma. Op harde maar die vanillerij, zei Ida. Ja, daar kunnen we het al heel veel mee eens wijzen. Alles wat ademt, zei zij van Rob de Nijs. Maar Russische tekst. Michelle, waar komt Johan Mardi, het was suggesties. Peter Gabriel, The Book of Love. En Pigmeat, de oude boeken bij hem. Michelle, Geert, die start. Ik, The Book of Love van Peter Gabriel. Of het Oors, School van Nirvana. Goeie heer Enema, Rijn de Nauta op de lijn. Die start ballistische raketten op boeken. Don't Drop That Bomb on Me van Bryan Adams. De boodschap is duidelijk. Dank u wel, Reinder. Michelle, Bouke bij me tot ik maar twee. Michelle, Storybook Children van Sander en Andres. Summer Wine van Live. Book of Brilliant Things van Simple Minds. Komt aan te verder, maar uit. Dat is gewoon een leuke nieuw trouwens. The Book of Love van Gavin James uit Maaike Cooper. En als slotplaats uit Linda. Mijn boek van Kinderen voor Kinderen. Dat is een leuke suggestie. Ik vind het al je prachtige suggesties. Maar ja, het wist ik wat druk. Dat heb ik helemaal niet aan het draaien. En dat is goed.
0: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Ja, het is uiteindelijk een noemer worden dat je binnenbracht wordt. Ik moet even Shen, want dat wil ik dan niet wel sign hebben. Ja, Henk, die komt maar de suggestie. Die site van draai dat noemer van Natasha Bedingfield nou eens eventjes. Dat komt in 2004. Ik draai de radio edit van dat noemer. Het is unwritten. Boeken niet net scrum binnen of boeken niet vernield worden. Het is beide redelijk zinleer. Zullen we hopen dat het gauw een aankomt komt door die oorlog. Dit is Onderwijs. Ik neem vast ask hier van die. Hij belt hij dat dadelijk morgen weer te hebben is, maar Willem de Vries. Dat ik mooi bij mij, met jou roer, mijn nagel naar je onderwijs. Hé, hey, een mooie teasie. Hoi!

0: op Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Fjouwerend Twente Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.12.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
7: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
6: Op Shuffle. Met Menno Hoogveen.
7: I've been as poor as anybody could be, so I had everything to gain, nothing to lose. So I just kind of work without fear because it's fun for me. It's like, if I fail, it's no big deal. If something don't work out, I'm not afraid of failure because to me, I never feel like a loser. You know, even when I've lost, I still, you know, feel like I'm winning because I'm earning some sort of experience.

0: Een week geleden maakte de familie van Dolly Parton bekend dat ze op 80-jarige leeftijd is overleden na een kort ziekbed als gevolg van kanker. En daarom zijn we het uur van de 22e uitzending van Op Shuffle begonnen met Dolly Parton, Here You Come Again. Mijn naam is Menno Hogeveen en zoals altijd gaan we nu door naar Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: Geldtekort, een bank die niet wil meewerken en vrienden die ook niet kunnen helpen. Het klinkt misschien als een verhaal van nu, maar het is precies wat het nummer overgaat. Uit 92 overgaat. De Amerikaanse economie zat toen namelijk in een recessie, een periode van economische teruggang waarin de economie gedurende tenminste 2 kwartalen achter elkaar krimpt. Officieel geschreven en opgenomen in 1982 door de 2 broers Billy en John Valentine van de Valentine Brothers. Money.

Maar ik denk dat de meeste mensen het wel zullen kennen van Simply Red. Het nummer kreeg oorspronkelijk al aardig wat aandacht in Engeland en werd een paar jaar later opgepikt door Simply Red. Mick Hucknen en zijn band maakten er in 1985 hun eerste single van en scoorden er een flinke hit mee. De economische problemen uit de tekst bleken ook in Groot-Brittannië herkenbaar. Simply Red nam niet alleen het nummer over, maar gaf het ook een extra politiek randje. Waar de Feathertime Brothers al verwezen naar Reaganomics, richtte Mick Hucknall aan het einde van de versie nog wat extra pijlen op de president Ronald Reagan en zijn vrouw Nancy. En zo werd een nummer over financiële problemen uit 1982 een herkenbare hit, die vandaag de dag nog steeds verrassend actueel klinkt. Dit is Simply Red met Money's Too Tight to Mention.

Simply Red met Money's Too Tight to Mention. En jazz, zo staat de Britse groep Yazoo bekend in de Verenigde Staten. Achter die naam schuilen twee muzikanten, toetsenist en producer Vince Clark en zangeres Alison Moyet. Clark heeft het nummer oorspronkelijk geschreven voor Depeche Mode, de band waar hij destijds nog deel uitmaakte. De bandgenoten zagen er niets in. Daardoor besloot Clark, die de groep al van plan was te verlaten, het nummer zelf uit te brengen. Maar daarvoor zocht hij nog een zangeres met een warme, soulvolle stem. En die stem had hij gevonden in Alison Moyet. Clark had haar al eerder gehoord zingen bij verschillende lokale bands en wist gelijk dat deze stem perfect zou passen bij zijn elektronische muziek. En dat bleek te kloppen. De combinatie van die warme, bijna jazzy vocalen van Clark's synthesizers gaf Only You een hele eigen geluid. En wat eigenlijk bedoeld was als een single, groeide uit tot veel meer. Yazoo maakte uiteindelijk twee albums voordat Clark verder ging met Erasure. En Only You bleef ondertussen voortleven. Van de a cappella versie van The Flying Pickets, die er in 1983 zelfs een Britse kersthit van maakte. Tot films, series en reclames. Dit nummer duikt telkens opnieuw op. Dit is Yazoo met Only You.

0: Annie Lennox en Dave Stewart samen Eurythmics. Samen waren ze al lid van de groep The Truist voordat ze in 1980 Eurythmics oprichtten. Voordat The Truist uit elkaar gingen waren Lennox en Stewart al samen een koppel. Maar vlak voordat de groep stopte kwam er ook een einde aan hun relatie. En dat betekende gelukkig niet het einde van hun muzikale samenwerking. Integendeel, ze besloten samen verder te gaan en richtten dus Eurythmics op. En dat leverde soms best een interessante spanning op in hun muziek. Here Comes the Rain Again gaat bijvoorbeeld over zo'n moment waarop je wordt overvallen door een sombere bui. En de regen staat daarbij niet alleen voor het weer, maar ook voor dat gevoel van verlangen en twijfel. Het nummer ontstond op een grauwe dag in New York. Dave Stewart zat op zijn kleine Casio keyboard te spelen, terwijl Annie Lennox uit het raam keek naar de grijze lucht. En ze zong spontaan Here Comes the Rain Again. En daar begon het nummer ook mee. De regen bleef dus niet alleen buiten vallen. En nu door naar Menno Stip.
1: Op Shuffle. Menno Stip. Omroep
0: Zeeland. Ik heb deze week voor Too Shy gekozen. En waarom heb ik deze week voor Too Shy gekozen? Eigenlijk heel simpel. Ik zat te denken aan een nummer dat je vroeger ontzettend vaak hoorde, maar dat tegenwoordig nog maar zelden voorbij komt. En ineens dacht ik, Too Shy van Kajagoogoo. Zo'n nummer waarbij je na een paar seconden meteen denkt, oh ja, die. En juist omdat het zo'n heerlijke ethisch plaat is en omdat er een paar leuke verhalen achter zit, vond ik deze week wel weer eens leuk om een plekje in de spotlights te verdienen. Hoor je die eerste lange uithaal in Too Shy? Die was eigenlijk helemaal niet bedoeld als onderdeel van het nummer. Zanger Limal was gewoon zijn stem aan het opwarmen tijdens de opname. Producer Colin Thurston vond het wel mooi klinken en stelde voor om het gewoon te laten staan. En zo werd die uithaal uiteindelijk een deel van de meest herkenbare momenten van Too Shy. Het nummer was de eerste single van Kajagoogoo en werd meteen een enorme hit in Engeland. En ook in Amerika sloeg het nummer aan, mede dankzij MTV, dat in de jaren steeds meer Britse bands met opvallende looks en videoclips onder de aandacht bracht. Too Shy gaat over een meisje dat zich moeilijk openstelt. Limal probeert haar eigenlijk over te halen om wat dichterbij te komen. En grappig genoeg ontstond het nummer gewoon in de flat van bassist Nick Bax. Hij had het bekende refrein al bedacht. Too Shy, Shy, Hush Hush, Eye to Eye. Limal vond het wel schattig klinken en samen bouwden ze daar de rest van het nummer omheen. Dit is Kajagoogoo met Too Shy.

0: Shuffle met Menno Hoogeveen. Raar, maar waar.
1: Wist je dat sommige van de grootste bands uit de muziekgeschiedenis ooit onder een compleet andere naam optraden? Neem de Beatles. Moeilijk voor te stellen, maar voordat John, Paul, George en Ringo de wereld veroverden als de Beatles, trad de groep onder meer op als Johnny and the Moondogs. Klinkt toch meer als een kinderprogramma dan als de grootste bands aller tijden. Ook Queen had een andere start. Freddie Mercury en zijn mannen begonnen als Smile. En pas later werd dat Queen. En dan de Beach Boys. Die naam klinkt inmiddels zo vanzelfsprekend, maar in het begin heten ze de Pendletones. En dat klinkt dan weer eerder als een merk voor wollen truien, waar het ook van afgeleid is. En ABBA, voordat Agnetha, Björn, Benny en Annie Fried wereldberoemd werden, traden ze samen op onder de naam Vestfolk. En misschien wel de meest opmerkelijke, Nirvana. Kurt Cobain en zijn band hadden voor Nirvana verschillende namen. En een daarvan was Faisal Matter. En ja, echt, Faisal Matter. En gelukkig hebben ze die naam laten vallen. En tot slot, Maroon 5, die begonnen in de jaren 90 als Caris Flowers. En ze brachten zelfs al een album onder die naam uit, voordat ze uiteindelijk Maroon 5 werden. Maar zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat doe ik jullie maar niet aan. Dit is In the Name of the Game, ABBA.

The Name of the Game, ABBA. En soms blijven kleine foutjes of spontane momenten gewoon in een nummer zitten en maken ze het juist uniek. In plaats van alles perfect te maken, laten artiesten soms bewust die ruwe randjes staan. Zo is een Hey Jude van de Beatles. Als je goed luistert, rond 2 minuten 58 hoor je Paul McCartney na Then You Begin To Make It Better heel zachtjes een scheldwoord mompelen. Hij maakte een kleine fout tijdens het spelen, maar dat moment is gewoon in de opname gebleven. En nog zo'n moment hoor je in Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Aan het begin roept iemand Turn It Up. En geen geplande tekst, maar gewoon iemand in de studio die het geluid wat harder wilde. En ze vonden het zo goed passen dat ze het hebben laten staan. En Roxanne van de Police. Aan het begin van het nummer hoor je een onverwacht geluid. Een korte lach en het geluid van een piano. Wat gebeurde er? Zanger Sting ging per ongeluk op de piano zitten in de studio. En in plaats van het opnieuw op te nemen, besloten ze het gewoon te laten staan. En juist dat soort kleine menselijke momentjes geven een nummer karakter. Het maakt muziek minder perfect, maar juist echter. En dat is precies wat een hit soms nodig heeft. Dit is Roxanne van de Police.

0: Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Soms is er een moment in de geschiedenis waarop de wereld even stil lijkt te staan. Op 31 augustus 1997 kwam het nieuws dat Prinses Diana was overleden. Een vrouw die wereldwijd bekend was, maar voor miljoenen mensen vooral voelde als iemand die dichtbij stond. Door haar openheid, haar warmte en de manier waarop ze aandacht vroeg voor mensen die vaak niet werden gezien. Ze werd de Queen of Hearts genoemd. Niet omdat ze een kroon droeg, maar omdat ze zoveel harten wist te raken. Haar overlijden liet een stilte achter die overal voelbaar was. In Engeland, maar ook ver daarbuiten. Straten vulden zich met bloemen. Mensen zochten elkaar op en de wereld rouwde om een vrouw die voor velen meer was geworden dan een prinses. Elton John zong kort daarna een nieuwe eerbetoon aan haar. Een lied over een roos die veel te vroeg was geplukt. En misschien is dat wel de mooiste manier om aan Diana terug te denken. Niet alleen om hoe ze stierf, maar vooral om hoe ze leefde. En 10 jaar voordat ik werd geboren, kwam er een einde aan haar leven. Ik heb haar nooit mogen meemaken. En toch voelt haar verhaal, zoveel jaar later, nog altijd dichtbij. En misschien is dat wel de kracht van iemand die echt iets heeft betekend. Dat je haar nooit ontmoet hoeft te hebben om haar toch te kunnen herinneren. En Diana werd veel te vroeg een herinnering. Maar vergeten zullen we haar nooit. En dit is voor Prinses Diana. Een nummer van Elton John, Candle in the Wind, opnieuw herschreven voor de begrafenis van de Queen of Hearts op 6 september. Dit is Candle in the Wind, 1997, met de onofficiële titel Goodbye England's Rose, Elton John.

Candle in the Wind, Goodbye England's Rose, Elton John. En zaterdag zou hij 80 zijn geworden, Freddie Mercury. Een man die je misschien wel het beste liet zien dat je niet hoeft te passen binnen wat anderen van je verwachten. Op het podium was hij groots, onvergetelijk. Met een stem die je uit duizenden herkent en een charisma waarmee hij hele stadiums wist te betoveren. Maar achter die vlammende showman zat er ook een andere Freddie. Een man met zijn eigen onzekerheden, zijn eigen strijd en een enorme behoefte om zichzelf te kunnen zijn. Hij overleed in 1991.

Dat was Queen met I'm Going Slightly Mad. Het album Fly van de Dixie Chicks, tegenwoordig de Chicks, is het vijfde studioalbum en het tweede album onder een groot label van de country band. Het album werd uitgebracht op 31 augustus 1999. Op Fly laat de band het traditionele geluid van de country horen. En voor het eerst schreven de bandleden zelf mee aan de nummers en hadden hierdoor een sterkere band in de teksten. Het album is geproduceerd door Blake Cheney en Paul Worley. Met het album Fly won de band maar liefst 2 Grammy Awards en 2 nominaties. Fly stond bovenaan de Billboard Top Country Album hitlijsten en op nummer 1 in de Billboard 200 alle genres. Het werd het meest succesvolle country album van het jaar 2000. 8 nummers werden uitgebracht als single, waaronder Cowboy Take Me Away. Het nummer haalde de eerste plek op de Amerikaanse countrylijsten. Bandlid Marty McGuire

toen nog Marty Seidel, heeft het lied geschreven als een ode aan de liefde en het huwelijk van haar zus, tevens bandlid, Emily Erwin. Ze trouwde met de Texaanse muzikant en songwriter Charlie Robinson. Maar ja, en alles komt weer een einde. Dit was weer de 22e uitzending van Op Shuffle op 1 september 2026. Volgende week op 8 september ben ik er weer van 7 tot 8 op Omroep Zilt. We gaan eruit met Cowboy Take Me Away, The Chicks, en tot volgende week.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West Nile-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelde hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al,

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

wrong.

0: Zo, hé, wat een begin.
1: Ja, stonden we er even bij stil.
0: Wij stonden er even bij stil. Hé, hey, welkom bij Rompin' Stompin'.
1: Hello everybody around the world and welcome to Rompin' Stompin'. En daar ben je omroep zilt.
0: Bij omroep zilt. Hier in het mooie Friesland.
1: Ja, en natuurlijk staan wij stil bij Dolly Parton, hè?
0: Zeker, die daarom, afgelopen week ons ontvallen is.
1: Ja.
0: Op hoge leeftijd, te gelukkig. Mm. Dus we hebben lang van haar mogen genieten, maar...
1: Zeker weten. Ja. Ik heb die hele show op Glastonbury nog gezien. Oh, was fantastisch. Was ja, fantastisch.
0: Sowieso. Dus een eerste paar nummers van The Grass Is Blue. Prachtig album dat ze in 1999.
1: Ja.
0: En als laatste hoorde je Puppy Love van een hele, hele jonge Dolly. 19, toen was ze 13.
1: Ja, 1959.
0: Ja.
1: En haar voorbeelden, hè? Haar
0: ja.
1: Voorbeelden. Want dat is ook wel Rose Maddox. En natuurlijk Patsy Cline.
0: Er waren grote voorbeelden.
1: Er waren grote voorbeelden. En er was er nog een heel veel, de andere heel veel zangeres. Zo even niet uit het hoofd. Ja,
0: Kitty Wells?
1: Ja, nou, Kitty Wells is wel een voorbeeld.
0: Brenda Lee.
1: Brenda Lee. En er is nog een andere dame na.
0: Molly O'Day.
1: Ja, Molly O'Day. Oh, fantastisch. En de Carter Family natuurlijk.
0: En de Carter Family.
1: De Carter Family.
0: Ook heel veel invloed.
1: Ja,
0: gehad.
1: Absoluut. Ja. Daar staan we dus bij stil. Maar we gaan. Op het einde hebben we nog meer Dolly Parton.
0: Precies.
1: Ja, dus,
0: En ter ere van haar natuurlijk ook nog twee nummers van haar grote voorbeelden. Eerste van Rose Maddox.
1: Ja, en dat heet dan I Wonder If I Can Lose This Blues This Way. Nou, dat is... Eigenlijk had het na de tijd moeten, maar Rose had een vooruitziende blik, denk ik.
0: Ja, denk ik.

0: Zo wij.
1: Betsy Klein.
0: Ja, de tweede heldin van, ja, van Dolly.
1: Dan krijg ik ook. Nou ja, tot nu toe heb ik alleen mijn kippenvel.
0: Nou, laten we dat dan zo houden, deze aflevering.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Goed plan.
1: Ja, maar.
0: Hey, ja. Ik zou zeggen, love me, honey, do.
1: Ja, want we hadden natuurlijk een programma klaargemaakt. Maar
0: ja, ja, dat soms dan overkomt het leven.
1: Ja, precies. Ja. We gaan naar een hele krakerige opname van...
0: Van de Al Ferrier.
1: En zijn...
0: Bob en Billy's.
1: From the Bayou.
0: Ook met Honey, hè?
1: Ja, ook met Honey. Maar ja. From the Bayou, hè?
0: From the Bayou. Honey Baby.
1: The Honey Baby. En daarna Charlie Phillips met een nog krakerige demo met Sugar Time. Well, you went away, left me all alone. Tiddly reason while you were gone, Honey Baby.

0: Ja.
1: Ja, want dit was Eddie Banks.
0: Ja.
1: Five Dreamers.
0: Met Sugar Diabetes.
1: Sugar Diabetes.
0: We zitten nog steeds een beetje in die zoete sfeer.
1: Ja, absoluut. En dat gaat de agenda vast ook over.
0: Oh, tuurlijk, joh. even kijken, we zullen beginnen morgen. Dan start High Rockabilly in Calafell.
1: Calafell, ja, fantastisch festival.
0: Fantastisch festival, het is ook hartstikke uitverkocht.
1: Oh, nee.
0: Ja, helaas. Dus we gaan gewoon heel snel door. Donderdag, dan staat in Hengelo in muziekcafé De Cactus, Don Diego Trio.
1: Ja.
0: En die komen uit Italië, die doen al vaker een toertje door Nederland.
1: Ja.
0: Want ze komen toevallig ook vrijdag in Hoogveen in Café De Lijst.
1: Ja, ze waren laatst vorige week, voor afgelopen vrijdag, waren ze dus in Scooters.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Dus nog twee gelegenheden om hen te gaan zien. Even kijken. Donderdag, dan staat in Brussel, in Bozar, de Great Emily Harris.
1: Ja, de vriendin
0: samen
1: van...
0: De vriendin van...
1: Onze woorden.
0: Samen met Jim Lauderdale, ook uit de USA. En denk je, nou, Brussel vind ik wel erg ver fietsen. Dan is ze ook in Antwerpen. Dat is net iets dichterbij.
1: Op fiets?
0: Ja.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: En daar staat ze vrijdag in Antwerpen in de Stadsgouw.
1: Ik weet niet of de bruggen nog houden daar.
0: Ja, vast wel. Ja, okay. Vast wel. Even kijken, ook vrijdag. Dan staat in Leeuwarden in Muziekcafé Scooters. We noemden ze net ook al even. Les Moestros.
1: Ja, uit Mexico.
0: Uit Mexico.
1: Mexico.
0: Mexico.
1: Mexico.
0: Ja. Dus dat is genoeg te doen na komend weekend.
1: Nou, wat hebben we nog
0: meer dan? Maar er is nog meer. Vrijdag begint in Helsinki Viking Line Stomp in het Zee.
1: Ah, heerlijk.
0: Dat is op een boot.
1: Nou, dat is wat anders dan...
0: Dan rond en stomp in.
1: Ja, maar dan wat ze daar in Zeeland dan doen. Nooit, dat zet je wel ook weer. Concert at sea.
0: Ja, dit is letterlijk at sea. Jake Calypso in his Red Hot staan er onder andere de Trick Bags, Upsetters. Nou,
1: maar heet het toch rompen? Rompen at sea?
0: Stomp in at sea.
1: Ja, maar
0: stomp in at sea.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Daarom
0: moeten wij hem
1: doen. Ja, ik weet het van ons.
0: Zeker. Hey, aankomende zaterdag, de 5e zijn we dan, 5 september alweer, in Enschede, Red Roots keer Street Arts Festival. En er staan Linen Rattleshakes, The Bluegrass Boogie Man en nog veel meer.
1: Meer.
0: Ja. En aankomende zaterdag in het ons eigen Tsumarum.
1: Ja, Tsumarum.
0: In een oldtimer meeting. En het begint om 10:00.
1: Ja,
0: ze zijn er tot 4:00 aanwezig. En daar zijn cars, motoren, brommers, trekkers. Dus live muziek. Van alles.
1: En volgens mij is het al de 6e of 7e aflevering daar.
0: Oh, dat zou heel goed kunnen. Er zijn best wel veel van dat soort meetings.
1: Ja, maar die meetings worden... Oh ja, doe maar.
0: Afgelopen zondag was er Frisian American Day en Melanda bijvoorbeeld. Dat wordt niet zoveel rugbaarheid aangegeven in deze agenda die wij gebruiken. Dat is wel jammer.
1: Nee, dat allemaal van de poezelberichting op je Facebook zit.
0: Nou ja, we gaan snel door. 5 september in Tsumarum in ieder geval. Zondag 6 september in Kuik, Cultuur aan de Maas. Daar staan de eetbalpoppers.
1: En waar is Kuik?
0: Dat is
1: vlak bij Nijmegen.
0: Limburg of?
1: Nee, vlak bij Nijmegen. Dat is nog net... Okay.
0: Dus in ieder geval naar het zuiden toe.
1: Ja, precies.
0: Ook zondag in Hengelo in Café De Cactus. Daar hebben we de Roomba Kings. En die hebben Mark Harmon meegenomen.
1: En Mark Harmon is van Restless.
0: The Restless.
1: Oh,
0: yeah,
1: man.
0: Ja. En ietsje dichter bij huis aankomende zondag in Reduzum en op de Reduzte Merken. Daar staan de Wieners.
1: Ja, de Wieners.
0: De Wieners, we hebben ze weer. En als allerlaatste ga ik noemen, in Amsterdam in het Tolhuis is zondag een voorstelling van Grease. En daar kun je ook meteen een diner bij doen. Ik denk, die vind ik zo grappig, die ga ik toch even noemen. Ja, kost maar €82.
1: Nou, John Travolta is er niet.
0: Dus dat was de agenda voor deze week.
1: Nou, dan gaan we naar de doo-wop.
0: We gaan naar de doo-wop en we blijven in zoete sfeer, hè?
1: Candy Queen van The Four Graduates.

0: viel onder de, onder de doe-op, maar...
1: Het is heel zoet in ieder geval.
0: Ja, maar toch staat er geregistreerd als doe-op. Maar,
1: ja,
0: maar,
1: ik vind het twijfelgevalletje hoor. Nou, qua doe-op.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar het kan het, er zit natuurlijk wel een hoop close home hier in.
1: Ja, en hij past nog steeds in ons thema van zoet.
0: Nee, precies.
1: Daarom.
0: Hey, Johnny Horton en Big Sandy.
1: Ja.
0: Half tien, daar zijn we net geweest, maar dat doet er niet toe. Want Johnny Horton antwoordt natuurlijk, want we weten niet wie die dame en groep is die Sugar Baby zingt trouwens.
1: Nee.
0: Want ik dacht eerst van Sugar Baby Love, nou, maar die is het niet.
1: Is dat klonk wel anders. Ja,
0: ja, dat klinkt heel anders.
1: Ja.
0: Dat waren trouwens de Roots, hè?
1: Hmm.
0: Oké, okay. Nou, nutteloze informatie in één keer.
1: Nou, dat geeft helemaal niks.
0: Okay.
1: We waren bij Johnny Horton.
0: Ja, nou, die antwoordt natuurlijk op die dame die we net dan horen. Die zong dan Sugar Baby naar Johnny Horton toe. En Johnny Horton zingt dan Hey Sweet Thing.

0: het eerste album van Vicente. Ja,
1: oh, wat een echo, jongens.
0: Nee, van Big Sandy and His Fly Ride Trio.
2: En het origineel is van Hank Williams, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, we gaan naar de volgende. Nou, dit is dan niet een Indiaan, Eddie Nolik. Maar hij zingt wel over een Indiaan.
2: Precies, hij zingt over Fire Waterloo. Mm-hmm.

0: Echo.
1: Weer zo'n Echo.
0: Robert Mitchum.
1: Ja, ik was echt helemaal verbaasd, joh.
0: Met originele...
1: Robert Mitchum, ik ken hem alleen als acteur, maar hij blijkt dus ook gewoon albums te hebben gemaakt.
0: Ja.
1: En dit was zelfs een top 10 country hit, toch?
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Thunder Road. Wat wij allemaal natuurlijk kennen van de Planet Rockers. Maar dit is toch... ja, ongelooflijk.
1: Ja, wauw.
0: Hé, hey, ik heb zin aan breakfast.
1: Nu al?
0: Ja, gewoon honger.
1: Cherry Casino and the Gamblers. Die hebben we.

0: Abo.
1: Wat een lekker nummer.
0: I'm your breadmaker. Hey, we gaan naar de tweede uur.
1: Bijna.
0: Nee, dat gaan we doen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus we gaan eruit met... we geven het voorzitter terug aan Dolly Parton.
1: Ja, zij mocht beginnen en zij zal ook deze uitzending eindigen.
0: Till after break, het is Sun Records, de volgende uur natuurlijk weer, ja, 1959, daar zitten we ongeveer een beetje. We gaan eruit, joh.
1: Ja, joh.
0: Want anders komt het niet goed.
1: Nee.
0: Dus, dit is van het album Little Sparrow.
1: En dat is dan het titelnummer Little Sparrow.
0: Ja, en dat is na The Grass is Blue. Twee jaar daarna of drie jaar daarna nam ze dit album op. A Little Sparrow.
1: En daarna hoor je nog I Am Ready. En die komt nog van The Grass is Blue.
0: Ja. Tot na de journaal. Till after break.
1: Tot zometeen.
0: Ja, Rumpelstomping.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

0: Ja. Ja, welkom to the second hour of Romp and Stompin.
1: En welkom bij het tweede uur van Romp and Stompin. En natuurlijk bij Zildom.
0: Ja, daar ben je onder Zild. En de Memphis Recording Service bestaat. De 76th anniversary of the Memphis Recording Service. 76 jaar bestaan. En van Sun Records is het het...
1: 2 jaar minder.
0: Ja, dat is lekker makkelijk, hè? 67, oh nee, dat was niet.
1: Nee, dat
0: 74 anniversary. 74 jaar bestaan van Sun Records. Ja,
1: nou, dan hebben wij de cijfertjes weer goed. En nou nog? Waar was dat nou ook alweer?
0: Ja, dat feestje bij Graceland is nu eindelijk over.
1: Dat is wel klaar, hè?
0: Dus dat is klaar. Ja,
1: kunnen we nu naar 706 Union Avenue?
0: Ja, weer dat feestje. Dat is nog steeds bezig natuurlijk.
1: Blijf maar doorgaan.
0: Brrrr.

0: blijft nog steeds leuk, vind ik.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja, nou, vind ik ook.
0: Ja, het is zo'n gek nummer wat dan nog steeds niet verveelt.
1: Maar misschien, misschien heeft hij nu dan even drank nodig. En dan,
0: zo nu en dan heeft hij even een break nodig.
1: Ja, precies. Dus dan,
0: ik ben benieuwd hoe het straks met kerst gaat. Nog 4 maanden.
1: Dat duurt nog even. Er zit nou een herfstvakantie tussen. En de hele verhuizing natuurlijk van Union Avenue naar de nieuwe studio toe. In ons verhaal is dat dan volgend jaar.
0: Maar als ze dan verhuisd zijn naar de nieuwe studio, dan kunnen we dit nummer niet meer doen.
1: Nou, dan gaan we het even zoeken. Nee, want wij hebben het over de geschiedenis van de Memphis Recording Service en...
0: Ja, oké.
1: En Sun Records.
0: Gaan we over nadenken.
1: Ja, denk er maar eens over nadenken.
0: Ga ik over nadenken.
1: Ik ga niet meer denken, want het is niet goed voor me. Nou, in ieder geval. Waar gaan we heen?
0: We gaan naar Ernie Barton.
1: Ernie Barton. En dit is woensdag 25 februari 1959. Mm-hmm. Met een fantastische uitvoering van...
0: Oh, je verwacht nu dat ik denk, jij praat gewoon door. Maar The Battle of Earl Caelan.
1: Ja, nou, dat hebben we even uitgezocht wie de beste meneer was. Nou, een heel belangrijk staatsman.
0: In Louisiana.
1: In Louisiana. En vooral New Orleans, Baton Rouge. En, Baton Rouge, prachtig. Mooi naam ook trouwens.
0: Ja, Baton Rouge.
1: Maar zijn broer daarentegen, die was ook een hele grote, maar die hebben ze om zeep geholpen eerst.
0: Oh ja, dat gebeurt wel vaker met politici daar.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, zodra hij de donkere gemeenschap gaat steunen.
0: Want hoe was het gebeurd?
1: Ja, op een of andere manier worden ze dan om zeep geholpen.
0: Ja.
1: Dat is. Die Ernie. Ernie, zei ik het nog goed? Ja,
0: Earl.
1: Earl. Ja, die. Die kwam op een gegeven moment gewoon met een goede benaming van. Dat zijn Afro-Amerikanen. Nou. En hij opende dus ook. Voor de werkende klasse van de Afro-Amerikanen. Meer centen. En ook scholen. De leraressen, donkere leraressen op scholen. Goed betaald. En dat, nou ja, dat dus. En had nog een helpende hand. Lucille May Grace. Maar die is niet ouder geworden dan 32.
0: Mm.
1: Daar is vast ook iets raars mee gebeurd.
0: Ja. Maar Ernie Barton heeft daar dus een nummer over opgenomen. The Battle of Earl Caelan.
1: Dat is niet het origineel trouwens hoor.
0: Nee, is het?
1: Daarvoor is er nog een. Ja,
0: oh,
1: er is iemand anders die het ook. Ja. Ja. Maar dat mocht niet, dat mocht geen airplay aan.
0: Dit nummer is dus ook pas in 75 uitgekomen.
1: Ja, en die Whirlpool die daarna
0: die
1: komt.
0: Die pas in 2018. Ja, en we horen wat bekende mensen erop. Billy Lee Riley op de bas, James Van Eaton natuurlijk op drums. Hey, Charlie Rich op piano.
1: Ja, tuurlijk. Maar bij die Whirlpool, daar is toch iets mee. Want volgens mij, in 1957...
0: Ja, toen was er een nummer dat heette She's Gone Away.
1: Ja, en dat is ook van Ernie Barton.
0: Dat is ook van Ernie Barton.
1: Dus die draaien we er even...
0: Ja, en die nummer klinkt gewoon hetzelfde. Ja,
1: dan gaan we even lekker naar luisteren.
0: Precies.
1: Dus eerst de story of the battle of Earl Caelan.

0: mooi slotakkoordje. Oh, heerlijk. Maar ja, dit is dan 1958. 57, sorry. 57.
1: Ja, 2 jaar eerder. Ja. Maar ik vond hem wel inderdaad hetzelfde klinken, een beetje.
0: Ja. Ja. Welke bedoel je nou? De Whirlpool.
1: Ja, Whirlpool.
0: Ja, nee, precies. Het gaat niet andersom, hè? Oh. Er zitten twee jaar tussen.
1: Ja, ik ben dan wel blond, maar niet zo erg. Ja.
0: Blond?
1: Even kijken.
0: Haar dan?
1: Sideway. Even terug naar het onderwerp.
0: Alright, we gaan heen. Dat is Jerry Lee.
1: Jerry Lewis. Mm-hmm. Ja, die komt elke uitzending wel een keer voorbij natuurlijk. Maar,
0: ja, hij piest er altijd langs.
1: Oh. Jeetje, hoe later op daar wordt het flauw.
0: Heel flauw, ja.
1: Maar dit keer de nummers Near You and My Blue Heaven. Ja, en oh, de sessie, hè? 22 maart.
0: Ja, en
1: 59.
0: Was dan nog de informatie over de Near You? Near You?
1: Near You. Het is niet een origineel nummer van hem, zeg maar.
0: Nee.
1: Was origineel opgenomen door Francis Craik in 1947.
0: Zie.
1: Zo oud is hij eigenlijk.
0: En die Blue Heaven, dat kennen we natuurlijk allemaal van Vestongen. Daar heeft een hele grote hit mee.
1: Ja, maar dat nummer is dus ook alweer veel ouder. Hè? Het komt origineel uit 1924.
0: 24?
1: Ja.
0: En wie zong het dan?
1: Of dat weet ik even niet.
0: Zat er geen bewerking?
1: Nee, staat zo niet bij.
0: Oké.
1: Nee.
0: Nou. Dan gaan we naar zondag 22 maart, ja. 1959, Near You. Ja, daarom fiets hier ook altijd langs natuurlijk.
1: Hey, en Brad Sturge op gitaar.
0: Ja, fantastisch. Ja. Dit is trouwens een instrumentaaltje.
1: Oh.
0: Ja, ik denk, ik meld het toch wel even.
1: Ja, dat is wel
0: Want anders raakt iedereen in één keer in waar. Toch?

0: gedaan?
1: Ik had de microfoon nog niet eens aan.
0: Oh, ik begon maar gewoon te brullen. Ja. Ja, of jij was gewoon laat.
1: Brullen? Ja.
0: Maar My Blue Heaven.
1: Ja, nou, doe mij toch maar de Vest Domino uitvoering.
0: Ja, ja, vind ik eigenlijk ook. Dat was ook een dubbele hit trouwens, hè, van Vest Domino. I'm in Love Again was dan de kant.
1: Dat was, en dat was een million seller.
0: Ja,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ben ik blij dat ik die man ook heb zien spelen. Maar ja, dan hier in de... Dat waren toen nog de Veehallen, hè? Hier in... De
0: Frieslandhal.
1: Ja. Ja, de Frieslandhal.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: Jo.
1: Oh, dat is een mooie tijd terug.
0: Dat waren tijden.
1: Nou heet het fuck. Vrek.
0: Oh.
1: Ja, sorry.
0: Elton en Jimmy. Zeg je Alton? Want, Elton en Jimmy.
1: Elton Lott en Jimmy Harold.
0: Ah, kijk. De details.
1: Ja, dat zijn ik.
0: Ja, we zijn aangekomen op 5 april 1959. Ja. En zij waren in de studio. En ze namen een paar nummers op.
1: Nou, het is wel heel apart. Want die eerste single die ik dus vorige week draaide... dat was eigenlijk niet echt het idee. Of tenminste, zij dachten dat dat niet het idee was... Zij kwamen daar binnen omdat Tomo Franks, de manager en bassist van Johnny Horton, die had hem zien spelen en die dacht van nou, ik bel toch maar eens even met Sam Phillips. En Sam Phillips die stond al klaar met de contracten, terwijl zij dachten van nou, we moeten even voorspelen. En er werd gelijk één single opgenomen.
0: En die heette?
1: Nou, dat heb ik vorige week. Dat zit nou even niet meer in mijn hoofd, omdat ik nou met deze bezig ben.
0: Ja, nee, oké.
1: Maar dit zijn de laatste drie opnames.
0: Dus het was de eerste vorige week
1: single
0: en de laatste drie.
1: En gelijk de laatste drie. Dus welke doen we? Dit is zondag 5 april 1950. I just don't know.
0: And what's the use?
1: And why do I love you? Alternatieve take trouwens. Altijd mooi.

0: I just do.
1: Ja, nee, precies. Ja, nou, maar wel jammer dat... Oh, ja,
0: de hele studio.
1: Ja, want we hebben die... die airco wel heel hard aan staan. Nee, die airco niet. Niet bij ons.
0: Nee, zeker niet.
1: Dan liefst gewoon een waaier, maar niet een airco.
0: Nee, arco, hè?
1: Arco.
0: Ja, alle ramen kunnen open.
1: Oh, ja, nee, precies. Ja.
0: Flauw tussendoor.
1: Nee, maar dat moet. Dat moet ook. We gaan naar Kansas City. Oh, nee, niet. We gaan naar Mac Evans. Mac Evans Smith.
0: Ja, die neemt inderdaad op een gegeven moment in 1959, we weten het niet wanneer precies, want er staat weer eens geen datum bij, neemt hij Kansas City op. Maar ook de Mean Woman Blues.
1: Ja, Mean Woman Blues kwam voor in Loving You van Elvis.
0: Mm-hmm, 1957.
1: En Roy Orbison.
0: Die neemt het ook op.
1: Ja,
0: dat in was 1963.
1: Dat was ook een hele grote hit trouwens van Roy Orbison.
0: Ja.
1: Wel mooi dat Roy Orbison en Elvis, maar die Mac Allen, die kregen volgens mij niet voor elkaar. Want die bleef alleen maar bij een demo.
0: Ja, het was een demo. Ja. Het was ook in 81 uitgebracht. Dus het heeft niet heel veel indruk gemaakt. Toen de tijd in ieder geval.
1: En de Kansas City, dat kennen we van Wilbur.
0: Wilbert Harrison. Ik wist trouwens helemaal niet dat het een Library Stoller nummer was.
1: Ja, openbaring weer.
0: Ja, the more you learn.
1: Hier gaan we.

0: slapen.
1: Oh, hij zegt nog iets.
2: Ja, bij zijn eigen nummer weet je hem op zijn lip. Oh. Op het einde. Ja, dat is ook wel weer iets. Maar ja, op zijn tong trouwens ook nog.
1: Ja, ik zat meer te denken van Sometimes She's Almost As Mean As Me. Ik denk, nou, dat is best een lieve dame dus. Want ik vond het niet heel gemeen klinken dit. Nee, een beetje braafjes.
2: Ja, dan is die van Elvis en natuurlijk die van Roy Orbison.
1: Ja, dan denk je, nou.
2: Devil Woman.
1: Hey, we gaan naar het hoogtepunt van de avond.
2: Ja, deze nieuwe artiesten.
1: Oké, ja. Nou, weet je, we draaien het natuurlijk op volgorde van opname zo'n beetje. We nemen gewoon alle songs mee. Ook de songs die wij zelf persoonlijk minder vinden. En dit is dan toch wel een...
2: Dit is een hoogtepunt.
1: Ja, we hebben het over Sherry Crane. En was tot nu toe Maggie Sue Wimberly, de jongste die we hoorden met 13 jaar. Deze dame is 11. En die neemt een aantal nummers op.
2: Winnie
1: de Parakeet.
2: Nee, eerst Willy Willy.
1: En eerst Willy.
2: En dit is ook nog een single.
1: Ja, ook nog.
2: Het is toch niet lopen.
1: Gelukkig is het bij één single gebleven in dit geval.
2: Ja, het is wel in juni opgenomen, 59. Mm-hmm. Er is geen datum bij.
1: Nope.
2: Maar we gaan even naar Willy.
1: Oké. Kalm blijven.
2: Ik geef plassen.

0: Net het toilet. Ik ben net terug. Een beetje nadruppel nog, maar...
1: Nou. Te veel informatie. Oh,
0: is dat zo? Zet lekker aan een drankje, maar ja.
1: Nee. Winnie de Perky.
0: Daar zijn vast luisteraars voor.
1: Absoluut, ja. Alleen ik vind persoonlijk niet heel erg bij de Sun-stijl.
0: Nee, maar het is...
1: Het is zo anders.
0: Ik denk dat het ook uitgebracht is op Philips International. Ja. Nee, het is uitgebracht op Sun Records.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, ja. Daarom werden de Sun-fans allemaal zo kwaad.
1: Nou, misschien wel.
0: Nog steeds trouwens.
1: Ja, het is echt een stijlbreuk. Ze zingt niet heel slecht.
0: Wat stond er ook alweer? Cuts Music? Dat stond er. Dat stond er beschreven in dat hele verhaal.
1: Ja, Cage Music. Cajun Music.
0: Nee, er staat geen Cajun Music.
1: Cajun.
0: De Cuts Music heet het dan. Daar staat het. Ja, dialect, hè? We gaan waarschijnlijk naar de laatste single, de laatste opnames van Sonny Burgess.
1: Ja. Ja. Ook weer geen datum trouwens, juni 59.
0: Ja, precies. En welke zijn het ook alweer?
1: Smoochin' Hill. Jill, sorry.
0: Ja, Smoochin' Jill.
1: Smoochin' Jill. En hij neemt afscheid met A Kiss Goodbye.
0: Ja, alternatieve tijd trouwens. Mm-hmm. Ja. En dit kwam wel uit op Philips International.
1: Ja.

0: Ja, weer één vertrokken.
1: Weer
0: ja, van het. Ja. Hij is natuurlijk 56 was, kwam hij toch? Hmm. Nee, de 56 kwam hij op. Oh man. Ja, nou, Billy Riley dan.
1: Nou, die dan.
0: Ja, maar die blijft nog even.
1: Ja.
0: En die blijft ook nog studiewerk doen. En, maar er komt geen single uit.
1: Nee, dat klopt. Maar hij neemt nog wel 6 songs op hier nou.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: We hebben nog even met Billy.
0: Dus we hebben, wat hebben we? Betty and Dupree.
1: Betty and Dupree, ja, opgenomen in 59 dus. Ja. 4 juni, was een donderdag. Maar hij is pas uitgebracht in 74.
0: Ja, apart hè?
1: Mm-hmm. Net als Let's Talk About Us.
0: Ja, en die,
1: ook 74.
0: Die Betty and Dupree was origineel van...
1: Harold Chuck Willis.
0: Ja, Chuck Willis.
1: Die ken je onder andere van CC Rider.
0: Ja, The King of Stroll, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat is hij. Ja. En nou, niet alleen dat, er waren nog een paar nummers die heel groot en bekend waren. Nou, in ieder geval.
1: Dat maakt niet uit, joh.
0: En die andere?
1: Let's Talk About Us. Die is geschreven door Otis Blackwell.
0: Kijk.
1: En ik ken dan het beste de versie van Jerry Lee.
0: Van Jerry Lee?
1: Ja, nou, die kende ik toevallig.
0: En niet van Otis Blackwell zelf?
1: Nee, die ken ik eigenlijk veel minder. Zo, moeten ze wat aan doen.
0: Ja, dat precies.
1: Ja.
0: Maar ja, Otis Blackwell is ook de schrijver van Tom Gevoel.
1: Mm-hmm.
0: Paralyzed.
1: Ja, allemaal mooie nummers.
0: Ja, echt heel veel mooie songs. Ja, absoluut. Maar Billy Riley. Duurt niet lang meer. Maar...
1: We hebben hem nog even.
0: Ja, die begint nog even. Maar hij gaat wel daarna echt het diepe in met zijn muziek. Oh, fantastisch. Wordt het alleen maar. Betty Dupree. And Let's Talk About Us. Yeah.

0: Oh, wat ben ik blij dat ik je ontmoet heb. In Austin, hè? Austin, Texas. Oh, fantastisch. Ja, de man, Billy Riley. En natuurlijk Sonny Burgess, die heb ik ook ontmoet, maar dat was nog met de oude cruisin. Op de Zeeburgerdijk.
1: Ja, voor de days.
0: Ja, dat is nou, een mooie tijd terug allemaal. Blijf, nou, ze komen bijna allemaal weer terug ook trouwens.
1: Heb je Charlie Rich ook ontmoet?
0: Ja, zeker. Nee.
1: Oeh.
0: Nee, was het maar zo. Oh. Behind closed doors. Ja, daar gaan we naartoe.
1: Ja.
0: Welke twee hebben we van?
1: Lonely Weekend.
0: Lonely Weekend.
1: Oh, die is zo mooi. En I Need Your Love. Dat is een demo ergens tussen 58 en 62.
0: Ja, precies. En het Lonely Weekend is donderdag 18 juni 1959.
1: Kijk.
0: Ik zou zeggen, tot volgende week.
1: En voor mij tot over 2 weken.
0: Till next week. En als je de uitzending nog terugluisteren wil, de hele uitzending, dan kan het via Romp en Stomp in YouTube en via Ron en Nienke de Mistcloud Romp en Stomp in de afdeling. En de gewone uitzending kun je terugluisteren op
1: Omroep Zilt, op de website of natuurlijk in de app.
0: Ja, precies. Tot volgende week dus.
1: Tot over 2 weken.
0: Till next week. Rompin', stompin', yeah.
2: Well, I make it all right from Monday. Let's
0: 1, 2, 3, 4.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het tv-programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Iran zegt dat het nu Amerikaanse bases in de regio aanvalt. De landen uiten bedreigingen over en weer. Onlangs liep een bestand van 60 dagen af. In die tijd is het niet gelukt om een akkoord te sluiten. Het wrak van de gezonken veerboot bij Cyprus is waarschijnlijk gevonden. Op ruim 500 meter diepte is een object gevonden. De Turkse marine gaat ervan uit dat het om het schip gaat. Na het ongeluk zijn 8 mensen verdronken en er worden nog 20 passagiers vermist. Mogelijk worden er nog lichamen in het wrak gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan vooral in het binnenland mogelijk nog een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: De burgemeester van Overasselt noemde de aanslag van vannacht in zijn dorp on-Nederlands. Dat was dan meteen de meest Nederlandse opmerking van de dag. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een bende zwaar bewapende mannen die 's nachts om 4 uur over straat trok en een aanslag pleegde. Dat gebeurde in het Gelderse Overasselt. Een goed ingevoerde verslaggever uit de regio praat ons straks bij. Het begrotingsakkoord en het vroegtijdige lekken naar de pers. Ja, politiek verslaggever Wilma Borgman legde in Den Haag haar oor te luister. De BBC zette de groene bijenkorf in Eindhoven op plek nummer 4 in het lijstje van meest kleurrijke gebouwen ter wereld. En ruim de vaatwasser maar eens vlak voor het slapen gaan even in en je zult merken dat je je goed voelt. Een gesprek over zingeving in het leven en het gebruiken van psychedelica daarbij. Een gesprek met hoogleraar André van der Braak. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 1 september.
2: Rond 4 uur vannacht wordt het Gelderse dorpje Overasselt opgeschrikt door meerdere schoten.
3: Mijn dochter werd wakker van de schoten. Was pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed.
2: Een bende zwaar bewapende mannen trekt al schietend door het dorp richting een woning. Daarbij komt een beveiliger om het leven en moeten 2 agenten worden gered door collega's.
4: Die hebben ook daadwerkelijk, terwijl dat ze onder vuur lagen, hebben ze collega's moeten redden en in veiligheid moeten brengen.
2: Een klopjacht volgt en 34 mensen worden opgepakt. Dorpsbewoners weten niet wat ze meemaken.
5: Een man of 30 wat door de straat heen trok. 3 kwartier later staat het arrestatieteam achter je door je tuin heen loopt.
6: Rond als klein dorp is dit wel eventjes heftig nieuws, ja.
2: Zegt ook de burgemeester.
7: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Dit is on-Nederlands.
2: Toch is niet iedereen verbaasd. Er zou een link zijn met Bolle Jos.
8: Het is al een paar keer eerder, of de ene keer geloof ik eerder, dat er op het huis geschoten is. Dus. Maar het is met drugs te maken. Hè? Dus,
2: Het OM wil dat niet bevestigen, maar volgens deze expert is het niet ondenkbaar.
9: Degene tegen wie de actie gericht was, zou ook mogelijk in het verleden banden hebben gehad met Leidekkers.
2: Met nog 2 weken tot Prinsjesdag is het alweer zover. De stukken zijn alvast gelekt.
10: Dit hoort niet zo. Dat natuurlijk die stukken op straat liggen een dag zo'n beetje nadat ze zijn ingediend bij de Raad van State.
11: Wat een amateurisme hoe het gaat.
2: En de minister van Financiën, Eelco Heijne, was gisteren nog zo vol vertrouwen.
12: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is.
2: Maar de oppositie is niet blij, horen we bij 50PLUS en de ChristenUnie.
13: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien.
14: Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
2: Ook PVV-leider Wilders liet van zich horen.
15: De honden lusten er geen brood van. Miljarden bezuinigen en de burger krijgt ongeveer niks en je doet niks aan asiel. En je zegt dan volgens 2 maanden later, weet je wat, laten we het iets minder doen. Dan blijft het bagger.
2: Dano, Gwendolien of Vesna, een paar namen die dit najaar misschien voorbij komen als het stormt.
16: Als je een storm een naam geeft, kunnen mensen dat veel beter onthouden. Oh, dat is die storm waar we het heet het over horen. Die komt er echt aan.
2: Er wordt ook een storm vernoemd naar de influencer Jade Kops, die dit voorjaar op 90-jarige leeftijd overleed aan kanker.
17: Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor jaren. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
2: Nou, voor deze herfst zijn de stormnamen al bepaald. Al zijn er suggesties voor volgend jaar?
18: Ik denk mijn broertjesnaam, dat is Reinier. Hij is redelijk druk, dus dat past ook goed bij.
19: Mijn vriendin hier naast me kan ook heel boos zijn. Af en toe is misschien wel Guusje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Ik zie hier een storm ontstaan.
1: Ja. Hier komen we zo nog op terug.
2: We gaan kijken wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Uitgezocht door Dorald Megens.
20: Op de voorpagina van Trouw aandacht voor een betrekkelijk nieuw fenomeen. Goede doelen die donateurs met veel geld de mogelijkheid bieden om een fonds op naam op te richten. Daarbij schenken mensen een groot bedrag aan een bestaande organisatie, zoals Natuurmonumenten of het Cultuurfonds. Maar ze bepalen zelf waar het geld aan moet worden besteed.
2: De goede doelen zeggen dat het leidt tot meer betrokkenheid van de gullegevers, omdat die precies kunnen zien wat hun donatie oplevert. Critici waarschuwen wel voor de nadelen. Het kan lastiger worden om geld bijeen te krijgen voor minder populaire projecten die wel noodzakelijk zijn. Toch groeit het aantal fondsen op naam nog altijd sterk.
20: In het FD een voorbeeld van een samenwerking waarmee het probleem van netcongestie kan worden aangepakt, oftewel een overbelast stroomnet. In Roosendaal hebben ze een energieplatform opgericht waarin zo'n 50 boeren en bedrijven samenwerken. De boeren wekken met zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie stroom op en delen die met andere bedrijven.
2: En zo kunnen die bedrijven in de buurt toch groeien, terwijl het elektriciteitsnet eigenlijk al vol zit. Projectleider hoopt dat ook netbeheerders gaan bellen, want het aantal batterijen groeit namelijk hard in de groep. En als een netbeheerder dan een piek verwacht, dan kunnen wij die met zonnepanelen en andere apparaten voorkomen, zegt hij.
20: NRC komt met een nieuwe aflevering uit De Leefbare Stad. Een serie over hoe oude en nieuwe steden de leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken en tegen welke problemen ze aanlopen. Morgen in de krant Lelystad, in de jaren 60 ontworpen als moderne groeistad op nieuw drooggelegd land.
2: Oud-wethouder Kruis vond het altijd jammer dat Lelystad met de rug naar het water werd gebouwd. Nu wordt gelukkig een inhaalslag gemaakt, zegt hij, met jachthavens en een stadstrand. De lessen die getrokken kunnen worden van het inmiddels volwassen Lelystad: omarm het water, zorg voor gemixte wijken en investeer in beter openbaar vervoer. Al zeggen de bewoners zelf, geef ons nog maar wat meer parkeerplekken.
20: Opvallende CBS-cijfers in het AD. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt fors toe. Veel vaker dan vroeger gaan mensen na 40 of 50 jaar scheiden. In 2015 was het aandeel 60-plussers in het aantal echtscheidingen 8%. Vorig jaar was dat opgelopen tot ruim 13%.
2: Volgens relatietherapeuten komt dat onder meer doordat scheiden in de afgelopen decennia maatschappelijk meer geaccepteerd is geworden. Bovendien gaan veel stellen, zodra de kinderen de deur uit zijn of als de pensioenleeftijd in zicht komt, nadenken over een relatie. En dan blijkt soms dat ze weinig meer met elkaar delen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Our Day Will Come, gezongen door Amy Winehouse. Wild West taferelen in het Gelderse Overasselt, we hoorden het net al in het nieuwsoverzicht, waar een bende zwaar bewapende mannen vannacht al schietend door de straten trok richting het huis van Jan G. En dat is niet voor het eerst dat het misging in het dorp en ook daar in de buurt. Contact heb ik met Daan Rieke, verslaggever van de Gelderlander. Goedenavond, Daan.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik bedoel, dit huis is niet voor het eerst doelwit geweest. Hè? Wat is er al eerder misgegaan in die omgeving?
1: Ja, het begon eigenlijk 7 jaar geleden, 2019, bij een brand bij dat huis. Na die brand werd een drugslab opgerold op het terrein van dit huis. Daarna bleef het een aantal jaar stil. Er zijn verdachten aangehouden overigens, maar dat waren niet de mensen die in dat huis woonden. Die zeiden er ook niets van af te weten, ook Jan G. niet. En vervolgens kwam het in 2014 tot een schimmig incident in de nacht bij dit huis. Er liepen 2 mensen met machinegeweren door de straat heen. Vertrokken onverrichte zaken weer. Maar het huis werd daarna door de burgemeester van Heumen wel enkele weken gesloten om de bewoners daar in veiligheid te brengen. De omwonenden althans. Een jaar later ging het eigenlijk nog vreselijker mis. Althans, toen werd het huis daadwerkelijk onder vuur genomen. 25 schoten op de toegangspoort. Er werd ook een foto gevonden van Jan G. verscheurd na die beschieting. Op zijn verjaardag, notabene. Er ontplofte een vuurwerkbom bij het huis. Dus dat het er niet pluis was, ja, dat hadden de mensen in en om Overasselt al wel in de gaten. Maar wat er precies speelde en dat het zo groot was, dat had men niet eerder gezien, gemerkt. Ja.
0: Nou goed, nu zijn we in 2026 beland met dit geval vannacht. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan. Dat is niet zeker, maar goed. Zou een link zijn met Bolle Jos? Is dat voorstelbaar, denk je?
1: Goh, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Mijn collega's van het Parool hebben goed werk verricht. Hebben inderdaad gewezen op links met Bolle Jos. Er zou een kooktransport, zou oneenigheid over zijn ontstaan. Ze wijzen ook op het feit dat er in het verleden contact is geweest. Dat er zelfs veelvuldig contact zou zijn geweest tussen Jan G. en Bolle Jos. En ja, het zou nu mis kunnen zijn gegaan met het transport. Maar wat mij meer opvalt is dat hier in Overasselt en omstreken, de familie van G. woont daar al jaren. G. is hier opgegroeid. Zijn ouders wonen ook nog op het terrein. Dat er iets niet pluis was, dat voelde iedereen aan zijn water. Dat heb je natuurlijk wel vaker in een dorp of een wijk. Misschien heb je het zelf ook wel in je buurt. Er is altijd wel iemand die in oud ijzer handelt of loesje tweedehands autootjes verkoopt, waarvan je zegt, oh ja, ja, het is niet helemaal zuivere koffie, maar het is er wel eentje van ons. Zo werd er in Overasselt eigenlijk ook naar deze familie gekeken.
0: Ja, misschien zelfs wel. Dat kun je niet langer volhouden, zou je zeggen.
1: Nee, nu zo kijken ze er nu zeker niet meer naar. En naarmate er meer incidenten plaatsvonden de afgelopen 2 jaar, zijn er steeds meer mensen ook wel gaan zeggen van ja, dit zijn echt landelijke criminelen die zich hier melden. En nou ja, nu is wel duidelijk dat het echt nog veel groter is. Want wat we hier vannacht gezien hebben, dat on-Nederlands noemde de burgemeester het. Volgens mij, als je dit in een Netflix-scenario voor een Breaking Bad-film stopt, dan zou je zeggen, dat is ongeloofwaardig.
0: Ja. Daan, nou ben jij een regionale verslaggever voor de Gelderlander. Jij gaat er denk ik regelmatig op uit. Dat betekent ook dat je regelmatig in dit dorp bent en ook wel eens in die straat komt en misschien nog wel dichterbij?
1: Sterker nog, 2 jaar geleden ben ik op het terrein geweest. Heb ik met Jan G. gesproken. Dat was kort nadat die 2 mensen met mitrailleurs daar door de straat hebben gelopen in de nacht. Ja. En de burgemeester besloot van, nou, G. en familie, jullie mogen hier een tijdje niet wonen. Vrij opvallend. Destijds vonden er ook meerdere drugsgerelateerde incidenten, steekincident plaats in dit normaal gezellige dorp. 3000 inwoners ongeveer. Voetbalvereniging, 2 carnavalsverenigingen. Gezellig dorpshuis, leuke kroeg. Vlakbij Limburg. Nou, je kunt je een beetje voorstellen hoe de sfeer in zo'n dorp is. Mm-hmm. Dat is niet een dorp waarvan je denkt, nou, daar vinden Bolle Jos-achtige en Willem Holleder-achtige activiteiten plaats. Toch kwamen ineens allerlei vreemde berichten uit dat dorp onze kant op. En toen heb ik me met een collega een aantal dagen in het dorp verschanst en overal gaan praten. En we dachten, ja, we bellen ook gewoon aan bij dat huis van die, van die Jan, waar we die vreemde verhalen over horen. En ineens ging de poort open tot onze verbazing.
0: Ja, want even voor alle duidelijkheid. Hoe ging dat dan? Je had een poort waar je eerst aan moet bellen of zo? Je kon niet gelijk bij een deur?
1: Nee, het is een huis wat een beetje aan de rand van het dorp ligt. Vlak tegenover de voetbalvelden, waar Jan in het verleden ook gewoon een... misschien wel onverdienstelijk speler van een bierelftal was, overigens. er zat een beveiligde poort, zo'n automatische poort, naar een lange oprijlaan. Achter die oprijlaan, daar staat het oude huis waar Jan, denk ik, is opgegroeid. Chalet, waar die woont met zijn vriendin en middels twee kinderen. En we belden aan en die tot onze verbazing schoof de poort open. En gebaarde een jonge man. Ik denk dat hij destijds 26 was, dat wist ik nog niet. In blauwe overal met klompen aan van, kom verder. En met zijn handen losjes in zijn zakken begon hij toen te vertellen dat alle verhalen die over hem rondgingen niet klopten. Dat hij geen idee had waar mensen de verhalen vandaan haalden. Dat hij zich in het criminele milieu begaf. En hij zei ook geen enkel idee te hebben waarom mensen met mitrailleurs daar rondom zijn huis zouden lopen.
0: Het is wel opvallend dat iemand dan toch gewoon de poort opent en mensen binnenlaat, pers binnenlaat, vind je niet?
1: Ja, dat vond ik ook zeer te prijzen. We hebben destijds zijn naam ook nog niet opgeschreven. Hij was op dat moment ook nog nergens voor veroordeeld. Ondanks het feit dat er op zijn terrein een drugslab in 2019 gevonden is, is hij daar niet voor veroordeeld. We hebben natuurlijk ook... We leven in een samenleving waarin je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Ja. Maar ik vond het wel bijzonder inderdaad. Ik had niet verwacht, als er toch zulke vreemde verhalen over iemand eronder gaan, dat je zo'n jonge knul treft die gewoon rustig wil vertellen wat er volgens hem allemaal wel en niet aan de hand is.
0: Ja, en als je nu dat dorp neemt, hoeveel mensen wonen daar ongeveer?
1: Ja, kleine 3000.
0: Ja, 3000, dat betekent dat je elkaar doorgaans goed kent. Mm-hmm. Merk je in de dagen, want je zei, we hebben ons daar verschanst met je collega. Merk je dat daar veel over die plek en over Jan G. werd gesproken toen al?
1: Ja, er werd een beetje gesproken over hem op een manier zoals ik je net schetste. Jan G., we weten dat het daar niet deugt. Ze handelen misschien eens in auto's wat niet klopt. Wellicht zit er eens een keer een wietplantage. Ik chargeer nu een beetje, maar ja. het is er een van ons. En het is die oud-ijzerhandelaar waarvan we allemaal weten dat hij een krasje heeft. Maar ja, het is wel de familie G. Ze waren destijds meer geschrokken van een steekincident in een pand met arbeidsmigranten.
0: Ja, maar aan de andere kant,
1: dat was het gesprek van het dorp, van de dag in het dorp toen.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je dan op een gegeven moment hoort wat jij net vertelde, dat er 25 schoten worden gelost en dat er een verscheurde foto wordt neergelegd op zijn verjaardag bij de poort, dan ga je toch misschien anders over die mensen en over die plek denken.
1: Ik denk ook dat er sindsdien wel een kentering is gekomen. Ik heb hem laten vertellen dat er minstens één huishouden is in de straat, daar bij het voetbalveld waar de familie G woont, die ook verhuisd zijn omdat ze zich niet veilig meer voelden. Om die reden heeft de burgemeester dus ook tweemaal, als ik me niet vergis, dat huis ook tijdelijk gesloten. Moesten G en zijn familie elders verblijven. Bijvoorbeeld ook na het schietincident, terwijl zijn vrouw hoogzwanger was. Dus ik denk dat het beeld toen wel gekanteld is. En ik denk dat de burgemeester ook al langer met deze situatie in zijn maag zat. Maar ja, zolang je niet weet dat er daadwerkelijk dingen gebeuren die niet kunnen, dan sta je vrij machteloos. Ik zou ook niet graag in de schoenen van de burgemeester staan, want die moet ergens dit hebben zien aankomen of voelen aankomen. En nu is wat er nu is gebeurd, dat moet zijn nachtmerrie zijn geweest.
0: Ja, en hij is natuurlijk ook niet gek. Hij kijkt ook in het rond, ziet hij ook dat in Brabant, dit is Gelders, dat er daar toch ook al een soort sprake is van ondermijning van gezag in die regio en dat tegen zijn plek aan ligt, hè?
1: Ja, we zijn toen ook bij de burgemeester, meneer Minsters, aan tafel geweest. Die heeft ons erop gewezen allereerst dat overal dat natuurlijk eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, een heel veilig dorp is. Maar hij zei ook, ik ben ook niet blind. We zien wat er in Brabant is gebeurd met veel... Brabant is bijna uitgegroeid tot een soort drugshotspot. Ja. Daar ligt de nadruk ook op, de focus ook op, ook van de politie. Mensen lijken zich wel te verplaatsen en overrasseld is uitstekende plek om je te verbergen als je je wilt verbergen. Niet zozeer het dorp, maar ook het buitengebied is enorm groot met veel bossen. Het vennengebied, het ligt vlak bij de Duitse grens en vlak bij grote snelwegen zoals de A73. Ja. Dus ja, de infrastructuur is perfect.
0: Dat is perfect.
1: Als je dingen wilt doen die niet mogen.
0: Ja. Overigens krijg ik net door dat advies om binnen te blijven is opgeheven voor Over Assel. Dus de mensen, als ze nog een rondje willen maken, kunnen ze dat nu met wat minder spanning doen.
1: Ga jij hier...
0: Wat zeg je?
1: Ik zie het ook binnenkomen, ja.
0: Ja. En nu duikt iedereen hier op. Dat betekent toch wel dat je een beetje je eenmanspost kwijt bent daar.
1: Ja, die eenmanspost die hadden we al niet meer. Want vandaag liepen we zo'n beetje met de hele redactie rond in Overasselt en omstreken. Okay. En volgens mij hebben alle collega's vanavond wel ergens aangeschoven. Zelfs de hoofdredacteur is afgedaald tot Nieuwsuur om zijn licht over deze zaak te laten schijnen. Maar ik denk wel dat dit toont. Kijk, wij liepen hier al rond in 2024. Toen de rest van Nederland nog niet van Overasselt gehoord had. Dat het regiojournalistiek ook belangrijk blijft.
0: Goed zo, Daan. En dan is Daan Rieke ook nog live bij het oog te horen geweest. Nou, bijna 9 minuten lang. Dankjewel, Daan.
1: Een slechte aanleiding, Wilfried.
0: Ja, zeker. Dat is zeker zo. Nou, volgende keer misschien een andere en betere aanleiding. Ik dank je wel, Daan. En succes daar. Dan ga ik naar Den Haag denken, wat nu alle schoolvakanties zijn afgelopen. Kwam vandaag ook de Tweede Kamer terug van reces. En het begrotingsakkoord dat de coalitie gisteren na moeizame onderhandelingen bereikte, was ongetwijfeld daar het gesprek van de dag, denk ik. Wilma Borgman ook terug van vakantie?
2: Zeker, al een tijdje hoor, Wilfried. Ik stond al een paar keer voor de deur daar, ja.
0: Oké, ja. Zeg, dat heb je ook gezien, maar ik zag premier Jette en minister Heijnen van Financiën met een stralende glimlach naar buiten komen. Gisteravond was dat, hè. Ze hadden niet alleen een akkoord met hun clubjes, met z'n drieën. Maar zelfs een akkoord voor 10 partijen, zei Heijnen.
2: Ja, klopt.
0: Ook de oppositie bediend. En prompt had RTL Nieuws de stukken bemachtigd.
2: Mooi, ja.
0: Daar zijn ze weer, de lekken, zoals
2: daar
0: altijd.
2: Daar zijn ze weer, ja. Maar deze keer was het toch wel anders dan anders. Ja, want normaal gesproken krijgen de Kamerleden uit Eerste en Tweede Kamer op vrijdag voor Prinsjesdag de USB-sticks met alle Prinsjesdagstukken daarop. En die staan dan op de een of andere wonderlijke, waarlijke wijze daarna ook binnen de kortste keer op allerlei sites en in de Kamer. Deze keer duurt Prinsjesdag echt nog 2 hele weken. Dus dit is echt ongekend snel gelekt allemaal.
0: Dat is heel vroeg. Ja. Wat viel er af te leiden uit dat lekken?
2: Nou, de eerste koppen van vanmiddag die gingen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid die in het coalitieakkoord van deze 3 partijen stond. De latere pensioenleeftijd bijvoorbeeld, dat die van tafel is en dat ook andere bezuinigingen op de AOW en op de WIA, dat die worden uitgesteld. Ook de verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld. Want die zou eigenlijk al komend jaar ingaan, maar dat wordt dus nu later. Dus die eerste berichten die lieten wel wat zoet zien, maar vooral toch zoet voor links. Er kwam bijvoorbeeld ook dik 1 miljard bij voor ontwikkelingssamenwerking. En ik kwam in de gang vlak nadat dat lek was gepubliceerd een VVD-minister tegen. Nou, die was echt enorm chagrijnig van dit lek.
0: Oh ja, en schiet rechts er dan heel erg bij in?
2: Nou, raad eens wat er dan daarna gebeurde. Nog geen 1/2 uur later kwam er een 2e lek. En daarin zaten wonderbaarlijk de cadeautjes voor rechts. Er was ook geld voor de brandstofaccijns, voor infrastructuur, een lagere vliegtaks. 4 miljard ook om innovaties en investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren. En er zaten ook nog van andere constructieve oppositiepartijen allerlei cadeautjes in. Zo wilde 50PLUS, Jan Struijs, die had gevraagd om een vergoeding voor een gordelroosvaccinatie. Nou, die zat erin. De SGP kreeg geld voor gezinnen. En dat is wat Heijnen bedoelde met dat akkoord voor meer dan die 3 partijen.
0: Ja, dus zeggen iedereen blij. Dus was de glimlach bij de oppositie net zo breed als bij de premier?
2: Nou, nee, toch niet. Van links tot rechts was men ontevreden hier in de oppositie. Aan de rechterkant mopperden ze op de cadeautjes voor links. En daar, bij links, bij Pro, daar vond Jesse Klaver het bij lange na nog niet genoeg. Want, zei hij, ja, de meeste bezuinigingen zijn misschien wel uitgesteld, maar ze gaan toch door, al is het later. En misschien krijgt hij dan met de ene hand een cadeautje, maar met de andere hand wordt dan weer iets afgepakt, zegt Klaver. En dan heeft hij het over de belasting die je moet betalen als je beleggingen hebt of spaargeld of een tweede huis in box 3. Die belasting die staat op de nominatie om grondig hervormd te worden. Maar totdat dat nieuwe systeem is ingevoerd, betalen mensen niet de volle MEP. Dat kost de schatkist 2 miljard. Nou, die hele hervorming is ook weer uitgesteld en dat is Klaver een doorn in het oog. En dat laat volgens hem zien dat de echte keuzes over met wie deze coalitie nou zaken wil doen, dat die nog steeds niet is gemaakt.
3: Er was een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht, waardoor ze het weer soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen. En wat de coalitie probeert te doen, nadat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. Deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel, maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat dat gebeurt.
2: Ja, en die eis dat die box 3 hervorming van tafel gaat, die is dus niet ingewilligd. En andere eisen dus volgens Kluiver maar voor een heel klein deel.
0: Ja, Wilma, hoe gaat dat dan achter de schermen bij die gesprekken in de coalitie? Ik bedoel, gaat dat dan hart tegen hart? Ja. Is het handje klappen? Geeft iemand toe en zegt de ander, laat maar zitten? Hoe werkt dit?
2: Nou, dit is tot het allerlaatst echt hart tegen hart gegaan. En als je zo luistert naar wat ze bij de oppositie zeggen vandaag, dan heeft de minister van Financiën, Ilko Heijne van de VVD, die heeft toch wel een heel opmerkelijke rol gespeeld. Die heeft op eigen houtje geopereerd, had zijn eigen onderhandelingsgesprekken. Die praten met de SGP, met Ja 21 op de rechtse partijen. En die twee partijen die verkeerden in de veronderstelling dat zij een afspraak aan het maken waren. En als je met de minister van Financiën praat, dan ga je ervan uit dat die namens het hele kabinet onderhandelt. En dat je dus afstevend op een deal met de coalitie. Maar afspraken om door te praten daarover, die werden ineens afgezegd, hoorde ik vandaag van Ja 21. En toen bleek dat het helemaal niet namens de hele coalitie was. Dus Heijne had geen mandaat, zei Eerdmans vandaag.
4: 3 weken lang hebben wij met elkaar gepraat. En ik denk ook zeker dat wij een paar goede koerswijzigingen met elkaar in beeld hadden voor het belastingplan. Maar daarna werd de minister teruggefloten. Hij zei het zelf ook, ik moest mijn linkerbeen bijtrekken. Tot op de dag van vandaag hebben we niks meer gehoord, niks meer vernomen. Kortom, het hele proces geeft aan dat er binnen de coalitie niemand goed en op tijd heeft doorgedacht hoe dit experiment dan moet gaan slagen. Ze zijn bewust in dat experiment gestapt, maar ze hebben uiteindelijk niet willen kiezen en een echte politieke deal willen sluiten. En ik vind dat dus naïef en tegelijkertijd hooghartig.
2: Ja, naïef en hooghartig en wij zijn totaal niet serieus genomen, voegde Eerdmans daar nog aan toe. Je hoort hem zeggen. Er is in de coalitie niet nagedacht over hoe dit hele project nou een meerderheid moet krijgen. Wie zou dat moeten doen? Dat is toch bij uitstek de premier. Maar die heeft die twee trajecten van Heijne en van zichzelf niet bij elkaar gebracht. En je kunt toch wel zeggen dat die twee trajecten naast elkaar, Heijne met de zijne, Jette met de zijne, dat die echt een groot deel onderdeel van het probleem geworden zijn. Jette heeft dat niet voorkomen. Pas gistermiddag zijn die twee trajecten bij elkaar gekomen, toen het eigenlijk bijna te laat was. Toen heeft Heijne de puzzel die jij had gelegd overhoop moeten gooien. En toen waren ze eruit.
0: Ja. Wat heeft deze gang van zaken nu te betekenen voor de coalitieverhoudingen?
2: Ja, diezelfde Ilko Heijne die stond gisteren nog te verkondigen dat het team zoveel sterker is geworden. Maar vandaag, nog geen dag later, we hadden het net over die lekken. Ja, de coalitiepartijen proberen elkaar de loef af te steken in de beeldvorming. Want je weet één ding, de oppositie heeft die stukken niet. Dus die kan niet lekken. Die lekken komen uit de coalitiehoek. Kan een ministerie zijn, kan een kamerfractie zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Maar kennelijk moest de beeldvorming beïnvloed worden. En dat is natuurlijk geen teken van grote eensgezindheid. En wat we vandaag ook nog hoorden van Brekelmans van de VVD, ook van Bontebal trouwens, dat het ultieme argument om gisteren akkoord te gaan was, we kunnen het niet maken om de boel nu te laten klappen. Ze hebben er dichtbij gezeten, maar uiteindelijk hebben ze gedacht, een kabinetscrisis is echt niet uit te leggen. Dus we moeten het eens zien te worden.
0: Ja, en hoe liggen de verhoudingen met de oppositie?
2: Ja, daar hoorde je vandaag, nou, voor Prinsjesdag hoeven ze bij ons niet meer langs te komen, want wij gaan niet meer praten. En dat betekent, ja, er is gisteren wel een begroting naar de Raad van State gegaan, maar die heeft geen meerderheid. Niemand weet of die het gaat halen of niet. En dat is voor een missionair kabinet, een kabinet dat net van start is gegaan, heel uitzonderlijk. Dus na Prinsjesdag staan er spannende debatten op de rol.
0: Ja, kabinet zit een half jaar, hè? Yeah. Zou je dit kunnen zien als een soort blauwdruk van hoe het de komende maanden gaat?
2: Ja, ik denk dat je na die maanden en na de afgelopen dagen die conclusie wel kunt trekken. Bij de formatie, de kabinetsformatie een half jaar geleden, hebben ze de gebruiksaanwijzing over hoe een minderheidskabinet een meerderheid vindt. Is dat over links of over rechts? Die gebruiksaanwijzing is toen bewust nog niet geschreven, omdat het gewoon te veel tijd had gekost. Maar die vraag komt telkens terug na Prinsjesdag met al die begrotingen die nog door beide kamers moeten. Want overal moet een meerderheid voorkomen. Dus ja, ik denk dat we hier maar aan moeten wennen, Wilfried.
0: Ja, dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Wichita Lineman, beroemd country-nummer gezongen door Glen Campbell. Probeer ook nog eens een keer de versie uit van Flea, de bassist van Red Hot Chili Peppers, die dan trompet speelt met zanger Nick Cave. Ook een hele goede versie van dit nummer. Vandaag kwam het boek Chromatic uit over kleur in architectuur. De schrijvers hebben heel veel lof voor de groene smaragd, zoals het gebouw van de Bijenkorf in Eindhoven wordt genoemd. En de BBC zette dat gebouw ook nog eens op nummer 4 in een lijst met de meest kleurrijke gebouwen van de wereld. René Erve is architectuurhistoricus en weet alles van de Eindhovense gebouwen. Dag René.
1: Hoi.
0: Waarom weet je eigenlijk alles van Eindhovense gebouwen?
1: Nou ja, en dan bedenken dat ik helemaal geen architect ben. Sterker nog, ik heb helemaal geen architectuur gestudeerd. Nee, waarom weet ik veel van Eindhoven? Ik heb een boek geschreven over de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven. En niet zozeer over die gebouwen die hier allemaal staan.
0: Nee.
1: Want die hebben heel wat discussie veroorzaakt. En mij ging het er in eerste instantie om te begrijpen hoe die discussies hebben plaatsgevonden. Vinden mensen die gebouwen nou lelijk, mooi? Of hoe zijn ze omarmd of net niet omarmd? En zeker zo'n stad als Eindhoven is natuurlijk door die snelle groei door Philips, net voor de oorlog en zeker ook in de jaren 60, kwam hier hele grote gebouwen ineens. En je kunt je voorstellen dat dat nogal wat discussie opriep.
0: Ja, zoals dit gebouw, wat in 69 gebouwd werd.
1: Ja.
0: Wat beschrijf het gebouw eens, zoals het er nu bij staat?
1: Ja, eigenlijk is het is een gemeentelijk monument. Dus het is er nog redelijk authentiek, zoals het eigenlijk in 1969 is opgeleverd. Zo ziet het er aan de buitenkant grotendeels nog uit. Alleen als je ervoor zou staan, zeg maar, aan de linkerkant, wat ooit het Piazza Centrum was, dus een aparte soort warenhuis, dat is helemaal verbouwd. En er is ook een glazen gevel toegevoegd. Die rust een beetje op het, die rust eigenlijk op de Bijenkorf zelf.
0: Ja.
1: Er was toen wel wat discussie over of dat mocht of niet, maar goed. Het gebouw zelf, dus de doos, zoals het ook wel wordt genoemd, die staat er nog steeds zoals die is gemaakt in 1969.
0: Wat grappig dat jij het woord groen nog niet hebt gebruikt.
1: Grappig, hè? Ja.
0: Ik heb even foto's bekeken.
1: Een Nederlandse architectuurhistoricus, die praten nooit over kleur.
0: Nee. Nee.
1: Dat is een grappige anekdote. Toen de Bijenkorfdirectie in de jaren 60, toen de economische bomen tot in de hemel leken te groeien, zeg maar, op zoek gingen naar een architect, vond de Bijenkorfdirectie, zeg maar, die vond alle Nederlandse architecten te somber. Die maakten allemaal maar gebouwen van glas, staal en beton.
0: Ja.
1: Dus toen kwamen ze eigenlijk wel snel uit, als je een beetje de internationale architectuur- en designblaadjes las, bij zo'n Gio Ponti uit Italië.
0: Ja, dat was echt een is het overleden, maar een grote naam als
1: zeker,
0: architect.
1: Ja,
0: die heeft wat groen gebruikt. Het is glas volgens mij, hè? Groen
1: nou
0: glas,
1: ja, het is
0: niet?
1: Een glazuur op een tegeltje.
0: Oké. Okay.
1: En daardoor heeft hij ook heeft die tegel meerdere schakeringen groen. En doordat die tegels ook nog, zeg maar, twee vormen hebben. Dus je hebt tegeltjes met een soort spiegeling naar binnen en een soort uitstekend diamantvormpje, zeg maar.
0: Ja.
1: En die zijn ook nog eens verschillend aangebracht in de gevel, waardoor je een soort kleurschakering krijgt. Dus
0: ja.
1: Was ook het effect wat Gio beoogde. Hè? Dus dat hij bij zonlicht telkens een andere soort uitstraling had.
0: Ja.
1: Een soort andere kleureffect. Ja.
0: Maar het gebouw heeft eigenlijk niet een grote faam opgebouwd in Nederland. En misschien ook wel niet in Eindhoven zelf.
1: Nee, dat verbaast mij ook wel een beetje. In die zin, toen ik hier kwam studeren, was ik zelf meteen onder de indruk van het gebouw. Niet alleen, ik heb hier design gestudeerd, bij Design Academy. En dus ik kwam ook heel graag om naar spullen te kijken, om te inspireren. Maar toen ik in de BIEB, want toen ik studeerde was er nog geen internet. Toen ben ik in de BIEB gaan zoeken naar allerlei boeken over die mij konden inspireren. En toen vond ik inderdaad vrij snel een boek over Gio Ponti. En verhip, daar stond het Eindhovense warenhuis in. Dus dat steeg meteen in mijn achting. Ik heb het vanaf het begin ook heel erg in mijn hart gesloten als een bijzonder gebouw.
0: Ja.
1: Maar dat heeft de Eindhovense bevolking blijkbaar wat minder gedaan.
0: Nou, en ook eigenlijk misschien de mensen van nu, het hippe volk, zal ik maar zeggen. Ik zal niet zeggen dat ik daartoe behoor, maar ik ben al een paar keer zo in Eindhoven. Maar meestal word ik door mensen altijd naar Strijp getoond, omdat er al die fantastische gebouwen staan van Philips, zal ik maar zeggen, uit die tijd, die allemaal opgepoetst zijn en waar nieuwe bestemmingen voor zijn.
1: Ja, klopt. Nee, zeker. En dat is ook eigenlijk wel een hele belangrijke kantelpunt geweest in de ontwikkeling van Eindhoven en zeker ook in de besef van een eigen identiteit. Hè. Daarvoor was Eindhoven gewoon een hele grijze stad toen ik hier studeerde. Ja, je bleef hier niet, je ging weg hè, naar je studie, je ging heel ergens anders zoeken. Ja. En met name doordat die Philipsfabrieken hier op Strijp S zijn mee gaan doen in die nieuwe stad die Eindhoven is geworden. Het is meer een designstad waar creativiteit bruist en ja. Met de Dutch Design Week en dat soort dingen. Is dat respect voor die oude gebouwen ook zeg maar omgeslagen of in ieder geval heeft wortel geschoten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar laten we eens even luisteren wat de mensen in de stad zelf van de Bijenkorf dan vinden.
2: Ik vind het leuk bedacht destijds dat de Bijenkorf er zo uit kwam te zien. Inmiddels vind ik het eigenlijk al een beetje saai, maar goed.
3: Ik vind het er wel mooi uitzien eigenlijk. Ja, ik vind de kleur wel mooi.
4: BBC heeft het dus uitgeroepen op nummer 4 van de meest kleurrijke gebouwen ter wereld.
5: Niet verwacht.
6: Die hadden we niet zien aankomen, maar...
4: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, want ja, het zijn maar een paar mensen, hè. Volkspop heet dat, ja, hè. Maar wat ja. Maak je hieruit op?
1: Nou ja, kijk, je kunt mensen die leven vaak in de stad en fietsen dagelijks langs iets zonder dat ze daar echt acht op slaan en ineens word je aandacht daartoe zeg maar getrokken of je krijgt uitleg van iets of je gaat dingen anders zien. En ja, dan stijgt natuurlijk ook zo'n gebouw in je beleving. Hè? Dus daar krijg je meer gevoel bij. En ik denk dat ook voor de Bijenkorf geldt. Het staat al heel lang op die plek. Het is een plek die voortdurend aan het veranderen was. Hè. Er is een fietsenkaal eraan gelegd. De burengebouw is gesloopt en opnieuw gebouwd. En dus er is heel veel rondom dat gebouw veranderd. Waardoor je misschien die uniekheid, die bijzonderheid van het gebouw helemaal niet meer zo ervaart. En doordat wij het er nu over hebben. En ik ook een beetje uitleg hoe die Gioponti dag. En dat het een hele andere soort architect was dan Nederlandse architecten. Die dus echt heel erg... met verbeelding bezig was en met inspiratie.
0: Heb jij het idee dat dit gebouw wat beter op de kaart komt te staan?
1: Precies, en ook het idee dat kleur en architectuur een heel belangrijke rol speelt. Ja.
0: Nou moeten we onze rol ook niet overschatten, ook niet van deze uitzending. Want ik weet niet of er nou morgen rijen toeristen staan die daar allemaal fotograferend staan, die de groene gevel te fotograferen.
1: Ik hoop het wel eigenlijk. Ik denk zelf, ik denk wel dat dit soort gesprekken, dit soort aandacht voor gebouwen wel heel belangrijk is. Hoor. Dat zag je ook gewoon toen die Philipsgebouwen werden hergebruikt. Ik leidde toen op een gegeven moment een oud medewerker rond en die zei, ja, ik had nooit gedacht toen wij hier werkten dat dit gebouw, uitgerekend dat gebouw waar ik iedere dag gewoon tegen aanschop en waar ik iedere dag ben, dat dat een rijksmonument zou worden. Dus het is wel heel belangrijk dat we in zo'n stad, zeker als Eindhoven, waar een hele sterke sloopmentaliteit heel lang heeft geheerst, dat het van belang is om die waarde van gebouwen toch bespreekbaar te maken en onder de aandacht van een breed publiek te krijgen.
0: Heel goed, René. Ik ken het als Rotterdammer ook, dat je een soort herwaardering krijgt voor gebouwen waar vroeger om gelachen werd. Dat je in de jaren 60 gebouwen wederopbouw opeens heel mooi kunt gaan vinden. Ik hoop dat ook gaat gebeuren met jullie groene gebouw, met de Bijenkorf in Eindhoven. Dankjewel, René Erve, architectuur historicus.

0: George Michael met Waiting. Psychedelica als MDMA of ayahuasca zijn heel gewild. Niet alleen omdat het recreatief interessant is, maar ook voor therapieën of retretes, rituelen. André van der Braak is hoogleraar filosofie en religiestudie en probeerde het zelf ook uit. En schreef zo het boek Een Stem uit de Diepte. En dat komt vrijdag uit. Het boek begint eigenlijk met iets over jouzelf. Dat je op een matje ligt in het bos. Ja. En je hebt net ayahuasca gedronken. En je raakt de controle een beetje kwijt.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was het plan?
1: Nou, het plan was natuurlijk om dat zelf ook van binnenuit te onderzoeken. En om niet alleen maar van buitenaf over te schrijven.
0: Ja.
1: Als een wetenschapper. Maar ook zelf een zoektocht naar zingeving aan te gaan.
0: Ja, en wat heb ik gedaan. Kun je even uitleggen wat ayahuasca is?
1: Ayahuasca, dat is een geestverruimende thee uit de Amazonegebied.
0: Uit een struik las ik, hè?
1: Een struik deels. En een liaan. En die worden dan samengevoegd, samengekookt. Dat wordt een drank. En dat wordt eigenlijk al heel lang gebruikt in Zuid-Amerika door de shamanen.
0: Ja.
1: Die drinken dat, die krijgen visioenen, die krijgen informatie door, die geven advies dan op basis daarvan.
0: Ja.
1: Dus het wordt al heel lang gebruikt.
0: Ja. En jij nam een paar flinke slokken. En wat overkomt je vervolgens? Dat duurt even, maar dan?
1: Dat duurt even en dan dan kom je echt bijna in een andere wereld terecht. Hè? Dus het is een beetje zoals het nemen van de rode pil in die film van The Matrix.
0: Ja, oké. Okay. Je komt in een andere wereld, zeg je. Wat was de wereld waarin jij verkeerde toen je het gebruikte?
1: Nou, je merkt gewoon dat je hele manier om je te oriënteren, dat valt eigenlijk weg.
0: Ja, dat zou wel angstigend kunnen zijn. Maar dat is het dus niet, kennelijk, of wel?
1: Het kan soms ook wel een beetje beangstigend zijn.
0: Daarom maar
1: is het
0: in jouw geval?
1: Ik vond het ook wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het ook een hele goede ervaring en een hele mooie ervaring.
0: Ja, want wat deed je eruit?
1: Nou,
0: wat deed je er dan op?
1: Je krijgt eigenlijk een soort andere kijk op jezelf. Hè? Het is alsof je kijkt in de spiegel en je ziet allerlei dingen over jezelf.
0: En zie je dan jezelf? Of zie je beelden? Zie je scènes?
1: Het kan van alles zijn. Je ziet beelden, je ziet scènes. Je hoort misschien een stem.
0: Ja.
1: Ik hoorde dan ook een stem uit de diepte.
0: Ja, dat komt veel in je boek terug.
1: Ja,
0: dat er meerdere stemmen in je hoofd kunnen leven. En daar zijn mensen die zijn er heel bang voor. Maar jij omhelst die stemmen, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik denk dat het beter is om daar niet bang voor te zijn, maar om dat te omarmen en om ernaar te luisteren. En misschien daarmee in een dialoog te gaan.
0: Ja. En waarom ging je dit experiment aan?
1: Ja, ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar zingeving. Hè? En ik was zo'n heel religieus jongetje.
0: Katholiek.
1: Las ik. Toen werd ik boeddhist. En later ging ik ook nog naar een guru in Amerika. Dus ik heb een hele zoektocht achter de rug van zingeving. En toen hoorde ik over ayahuasca en de ceremonies met ayahuasca. En toen ben ik dat zelf ook gaan doen. En ik was erg onder de indruk. En in mijn werk op de VU onderzoek ik nieuwe vormen van spiritualiteit en zingeving. Dus ik heb veel geschreven over boeddhisme, meditatie en yoga.
0: Maar nu ligt de nadruk toch ook wel echt op psychedelica.
1: Maar nu zijn psychedelica ook bij de jongere generatie. Dat is eigenlijk veel meer in. Want vroeger was het van je ging misschien backpacken naar Nepal en dan op zoek naar een guru
0: de
1: of de verlichting.
0: De hippies, de 60's.
1: Ja. Maar nu gaan jongeren die willen naar Peru en een sjamaan ontmoeten en één worden met de natuur en ayahuasca drinken. Dus dat is echt een verschuiving.
0: Ja. Terwijl volgens mij

0: kijk, we kunnen niks nooit alles behandelen uit je boek. Want
1: nee, natuurlijk niet.
0: Maar als je dit nu neemt, hè, mensen zijn defensief als om die psychedelica. En jij zegt, in jouw wereld waarin jij zit, we moeten hier verandering in brengen. We moeten ermee aan de haal. We moeten het gaan gebruiken op allerlei manieren.
2: Nou, ik denk dat er veel meer deskundigen, steeds meer mensen zijn, psychologen, psychiaters, die zeggen dat psychedelica ook enorme voordelen kunnen hebben. Mits ze onder goede omstandigheden worden gebruikt.
0: En goede begeleiding.
2: Goede begeleiding. En dat is gewoon enorm belangrijk.
0: Ja.
2: En juist omdat het nu niet legaal is, zie je dat er een beetje een soort Wildwest situatie komt, hè, waarin allerlei mensen dat zelf gaan aanbieden en zichzelf sjamaan gaan noemen.
0: Ja, en dat propageer je hier helemaal niet. Niet met de boeken.
2: Dat propageer ik helemaal niet. Nee,
0: want er zijn ook wel gevaren aan. Kun je jezelf, jezelf verliezen?
2: Nou, ik denk dat het gevaar is. Mensen kunnen natuurlijk angstig worden, kunnen ook sterke emoties hebben. Alles kan worden uitvergroot. Ja. Dus je moet het wel doen onder goede begeleiding, dat je veilig voelt.
0: Ja. Maar het gaat je in feite om de zingeving. En nu hebben we het dan over dat psychedelica daar iets bij kan betekenen.
2: Ja, want mijn boek gaat over psychedelica en zingeving. Ja. En de zingeving, hè, dat is het andere verhaal. Ja, er is gewoon een enorme zingevingscrisis. Vroeger hadden mensen een soort zin van hun leven en een groot verhaal om in te geloven. En er waren autoriteiten die je konden vertellen waar het leven over gaat.
0: Ja, van de kerk of
2: van
0: school.
2: Van de kerk of school, of socialisme of de vakbond. En, maar tegenwoordig zijn die er eigenlijk niet meer.
0: Nou ja,
2: niemand weet het.
0: We kijken veel op onze telefoon. Daar vinden we misschien iets aan zingeving, of denk je van niet?
2: Heel weinig.
0: Ja?
2: Want ik denk zelf, en daar schrijf ik ook over, dat zingeving heeft te maken ook met het zoeken naar verbinding en resonantie. En in contact staan en je laten raken door dingen. En dat wordt voor ons eigenlijk steeds moeilijker. En sociale media waren ervoor bedoeld om meer verbinding te scheppen. Maar tegenwoordig zitten mensen meer in hun eigen bubbel. Dan zit je in de trein en dan zit iedereen op zijn eigen telefoontje, in zijn eigen bubbel.
0: Ja, maar
2: het wordt gewoon steeds moeilijker.
0: Hoe oud ben je als vraag mag?
2: 63.
0: Ja, ik ben nog iets ouder, maar is dat geen oude mannenpraat?
2: Want ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk. Maar misschien dat die telefoon, het lijkt alsof je met jezelf bezig bent, maar je hebt ook veel contact met mensen, toch? Ja, als je filmpjes kijkt, is het één op één. Maar als je appt met mensen, is dat ook misschien wel sneller dan vroeger.
2: Dat is waar. Maar ja, we zijn op de VU ook bezig met het lesgeven aan mensen die geestelijk verzorger willen worden. En dan blijkt ook dat vooral onder jongeren is er enorm veel problemen met zingeving. Eenzaamheid, depressiviteit, zinloosheid. Dus er is echt een grote vraag naar, ja, waar gaat het eigenlijk over? En dat is heel moeilijk, want ja, tegenwoordig wordt je geacht het allemaal een beetje uit jezelf te kunnen halen. Hè? Je eigen zin te kunnen maken. Maar dat is gewoon heel moeilijk.
0: Ja. Dus kan het helemaal geen kwaad om het op allerlei manieren te zoeken. Je zin zoeken, je eigen zingeving. En misschien ook helemaal geen kwaad om het te vinden. Misschien in psychedelica met begeleiding van mensen.
2: Precies, ik wil niet zeggen dat iedereen aan de psychedelica moet. Maar het is een mogelijke poort naar zingeving die de moeite waard is om te onderzoeken.
0: Ja, ja. Nou, je hebt er een heel boek over gemaakt, 200 pagina's lang. Je krijgt er een feestje voor bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Je wordt echt serieus genomen, zal ik maar zeggen. Dat kan nooit kwaad.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja. Ja. En vanavond nog een slokje ayahuasca, of niet? Of gelijk naar bed?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Okay. Veel succes. Dank je wel, André van der Baak, met het boek dus Een stem uit de diepte vanaf vrijdag te krijgen. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht. Was ich noch zu sagen?

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Vanaf het Lowlands Festival. Rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
2: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
0: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
3: Je zit meer achter en ik snap dit niet. En ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam

0: dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
1: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
0: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
2: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.

0: Met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avans Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avans.nl. Succes begint met Avans.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen.

0: Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt

0: vrij, zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij

droomt, ziet hem kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, maar neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: miauw.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non